0: Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM, DAB+, online.
2: En via de gratis Omroep Brabant-app.
0: Dit is Omroep Brabant.
3: Hit the beat and take it to the past now.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, bijna 6:02. Een hele goede morgen. De week is weer doorheen. Het is weer tijd voor een kei goede morgen. En als je wakker bent, dan stuur even een appje. Kei goede morgen naar 06-573-28203. Vinden wij sowieso leuk als wij wat van je horen. Zeker voor alle vroege vogels of alle mensen die vooral... best wel een lange nacht erop hebben zitten. Want dat zijn er ook nog heel veel. En die langzaamaan weer richting het bedje kunnen. Ook dan mag je gewoon kei goeie morgen sturen. We gaan er weer tegenaan. Onder andere vandaag Django Wagner te gast. Die komt gezellig kletsen. Dus daar kijken wij sowieso met z'n allen enorm naar uit. En verder kan ik alleen maar tegen je zeggen: doe gezellig mee. App vooral met ons. Zet de radio iets harder. En dan komt het helemaal goed. Want we zijn er weer bij tussen 6:10.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kei, goedemorgen.
4: Jordi Graat.
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
6: Ik zeg altijd zo, ik heb liever dat hij deze hobby heeft dan dat hij in de kroeg zit. Dus...

0: Raccoon uit Zeeland, uit Goes om precies te zijn. En No Mercy.
1: Keigoedemorgen.
0: Ja, keigoedemorgen. Het is vandaag woensdag 6 mei. Het is vooral koud voor de tijd van het jaar. Helaas, we komen net boven de 10 graden uit. Op sommige plekken gaat dat niet eens gebeuren. We gaan ook heel veel buien zien de hele dag. Dus het is even een beetje doorzetten. In het weekend gaat het allemaal weer wat beter worden. Maar een graadje of 9 tot 12, meer zit er helaas niet in.
2: Nee. Vandaag jarig Anouk Hoogendijk, oud-voetbalster, 41 jaar wordt zij. Kelly van der Veer, 46. Dat is die Kelly van Big Brother en zo bijvoorbeeld. En George Clooney wordt 65. Die ken je natuurlijk van al zijn films. Maar ook van dat.
0: Van het Nespresso-deutje.
2: Ja. What else?
0: Verder vandaag het eerste rookvrije park opent in Breda. Dat is sowieso wel bijzonder. Ja. Hè? Want het is open lucht en daar wordt er dus niet meer gerookt. Het is vandaag internationale anti-dieetdag. En het is vandaag de dag van de zusters in het ziekenhuis. En er zijn er ongetwijfeld nog genoeg aan het werk. En er gaan er daar ook heel veel beginnen.
2: Dus nou, van harte met jullie dag.
0: Bij deze ook van harte, want het is ook jullie dag. Verder in het nieuws, René.
3: Goedemorgen. In Portugal zijn gisteren 15 agenten opgepakt in een onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon. In januari werden er al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen van mensen en het delen van die beelden. Onder de slachtoffers zaten volgens het Openbaar Ministerie vooral mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en illegale migranten die voor kleine vergrijpen waren gearresteerd. 2 auto's zijn gisteravond in Oosterhout op elkaar gebotst. Door de klap belandde een dure Porsche op een betonblok. Er moest een takelwagen met kraan komen om de auto uiteindelijk los te krijgen. En een vrouw uit Amerika die vond de liefde op een bijzondere manier. Via een online app vond ze een partner. Voor een soort blind date vlogen ze voor die persoon na een paar gesprekken naar de andere kant van de wereld. Maar ze is nooit bij die partner aangekomen. Ze vond onderweg namelijk de liefde al. De stewardess op haar vlucht was zo leuk dat ze nu met haar is gaan daten. Dat is dus een vliegensvlug gegaan met de date.
2: Ja. Vind ik wel mooi. Ja. Maar degene waar zij... Ik hoop wel dat ze een berichtje heeft gestuurd met... Hey, kom niet meer, dan weet je dat.
0: Toch even niet door. Dat is heel apart eigenlijk.
2: Ja,
0: dus je gaat voor de liefde de andere kant op. Maar halverwege denk je, die is nog leuker.
2: Ja.
0: Nou,
2: hoop ik, zeg je dat?
0: Hoop ik niet dat ze weer met een andere vlucht terugging. Want dat was helemaal... Goed, het is 6:12. Kijk, goedemorgen.

0: Ja, zoek op social media op Lush Life. Dan krijg je echt gewoon duizenden filmpjes, kan ik je zeggen, met dit dansje. Het is momenteel weer helemaal hippe liedje van een aantal jaren oud, maar werd weer opgepakt. En dan zie je toch maar weer hoe snel social media kan gaan. Dan is het echt een soort van sneeuwbaleffect, want iedereen wil dan weer dit dansje doen. En dan wordt het zowaar weer na een jaar weer gewoon een hit. Zo kan het ook, hè? En het is wel ontzettend grappig. Eens kijken of wij hier binnenkort hetzelfde dansje kunnen doen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We moeten wel even oefenen, maar dat komt vast wel goed. Wij gaan naar koffie of thee. We hebben weer twee liedjes uitgekozen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En zometeen hopen wij dat jullie even laten weten wat je favoriet is. Dat mag door een appje te sturen zometeen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat dat vooral van je horen. En dan zou het alleen maar mooi zijn als misschien wel jouw favoriet gaat winnen. En er zijn altijd heel veel mensen die doen iedere dag mee. Blijf dat vooral doen. Als je denkt, ik heb nog nooit meegedaan en er zit vandaag wel een liedje bij wat me aanspreekt, nou, dan zou ik zeker gaan appen. Want wij denken altijd, hoe meer stemmen, hoe beter. Je hoort dadelijk twee korte fragmentjes. En het is eigenlijk heel simpel. De vraag aan jou is, welke plaat wil je zometeen helemaal horen? Laat dat dan weten via de app. En wie weet gaat het dan nog gebeuren ook nog. Ik hoop het van harte voor je.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Eros Ramazzotti.
2: Un'emozione per sempre.
1: Of toch liever een bakje thee.
2: Alles te proberen.
0: En bij thee, het goede doel.
2: Overal geweest en ik sliep met iedereen.
0: Zeg het maar, wat is jouw favorietje? Mag ik nu laten weten via de app Koffie of Thee. Koffie is Eros Ramazzotti en thee is het goede doel. Pak de telefoon erbij, geef jouw favoriet door via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Hoe meer stemmen, hoe beter. Kost jou een paar seconden en wij zijn er ontzettend mee geholpen. Laat het maar weten. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dan gaan wij het verder wel regelen. Dit is Michael Jackson en Rock With You.

0: Grace Kelly hier in een kei goedemorgen. We zijn druk bezig met koffie of thee. Voor de mensen die net inschakelen, dit zijn de opties voor deze ochtend.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie Eros Ramazzotti.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, het goede doel, alles geprobeerd, hoort vandaag bij thee. Wederom twee totaal verschillende liedjes, maar wel twee platen waarvan ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Laat het weten, wil je Eros Ramazzotti horen, dan ga je voor koffie. Zeg je, nee maar, ik wil thee, dan kom je uit bij het goede doel. Je mag nu een appje gaan sturen, koffie of thee, dat is al voldoende. En dat mag dan naar 06-573-28203. Dus pak de telefoon erbij, zet het nummer van de Omroep Brabant Studio in je telefoon en laat vooral van je horen, dat is belangrijk. 06-573-28203. Dan komt dat vast wel goed. Gaan wij zo meteen stemmen tellen. En dan is het hopen dat jouw favoriet wint. Dus ja, stuur een appje. Koffie hoort bij Eros Ramazzotti. En thee is het goede doel. Awesome.

0: Right, Set, Fred en I'm Too Sexy uit de 90s. Het is 1 minuut over half 7. We gaan uit Omroep-Brabant. Verkeer, Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de spits begint, dus het staat her en der al wel weer vast. Vooral op de A58, want daar staat een vrachtwagen met pech. Die is gestrand bij Oorschot. De rechterrijstrook is dicht en dat is van Breda naar Eindhoven. Vanaf Tilburg sta je vast daar op de A58. Een vertraging is opgelopen tot een half uur. Het is ook al wat drukker op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum. De vertraging is iets meer dan 5 minuten.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag heeft het oosten van de provincie te maken met heel veel regen. In het westen is het juist droger. In het oosten kom je dan uit op een graad of 9. En in het westen wordt het 14 graden. En nieuws krijg je van René.
3: Willem II heeft de eerste wedstrijd in de play-offs gewonnen van RKC Waalwijk. Gisteravond werd het 0-1 voor de Tilburgers. RKC moest na een uur met 10 man verder naar een tweede gele kaart. Zaterdag is de return in Tilburg. Tijdens de wedstrijd was er een indrukwekkend en emotioneel moment. Willem II-speler Monir El Alouchi kreeg van zowel RKC als van Willem II-fans een steunbetuiging met luid applaus, omdat hij vorige week zijn dochter verloor. Een agent op een fiets is gisteravond hard ten val gekomen in Waalwijk. Dat gebeurde net buiten het stadion na de wedstrijd, schrijft het Brabants Dagblad. Hij klapte daarbij tegen een geparkeerde auto en raakte korte tijd buiten bewustzijn. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De agent is uiteindelijk met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is nog niet bekend. NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter in de zogenoemde paspoortgate. De Bredaanse club wilde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles opnieuw gespeeld zou worden, omdat verdediger Dean James volgens NAC niet speelgerechtigd was. De rechter ging daar niet in mee. NAC laat nu weten geen verdere stappen meer te ondernemen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken gaat naar de Canarische eilanden. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Eerst werd gedacht dat mensen ziek waren geworden door ratten, maar mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Er is geen verdere behandeling bij een besmetting met het Hantavirus, zegt deze viroloog.
4: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hantavirus-infectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. En dan even naar Spanje. De Spaanse prinses heeft daar een vlucht gemaakt in een gevechtsvliegtuig, lezen op RTL. Op online beelden is te zien hoe de prinses van 20 uitleg over de straaljager krijgt en vervolgens achterin zit. Het bezoek maakt deel uit van haar militaire opleiding die ze verplicht moet volgen. De prinses volgt training bij de landmacht, marine en dus de luchtmacht.
0: Nou, kijk goed.
5: Ja, ja. Jaloers wel.
0: Ik hoop dat ze...
5: Niet op die training misschien per se, maar dat is dat denk ik niet van mij. Maar...
0: Ik hoop dat ze genoten heeft.
5: Ja, ik ook.
0: Dus, en 20 jaar.
5: En hard, jongen.
0: En hard, ja, dat wel.
5: Ja. Ja, ook qua geluid, want ze zijn nu met die F-35 of zo aan het oefenen er af en toe. Ja. Op Eindhoven Airport. Mijn slaapkamer zit in de vliegroute, kan ik jou vertellen. En ik slaap altijd, wij staan vroeg op, dus ik slaap 's middags altijd een paar uur. Tenminste, als er geen F-35 overkomt vliegen.
0: Net als jij in de verkeerscontrole zit.
5: Hard, jongen. Ja, dat gaat echt hard.
0: Geef je dan ook aan of ze over mogen komen? Of,
5: Nee, ze zijn aan het oefenen, ze mogen altijd overkomen.
0: Oké, ondanks dat jij in de verkeerscontrole slaapt. Mag
5: ja,
0: jij gewoon,
5: dat mag gewoon. Het hoort erbij.
0: Ja, het hoort erbij.
5: Het hoort erbij.
0: Kijk, goedemorgen. 5 minuten over 6:30. Zometeen de uitslag. Wordt het koffie of wordt het thee? Eerst Joan Jett.

0: persoonlijk vind ik dit een van de allerbeste van Harry Styles, dit nummer. Het heeft alles. En daarom heet het nummer ook Golden. Wil jij koffie? Of thee? Vincent, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen.
0: Wat brengt de dag vandaag?
1: Dadelijk krijg ik bezoek en straks aan het werk.
0: Oh, kijk. Dus jij hebt een middagdienst?
1: Ik heb een middagdienst.
0: Kijk, ja. En tot laat moet je dan werken?
1: Ja, ik werk maar kort dienst. Van 12:30 tot 3:30.
0: Oh, en wat doe je voor werk?
1: Magazijnwerk.
0: Ah, kijk. Nou, dan heb je in ieder geval een kort dienstje. En dan heb je in ieder geval een mooie ochtend. En dan alles bij elkaar. Hoop ik dat ik jou ook nog blij kan maken met een koffie- of theeplaat. Maar de vraag aan jou is, is het koffie of thee? In dit geval, waar ga jij voor?
1: Ik ga voor de thee.
0: Voor de thee, ja. Wij hebben veel goede doel, het goede doelfans in ons midden, kan ik jou zeggen. Want dat ging echt als een razende. Gisteren was het echt pas in de tweede keer oproepen dat het duidelijk werd. Maar nu, we hadden eigenlijk de tweede keer al niet meer hoeven tellen. Laat ik het zo zeggen.
1: Oké, super.
0: Maar eerlijk is eerlijk, ze zijn ook waanzinnig goed, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja, dan mogen we trots zijn.
0: Absoluut. We gaan hem met veel plezier draaien. En ik wens je een kei mooie dag toe.
1: Het zal me lukken, ondanks het weer.
0: Ondanks het weer. Kijken we gewoon doorheen, Vincent, hè? Alsof het niet gebeurd is. Ja. Houden we,
1: hè? Oké, hoi.
0: Dankjewel voor het stemmen. Superleuk. Vandaag is het geworden het goede doel. En alles geprobeerd in koffie of thee.

0: Dirty Cash, Money Talks, 10 minuten voor 7. We hebben straks natuurlijk weer één onderwerp. Daar weten we nog niks van. In ieder geval één nieuwsbericht, daar weten we nog niks van. Omdat we alleen nu de titel krijgen. De rest mogen we gaan raden. René, wat is de titel?
1: De titel vandaag luidt: na 60 jaar was het ook wel tijd om dit terug te geven.
2: Na 60 jaar?
0: Ja, dat zal wel weer een...
2: Is dat 26?
0: Nee, dat zal wel weer over een... Dat gaat over een bibliotheekboek.
2: Oh,
0: ergens een of ander boek wat is teruggevonden in een ouderlijk huis.
2: Ja, iemand heeft iets gejat en dat komt nu terug. Ja. Maar ja, wat dat dan is... Ik denk...
0: Nou, niet eens gejat. Ik denk gewoon gevonden. Ze hebben iets gevonden, snap je? Dat gebeurt wel vaak dat je zo'n boek van jaren geleden...
2: Oh ja.
0: Dus ik denk 60 jaar geleden hebben ze een boek geleend, nooit meer teruggebracht. En nu na 60 jaar is dat teruggebracht.
2: Misschien dan zeg ik heel oneerbiedig, een partner. Iemand heeft 60 jaar geleden... een vriendinnetje van iemand afgepakt en nu, 60 jaar later, denkt diegene: nou, hier heb je er weer. Of hier hebben we hem weer. Succes ermee.
1: Een boek en een partner.
2: Ja.
1: Ik heb het opgeschreven.
0: En daarom draaien we deze plaat. Dit is Ugly van de Sugababes.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Mannen van Brabant, de zon.

0: laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
1: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
2: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
7: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
6: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 7:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jordi. Er staan toch een paar files. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten vertraging, maar de A58 is een uitschieter. Van Breda naar Eindhoven sta je namelijk bijna een half uur vast tussen Tilburg en Oorschot. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de A59 vanuit Den Bosch heb je bij knooppunt Zonzeel 5 minuten op onthoud. En het rijdt langzaam op de N395 van Hilvarenbeek naar Oorschot bij Middelbeers. En de vertraging is daar bijna 10 minuten.
8: Dankjewel. Wij gaan, ik heb al 3 dagen lol. En Mark, ik heb gezegd, ik bewaar het voor 6 mei.
10: Ja, jij hebt inderdaad al 3 dagen lol op iets wat jij hebt meegemaakt.
8: Dit weekend.
10: En je wil niet zeggen wat.
8: Het is een verhaal van vrienden van mij en daar heb ik al 3 dagen echt tranen in mijn ogen van. Maar goed, ik mag het me eigenlijk niet vertellen van die...
10: Je maakt me al 3 dagen helemaal lekker. Nou gaat het ook.
8: Ja, ik mag hem eigenlijk niet vertellen, maar ik ga hem toch vertellen.
10: Ja, precies.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
23: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
26: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Kei, goedemorgen.
30: Jordi Graat.
31: Ik neem aan dat je wel begrijpt, hè, waarom ik hier sta. Dat is alleen vanwege de contractuele verplichtingen.
32: Jordi,

0: Nou ja, qua weer houdt het nog niet over, maar verder zal het ongetwijfeld met een beetje geluk gaat het gewoon weer een beautiful day worden. Michael Bublé, 7:10.
1: Goedemorgen,
0: het is vandaag woensdag 6 mei. Ja, het is koud voor de tijd van het jaar. Het zou nu wel rond de 15, 16 graden moeten zijn overdag. Maar ja, we gaan rond de 10 graden blijven hangen. In het oosten gaat het wat kouder worden dan in het westen. Heeft te maken met de regen. En ja, die regen die gaan we eigenlijk de hele dag zien. Het is niet anders.
2: Ja, straks het uitgebreide weer natuurlijk, hè?
0: Ja, over een half uur als ze komen, dan kunnen we het wel eens even vragen hoe het nou zit. Want het is ook geen doen voor ons.
2: Ik vind het koud.
0: Het is voor ons geen doen.
2: Ja, ik vind het wel koud. Ja. Even een blik in de geschiedenis. Ja. Vandaag in 1889 wordt de Eiffeltoren in Parijs geopend.
0: Ach.
2: In 1840 zijn de eerste postzegels ooit er. En die gebruiken ze in Groot-Brittannië. En in 2002 gebeurt dit.
3: Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt.
2: Ja, kwam van 3FM af, interview met Ruud de Wild, die werd doodgeschoten.
0: Ja.
2: Door Volkert.
0: En nou, tegenwoordig duiken ook steeds meer van die filmpjes weer op van, die Volkert.
2: Ja,
0: die
2: is weer uit de gevangenis.
0: Uit de gevangenis en die heeft de straf erop zitten, maar die wordt nog regelmatig opgezocht met allerlei dingen.
2: Ja.
0: Dus, nou, benieuwd hoe dat nog gaat lopen de komende tijd. Vandaag jarig, onder andere Frans Timmermans, 65 jaar. Waar is die overigens gebleven? Die is ook echt gewoon van het een of ander moment compleet.
2: Van zijn wachtgeld had genieten.
0: Ja, dat denk ik.
2: En geen idee.
0: S. Daniel Smit, 73. En Gerrit Salm, 74 jaar. Verder in het nieuws, René.
4: Ja, goedemorgen. Een nieuwe dag en een nieuwe recordprijs voor een liter benzine, euro 95. De adviesprijs ligt vandaag ruim 2 cent hoger dan gisteren. Een volle tank aan 40 liter kost je al snel €105. Tank aan de pomp is de afgelopen maanden fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En Willem II heeft gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs gewonnen met 1-0. In Waalwijk werden al pas veel kansen gecreëerd toen RKC met 10 man kwam te staan na een rode kaart. Het meest indrukwekkende moment was een minuut applaus voor Monier El Alouchi. Hij verloor zijn dochtertje afgelopen week en kreeg van thuis en uit publiek een groot applaus. En dan over de tease van net. Dat gebeurde in de zomer van 1967. Hij was zelf 9 jaar oud en moest van zijn vader 3 oude tegels jatten uit een 700 jaar oud klooster in Engeland. Nu, 60 jaar later, komt de man van inmiddels 67 de tegels met wat schaamte weer teruggeven aan het klooster.
0: Oh, ja, dat was het. Tegels.
2: Geen punten, maar wel goed. Oh, wanneer je het ook terug kon brengen, is altijd goed.
0: Ja, zeker.
2: Want nu was het ineens geen diefstal meer, maar nu is het lenen.
0: Ja.
2: Heel lang lenen.
4: Ja, heel lang geleden. Ja. In mijn badkamer gehangen.
0: Ja, alles ermee gedaan. Gebruikt. En ik ben benieuwd hoe ze er ook nog uitzien. Of ze een beetje netjes zijn gebleven.
2: Ja, had ze gepoetst volgens mij. Dus ik heb het berichtje gelezen. Had ze gepoetst. Dus
0: Ja, weet je waar die man nu woont?
4: Nou?
0: In Tegelen. Ah. Het is weer 7 uur. Ja, het is woensdag, René, hè?
2: Het is nog niet eens op.

0: zijn de klanken van Madonna en Gambler hier in een kei. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 7:30. En ja, normaal hebben wij altijd heel veel binnenpretjes, flauwe humor, dat soort dingen allemaal. Dingen waarvan je denkt, hoe komen ze erop? Of waarom...
1: wat zegt hij nou
0: weer? Wat gebeurt hier weer gebeurt hier allemaal? Maar ja, ik heb gezegd tegen Mark, ik zeg, nou, ik ben dit weekend, was ik een weekendje weg. Ik heb één verhaal, die komt nog wel later een keer ja, voorbij.
1: En vandaag is dan de dag dat ik eindelijk samen met iedereen tegelijk mag weten wat er nou precies wil. Jij hebt al 3-4 dagen lol.
0: Ja, nou, laat ik zo zeggen, het is niet dat ik daarbij was, maar het verhaal aan zich is gewoon te grappig om niet te vertellen.
1: Oké, okay, ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, ik heb natuurlijk, er wonen hele goede vrienden van mij, wonen in Haarlem.
1: Ja.
0: En die hebben een prachtig mooi sloepje. En dan als het enigszins weer is, zoals afgelopen weekend, dan gaan wij daarheen en dan gaan we daar door de stad varen en nog een stukje daarbuiten. Nou, allemaal keileuk. Dus wij zitten op die boot en moet je voorstellen, het gaat over een gezin. Ik moet even tactisch, ik kan de namen niet zo noemen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Echt specifiek aan mij gevraagd om de namen niet te noemen.
1: Nee.
0: Dus we hebben een vader, een moeder en een zoon. En die houden van een feestje, van gezelligheid. En daarom gaan wij er ook zo graag heen. Dus het is altijd prima. Maar die waren dus met Koningsnacht, waren die lekker in Haarlem even zo'n rondje gaan maken daar. En ja, weet hoe dat gaat, hè? Dat begint met een biertje en een wijntje en dan nog. Nou, vervolgens ben jij 5-6 uur verder en dan toch redelijk in de olie kom jij thuis. En wat doe je dan als jij thuis bent? Dan heb je...
1: Eten bestellen?
0: Eten bestellen, ja precies.
1: Ik wel in ieder geval, ja. Ja.
0: Dus, nou ja, moet je dus voorstellen dat er dus 3 van die lamme ponies daar in de woonkamer zitten. En de vader des huizes die gaat dus bestellen. En het blijkt dus zo te zijn dat je dus 1 hele goede shawarma tent hebt en eentje wat minder druk is.
1: Ja.
0: Dus ja, je kan dan 2 dingen doen. Of je kan gaan wachten op die ene shawarma tent die natuurlijk hartstikke goed is, maar wat heel lang kan gaan duren. Of je denkt, ja, ik heb zo'n honger, ik heb zoveel gezopen, het maakt mij niet meer uit. Ik pak die andere shawarma tent.
1: Ja, dat zou ik s'nachts doen.
0: Nou, dus hun hebben de bestelling ingevoerd, betaald, alles geregeld. En hun zitten te wachten. Maar ja, jij weet ook, als jij op een gegeven moment 25 bier achter de kiezen hebt of een paar flessen wijn, dan op een gegeven moment moet dat niet te lang duren, want dan zak je weg.
1: Ja.
0: Hè? Dus het duurde en het duurde en het duurde en het duurde en het duurde. Dus op een gegeven moment, ja, zijn we maar naar bed gegaan. Want ja, die bestelling
1: zonder
0: kwam...
1: Zonder shawarma,
0: noem maar op, ja. Dus die zitten de volgende ochtend aan het ontbijt. En toen nog, ja, eens kijken, is er nou de geld is afgeschreven? Ja, geld is afgeschreven. Hoe kan dat nou? Wat is er aan de hand? Laat nog eens even kijken, zei de vrouw des huizes. Tegen de man des huizes. Want eigenlijk kan dat helemaal niet. En het is ook niet aan de deur gezet of wat dan ook. Nou, wat denk jij? Puntje bij paaltje. Heeft die man, die heeft dus besteld bij shawarma tent A, maar die heeft het adres ingevoerd van shawarma tent B. Dus dan moet je dus voorstellen dat jij voor 50 euro vreten hebt en die laat jij dus zorgen bij een andere shawarma tent. Ja, dan komt het dus niet bij jou aan.
1: Nee.
0: Dus ja, ik ben een beelddenker, hè, dus ik zie je helemaal voor me daar
1: op dat brommertje.
0: Op dat brommertje, ja, daarbij weet ik het wat, in de dorpsstraat, noem maar op. En die komt eraan met die tassen, die kijkt zo naar boven en die ziet dus bij de verkeerde shawarma tent. Ja, dan wordt het niet thuisbezorgd.
1: Nee, dan wordt het niet thuisbezorgd. Nee.
0: Maar waar heeft die bezorger in godsnaam gedacht toen hij daar voor de deur stond met handen eten? Kijk, drukke avond.
1: Ja, nou, ja. Die anonieme goede vriend van jou,
0: ja.
1: Die...
0: Nee, het was echt prima.
1: Ja, ja, maar ze blijven anoniem?
0: Ja. Ja, nee, ze blijven zeker anoniem.
1: Ja, je wilt de naam niet zeggen?
0: Nee, daar vindt familie Goedhart uit Haarlem niks.
2: Jouw dag begint met een kei goeiemorgen.
3: Jordi Graat.
0: Denk dat bootje varen deze zomer niet meer in zit.
1: Jij krijgt geen shawarma meer vast.
0: Nee, en goed. Mijn welgemene excuus.

0: Extreme. En More Than Words, hier in een kei goeie morgen. Het is 2 minuten voor 7:30. We gaan dadelijk naar... Heb jij ooit wel eens gedaan, René?
1: Ik heb wel een shawarma gehaald,
0: ja. Maar niet. Ja, maar niet.
1: Ik heb gewoon gehaald in mijn huis.
0: Ja, sorry, ja. Het is echt, ja...
2: Ik heb wel ooit gehad dat ik flink had besteld. En dat had ik dan hier gedaan, bij Omroep Brabant. En de eerste volgende keer dat ik het thuis wilde bestellen, kwam het ook hier aan. Toen belde de receptionist op met... Ik heb hier 4 magnums, juist. Een amandelstaaf en 2 pakken melk voor jou.
1: Oh, sorry, 3 magnums. Ja, sorry.
2: Maar bij een andere shawarma tent, dat gaat wel is nog een stapje verder.
0: Het zit er zo in het nieuws.
1: De afvalzakken gevonden en ik heb nieuws over vriendschappen onder mannen.
0: Ik dacht ook shawarma. Nee.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
6: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
7: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
10: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: 7:58. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er staan in het zuiden van het land toch behoorlijk wat files. De meeste die leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A50 bijvoorbeeld, daar heb je van Arnhem naar Os 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A16 vanuit België naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Rijsbergen. Daar heb je ook zo'n 10 minuten vertraging nu. De rechterrijstrook is dicht. De A58, die is wel weer vrij van Breda naar Eindhoven door na een pechgeval bij Oorschot. Er stond even een vrachtwagen met pech en er was een rijstrook dicht. Alles is nu weer open, maar er staat nog wel file vanaf Tilburg tot aan Oorschot. De vertraging is nog bijna een kwartier.
0: Dankjewel. Wij gaan natuurlijk straks nog verder over het verkeer. Het weer komt eraan, maar eerst...
13: Omroep Brabant.
0: Het nieuws, en daar hoort natuurlijk ook de situatie buitenbij. Het is in het oosten van de provincie best wel regenachtig. In het westen is het gelukkig wat droger. Betekent dat als er eenmaal de regen over gaat komen... dat je dan rekening moet houden met de temperatuur van rond de 9 à 10 graden. Is het droog, dan gaat de temperatuur gelukkig weer wat stijgen... en blijft het een beetje hangen op 13 à 14 graden. Uitgebreide weer dus zometeen. Eerst het nieuws met René.
1: Het meisje van 13 dat gisteravond korte tijd vermist was in Os... is in goede gezondheid aangetroffen. Er werd een burgernetmelding voor het meisje verspreid. Om 00:30 middernacht meldde de politie dat het meisje was gevonden. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Zondag is in Breda de World Run. Tijdens die hardloopwedstrijd wordt er met Wings for Life geld opgehaald... voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Ook voor Carla uit Veldhoven betekent meedoen zondag veel. Zij hoorde een jaar geleden dat ze borstkanker heeft.
13: Rennen heeft mij overeind gehouden. Met bergen en dalen het hele jaar doorgegaan. Stapje voor stapje er doorheen gegaan. Ik had zoiets, ik ga ervoor, want je weet het nooit. Het leven is kort en misschien kunnen het wel je laatste stappen zijn.
1: De energie en kracht die ze uit het hardlopen haalt gaat ze zondag inzetten voor het goede doel. De World's Run Breda kan je vanaf zondag vanaf 1 uur live volgen op Omroep Brabant Radio en TV.
14: Oh ja, ja, dat klopt trouwens. Ik ben daarbij.
2: Ja, je presenteert dat toch?
14: Nee, ik zit op de motor.
2: Oh, je zit op de motor. Ja, dat telt voor mij als presenteren.
14: Morgen doen we ook nog een deelnemer even bellen. Want ja, het is wel heel bijzonder allemaal, die verhalen.
2: Ja, dus zeker
1: weten. Nou,
2: ja.
1: Stay tuned. De politie en brandweer onderzoeken een dumping van afvalzakken gisteravond in Rijsbergen. Op een parkeerplaats in een bos zijn zo'n 20 vuilniszakken gevonden. Wat er precies in zat, is nog niet bekendgemaakt. Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn steeds ernstiger.
15: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Dierenartsen slaan steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd of geld meer voor. Dan wat over een onderzoek over vriendschappen onder mannen en vrouwen. Want mannen praten toch meer over gevoelens met hun vrienden dan vaak wordt gedacht. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat mannenvriendschappen vaak hechter zijn dan het bekende cliché doet vermoeden. Volgens de onderzoekers hebben ze vooral gekeken hoe open mannen met elkaar praten en steun bij elkaar zoeken.
2: Ja. Ik denk dus dat dit wel klopt.
14: Ja.
2: Maar het cliché is ook altijd, ja, je weet dan niet hoe precies, weet ik veel, kinderen, familie, dat soort dingen, hoe die mensen heten. En ik denk dat dat nog steeds wel klopt.
1: Dat voor de details misschien soms een beetje missen.
2: Ja, maar dat bepaalde gevoelens of openheid, dat wordt allemaal wel besproken natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja.
14: Ja, ik denk inderdaad dat dat wel meer is dan wij denken, maar dat er toch bij mannen vaak een soort van drempeltje of zo zit.
2: Ja, misschien wel.
14: Er zit ergens, ja. Die ligt wel iets verder dan wij denken. Maar dat mannen op zich. Ja, het is ook een beetje wat voor. Wat voor relatie je met zo'n man hebt, weet je wel.
2: Dat is zeker.
14: Ik bedoel meer van. Als je heel veel met iemand samenwerkt. Wat een hele goede vriend is. Praat je misschien op een andere manier. Dan dat je elkaar alleen maar privé ziet. Of zie je elkaar na jaren weer terug. En heb je het weer over dingen die toen gebeurd zijn. Er zijn allemaal varianten natuurlijk.
2: Ja, en ook hoe ken je elkaar? Als je elkaar kent. Jij bent fan van NEC bijvoorbeeld.
14: Ja.
2: Arme jij. Ja. Maar dan ken je mensen van NEC. En dan gaat het voornamelijk over voetbal. En als je mensen kent. Omdat ze. Omdat het de vader is van iemand die ook op de opvang van Luke zit bij jou, dan praat je veel meer over kinderen. Dus dus hoe je iemand kent bepaalt daar gewoon heel veel in.
14: Ja, ik bedoel dan ook met inderdaad de onderwerpen. Dat is natuurlijk anders, heel anders. En ook hoe vaak je elkaar ziet en wat je te bespreken hebt. Dus ik denk ook wel dat het klopt. Ik denk wel dat inderdaad, vrouwen die kunnen echt gewoon in een theeleutsessie misschien ook wel heel diep gaan. En dat man dat niet meteen zouden doen, of op een andere manier.
2: Maar uiteindelijk weten wij best wel veel van elkaar. Want gisteren was Jordi's zoontje bijvoorbeeld jarig.
14: Ja.
2: Hoe heet hij nou?
14: Ja. Nee, ja. We hebben de eerste verjaardag van Henry goed gevierd. Kijk, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Dus zometeen ons spelletje Woensdag Hakdag. En het uitgebreide weer komt eraan. Eerst

0: Dan Hartman en Relight My Fire. 7:50. Rico van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het houdt niet over vandaag, hè?
1: Nou, het ligt eraan waar je zit in de provincie.
0: Want, dat hoor ik ook, ja. Want ja, vertel.
1: Want in het westen van de provincie is het droog, wel bewolkt. Maar ten oosten van Eindhoven eigenlijk, ja, daar is het behoorlijk nat. En dat gaat voorlopig ook wel nat blijven vandaag. Dus een grote tweedeling in de provincie. Westen dus droog en het oosten dus behoorlijk nat. Temperatuur ook in het oosten van de provincie wordt vanmiddag niet veel hoger dan 11 graden. Terwijl het in het westen makkelijk 15 graden kan worden. Dus ook qua temperatuur zitten we behoorlijke verschillen vandaag.
2: Misschien dat jij dat niet uit je hoofd weet, hè, Rico. Maar Brabant is natuurlijk een grote provincie. Wat is het grootste temperatuurverschil wat er ooit op een dag is geweest tussen helemaal west en helemaal oost?
1: Nee, dat zou ik echt niet 1, 2, 3 weten. Dat zou ongetwijfeld heel veel geweest kunnen zijn. Want in het westen heeft namelijk ook wel eens invloed van de Noordzee. En het oosten heeft dus echt wat dieper landinwaarts. Dus ik denk dat het toch wel een behoorlijke temperatuur...
2: Dat zou zomaar eens 10, 15 graden kunnen verschillen.
1: Inderdaad echt wel 10, 15 graden kunnen geweest zijn, ja. Inderdaad.
0: Nou, komt er dan wel weer wat beter weer aan? Of hoe moeten we het zien voor morgen, overmorgen en het weekend?
1: Ja, dan ziet het er allemaal een stuk beter uit. Want die regen die gaat later vanmiddag en vanavond uiteindelijk naar het zuidoosten wegtrekken. Het wordt dan overal droog. In het westen breekt zelfs de zon even door. Temperatuur dus vanmiddag 10 tot 15 graden van oosten naar west. Nou, dat is vanavond ook het geval. Komende nacht dalen we naar 5 graden. En morgen ziet het weerbeeld er echt heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden morgen. Het blijft ook overal droog. Waait de meest matige noordelijke wind. En het wordt morgen 15 graden echt overal. En dan hebben we vrijdag nog wat hogere temperaturen. Want de wind gaat namelijk uit het oosten waaien. En het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden al. En ook dan hebben we een flinke zonnige periode. Dus het ziet er de komende dagen echt wel een stuk beter uit.
0: Nou, keifijn. Dankjewel, Rico. Fijne dag.
1: Graag gedaan.
3: Woensdag. Gehaktdag.
0: Woensdag gehaktdag is altijd heel simpel. Wij hebben met veel plezier 2 liedjes uitgekozen. Dan is het aan Mark. Die gaat dan met de muis en het toetsenbord flink te keren hier in de studio. Ja, dat is echt zo. En al die stukjes muziek, die worden dan weer aan elkaar geplakt. En dan blijf je dus over met een soort van fragmentje, stukje van 2 liedjes door elkaar. En de vraag aan jou is om die te gaan ontleden en dadelijk als antwoord met 2 titels te komen. Of 2 artiesten, of een titel of een artiest. We hebben daar in ieder geval 2 antwoorden nodig. Want welke 2 liedjes zijn door elkaar gehakt? Als je dat zo meteen weet, dan mag je dat laten weten via 06-573-28203. En dan maak je kans op het keigoeie morgen prijzenpakket.
2: Voordat we hem gaan draaien, moeten we even juryoverleg houden.
0: Waar dan?
2: Rekenen wij alleen bij een van de 2 liedjes de echte naam goed? Of rekenen we ook de naam goed, de titel, dat bedoel ik dan, hè?
0: Ja.
2: Die iedereen gebruikt?
0: Nee, die rekenen we dan in dit geval ook goed.
2: Oké.
0: Ja, dus
2: ik zeg niet wat het is, maar...
0: Nou, luister maar even mee. Ik ben benieuwd of jullie het weten.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Welke twee liedjes heb je zojuist gehoord? En als je denkt, nou, ik wil dat prijzenpakket wel winnen, dan zou ik niet te lang wachten en vooral snel even een berichtje gaan sturen. Dat mag naar 06-573-28203. En voor de duidelijkheid, we hebben dus twee antwoorden nodig. Dus ja, welke twee liedjes zijn er door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt? Als je zometeen kans wil maken op het Keigoeiemorgen prijzenpakket, dan mag je nu een appje sturen met twee antwoorden erin. En stuur dat dan naar 06-573-28203. En wie weet heb ik jou zo meteen wel aan de lijn. Zou leuk zijn. App hem maar, hè. Zet hem op.

0: Lien Malin en Lien Malin, sorry, en Sitting Down Here.
1: Woensdag, gehaktdag.
0: Ja, twee van die liedjes die je door elkaar hakt en dan weer aan elkaar plakt. En dat is het recept voor woensdag gehaktdag. Dit was de opgave.

0: Ja, volgens mij was die echt prima te doen. Maar ja, dat is altijd maar de grote vraag of het allemaal gaat lukken. Twan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Onderweg naar?
1: Schoonhoven, vanuit
0: Middelbeers. Oei, kijk, dat is nog wel een stukje, toch?
1: Mooi ritje.
0: Kijk, nou, dan hopen we dat we jou in ieder geval lekker kunnen vermaken met deze ochtendshow. En misschien ook nog wel ook nog heel blij kunnen maken. Want welke twee liedjes waren er door Mark vakkundig door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt? Want ik moet twee titels of twee artiesten, of een titel of een artiest, ik moet in ieder geval twee antwoorden hebben.
1: Adele met Skyfall en René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken.
2: Nou, oh, ja, zelfs de officiële titel.
0: Jeetje. Ja. Twan, jij zal het niet geloven, maar dit is helemaal goed.
1: Ja, mooi.
0: En jij hebt echt de 100% scoren. Kijk. Want het was inderdaad Adele met Skyfall en René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. We hadden ook een eigen huis, hadden wij ook goed gereden.
2: Zeker.
0: Dus omdat iedereen dat toch ook vaak zegt. En dat betekent dat we jou blij kunnen maken met het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
1: Nou, kei leuk.
0: Dus daar komt het zo snel mogelijk aan.
1: Helemaal top.
0: Ja?
1: Dankjewel.
0: En maak er nog een mooi ritje van.
1: Ja.
0: Houden we.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je. Dat komt goed. Hoi hoi. Wij gaan zo meteen naar het nieuws, weer en verkeer van 8 uur. Straks onder andere Django Wagner hier te gast. Dat is altijd leuk als Django langskomt. Kunnen we altijd weer praten over zijn nieuwe muziek, wat er allemaal nog aankomt. En natuurlijk de zomer, want die zal voor hem ongetwijfeld ook weer heel druk worden.
2: Ja, en we gaan nog bellen met de aanvoerster Laura van PSV Vrouwenteam.
0: Ja.
2: Want die kunnen dit weekend gewoon kampioen worden. En dan heeft PSV 1 is kampioen geworden. Ja. De belofte van PSV is zijn het beste belofte team in de keukenkampioenvisie.
0: Nou.
2: En de vrouwen worden misschien wel kampioen. Ja, dan heb je het wel aardig gedaan als club.
0: Dan heb je het heel goed gedaan. Ja, en dan ben je soms ook voor NEC.
2: Ja. Ja. En dan heb je net de beker niet.
3: Ja.
2: En dan heb je straks net geen tweede plek.
3: Ik dacht, ze laten me met rust.
0: Ja, sorry.
2: Je kunt nog derde worden, dat is ook een andere
3: toon. We staan derde, we hebben het over.
0: Ja, dat is waar. Wij gaan
2: Groningen uit, wel altijd lastig komend weekend, maar ja.

0: voor hoger opgeleiden. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
10: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
9: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
11: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
9: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het is ondanks de

0: vakantie. Voor veel mensen toch redelijk druk op de wegen in Noord-Brabant. Want er staat 100 kilometer file in totaal. Het gaat wel voornamelijk om wat kortere dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Maar al met al maakt dat dus wel een redelijk drukke spits. Op de A2, daar moet je wel 20 minuten geduld hebben. Van Maastricht naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Er staat 13 kilometer file. Op de A16 vanuit België naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Rijsbergen. Er is één rijstrook dicht. Dat kost je nu 5 minuten extra. En het rijdt langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. Het oponthoud is daar 10 minuten.
1: Ja, volgens mij, Bianca, zijn er vandaag ook heel veel begonnen, de scholen.
0: Toch dus, wel weer, ja, want, inderdaad. Ja, een deel vandaag en een deel weer maandag.
1: Week. Ja, klopt. Ja, precies. Klopt. En heel veel, want daar hadden wij het afgelopen week nog over. Heel veel die hadden dan, eigenlijk moesten ze dan maandag weer beginnen. Maar omdat dan gisteren een vrije dag was, hebben ze hadden ze maandag een studiedag. He, dan plakt dat allemaal lekker aan elkaar.
0: Altijd
1: en dan
0: handig.
1: Gisteren vrij en dan is vandaag weer gewoon aan de gang.
0: Ja. Nou, dus hier zijn de meeste scholen nog wel vrij.
1: Ja, dat precies. Die hebben een weekje later natuurlijk.
0: Maar het is van alles wat deze meivakantie verspreidt over 3 weken in totaal.
1: Wij komen er samen uiteindelijk wel uit. Ja, precies. In april. Ja, het is ongekend. Maar
0: heel apart.
1: Tot straks, hè. Half uurtje spreken we elkaar weer. We gaan het inderdaad zo meteen hebben over de PSV-dames. Want die kunnen een hele mooie prijs gaan pakken. En er komt muziek aan van Level 42.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar... alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Dit is Omroep Brabant.
3: Met nu...
12: Kei, goedemorgen.
18: Jordi Graat.
19: Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la vista.
20: Ja, pak je fietstas.
21: Ik zeg, wat loop jij over mij te vertellen? Ik zeg, want dit is werkelijk echt schandalig wat ik hoor.

0: Level 42 en Running in the Family.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 8. Van harte welkom. Het is tijd voor de woensdag, de 6e van mei. Het is best wel koud. We hoorden het net al bij Weerplaza. Als je in het westen woont van Brabant, dan heb je toch wel een graadje of 13, 14 vandaag op de thermometer. Woon je in het oosten, dan moet je en rekening houden met heel veel regen, maar ook dat het rond de 9 à 10 graden gaat zijn. Dus het is even een beetje doorbijten vandaag. Pas in het weekend wordt het allemaal weer beter.
2: Ja, het is de dag van de toerist. Hey. Op zich is dat dan wel een goed plan om...
0: Ja.
2: Dat is een goed moment om even naar de zon te vertrekken vandaag. Het is de dag van de vleesetende plant en het is ook de dag van de crêpe Suzette.
0: Vandaag jarig Anouk Hoogendijk, oud-voetbalster, 41 jaar. Kelly van de Veer, 46 jaar. Kelly van Big Brother, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
0: En Josh Clooney, 65 jaar. Verder in nieuws, René.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die op 25 april op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Haar man was op dat moment al overleden op het schip. Zangeres Lenny Keur is genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs. Dat heeft jurylid Joost Eertmans bekendgemaakt op de 24e sterfdag van de naamgever van die prijs. De zangeres uit Eindhoven is genomineerd omdat ze zich volgens de organisatie niet laat intimideren door het groeiende antisemitisme. En op steeds meer plekken online wordt strenger gecontroleerd op leeftijd. Dat doen veel apps via gezichtsherkenning. In Engeland hebben ze dat eens onderzocht hoeveel jongeren proberen om dat te omzeilen. En zodat ze toch van die apps gebruik kunnen maken. En dat zijn er nogal wat. Zo plakken kinderen van 10 tot 14 een plak op snor en wenkbrauwen op. Ja, die misleiding, die werkt ook nog. De gezichtsherkenning...
2: Oh, het werkt ook nog?
3: Ja, het werkt ook nog. Die...
0: Nou, als je natuurlijk wel iets weg hebt van je papa of mama... en je doet dat een beetje goed met een snor of wat dan ook... Ja, dan kan het misschien zijn dat hij toch pakt.
3: Ja, ja, met zo'n mooie krulsnoer of zo dan, toch?
0: Ja, of je zonnebril op. Want tegenwoordig volgens mij ook als je zonnebril op hebt... en je wil met gezichtsherkenning in je telefoon, dan doet hij dat ook nog. Want dan pakt hij volgens mij andere dingen mee van je gezicht.
2: Oh, ja.
0: Dat is best wel wat,
3: Ja, op die manier kunnen ze alsnog de gezichtsherkenning dus omzeilen.
0: Ja, wel slim. Ja.
2: Heel grappig.
0: Man, 14, van 10 tot 14 met een plaksnor.
2: Ja.
0: Nou,
2: mama, mag ik een plaksnor? Waarom? Ja, gewoon. En dan lekker spelletjes spelen voor 16 plus.
0: Ja.
2: Ja, mooi man.
0: Hier, of daar is het voor de gezichtsherkenning. Bij ons noemen ze dat carnaval.
2: Ja, zeker. Nou ja, kun je als kind wel met carnaval in ieder geval op alle apps.
0: Dat is waar. Hè? Kun je bijvoorbeeld shawarma bestellen.
2: Bijvoorbeeld.
0: En bij de verkeerde shawarma tent laten bezorgen. Hè? Maar goed.
2: Ja.
0: Kijk.

0: I Love Your Smile.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Ja, vorig jaar ging het op het allerlaatste moment mis. Maar dit seizoen lijkt alles de kant op te vallen van de PSV-vrouwen. Ja, het kampioenschap, een bekerwinst, het ligt allemaal voor het grijpen. En met nog 2 wedstrijden te gaan is het verschil 4 punten met Ajax, 5 met Twente. En dan komt de bekerfinale eraan. Het zijn drukke tijden voor de PSV-vrouwen.
2: Zeker.
0: Aanvoerster is Laura Strik. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe voel je je?
3: Ja, ik voel me goed. Hoe voelen jullie je?
0: Ja, nee, prima. Maar ik denk misschien...
2: Ja, wel, ik denk dan plaatsvervangend toch een beetje zenuwachtig voor jou.
3: Oh, kijk, dat mag. Maar ik ben niet zenuwachtig, hoor.
0: Nee, en jouw team?
3: Nee, ook niet. We zijn gewoon super gefocust voor de wedstrijd van vrijdag.
0: Ja, want hoe leven jullie na zo'n wedstrijd toe deze dagen?
3: Nou, eigenlijk gewoon zoals altijd. We gaan ADO natuurlijk analyseren en kijken waar we ze pijn kunnen doen. En dat gaan we doen vrijdag.
0: Ja.
2: Ik vind dit wel fijn zelfverzekerd klinken, Laura.
0: Ik ook, ja.
2: Dat is wel heerlijk.
3: Ja, zeker. Ik ben ook zelfverzekerd. We hebben nog niks verloren afgelopen tijd, dus komt helemaal goed.
0: Nee, want we hebben jou natuurlijk een tijdje geleden gebeld al over de PSV-vrouwen... en dat het allemaal heel goed ging. Nou, toen hebben jullie 2 wedstrijden keurig netjes gewonnen. Wanneer kwam er bij jou in de groep een beetje het besef van... nou, wij hebben nu niet alleen een vinger, we hebben bijna de hele hand te pakken.
2: Ja, nou gaan we het ook niet meer weggeven.
0: We gaan het niet meer weggeven.
3: Ja, we zijn echt al vanaf de winterstop zo gefocust op het resultaat dat we nu hebben. We hebben 1 doel en daar gaan we voor. En dat voelen we allemaal.
0: Ja, want hoe waren die afgelopen 2 wedstrijden voor jou in dit geval?
3: Eigenlijk gewoon als iedere andere wedstrijd. Alleen toch wel een soort finale van we moeten deze wedstrijd over de streep trekken. Ze waren niet altijd even mooi, maar wel 3 punten elke keer.
0: Hey, en even een beetje vooruitlopend op de zaken. Stel voor dat het allemaal gaat lukken. Daar gaan we wel een klein beetje vanuit.
2: Ja, zeker.
0: Hè? Zijn de afterparties al gepland en zo?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij daar niet zo druk over maak. Ik denk dat vanuit de club dat waarschijnlijk fantastisch geregeld zou worden. Wij moeten ons voornamelijk focussen op de prestatie zelf.
2: Ik vind wel, als de mannen dan een paar dagen Ibiza mogen... dan mogen jullie ook een paar dagen naar Ibiza.
0: Ben ik ook mee eens, hoor. Vind ik ook.
3: Nou, mooi dat jullie het zeggen. Dan moeten jullie dan maar mooi met de club contact overnemen.
0: Ja,
2: mogen we al verklappen wat er maandag gaat gebeuren? Of
0: ja,
2: niet?
0: Nee, zeker.
2: Maandag is een uur lang Marcel Brands hier. Dan gooien wij het wel even op voor je.
0: Ja.
3: Oké, dat is goed.
0: Gaan wij vragen.
2: Ja.
0: Ja, en dan, nou, stel voor dat het allemaal goed gaat vrijdag. Dan heb je natuurlijk ook nog de bekerfinale. Ik neem aan dat jullie ze gewoon allebei dolgraag willen winnen. Het is niet als er vrijdag een titel binnen is dat jullie dan denken die bekerfinale, het zal wel, toch?
3: Nee, tuurlijk. Wij willen die beker ook super graag winnen.
0: Ja.
2: Heb je al geoefend thuis, Laura, voor de spiegel? Dat je even een stoel vastpakt en die boven je hoofd tilt? Want ja, het moet wel in één keer goed straks. Je krijgt straks die prijs.
3: Nou ja, we moeten nog niet zo ver vooruit lopen.
0: Okay. Nee, we zitten je al een beetje te plagen natuurlijk. Ja, ik snap het. Mogen wij wel een kleine voorspelling van jou voor aanstaande vrijdag? Wat denk jij wat de PSV-dames gaan doen tegen ADO? Nee,
3: ik denk dat wij gaan winnen en dat met 2-0.
0: 2-0.
2: Kijk.
0: Dan gaan we die noteren. Dan
2: Zeker.
0: Gaan wij het vrijdag allemaal volgen. Mogen we jou en de meiden ontzettend veel succes wensen en zet hem op, hè?
3: Yes, super, dankjewel.
0: Houdoe.
3: Oké, houdoe.
0: Laura Strik, de aanvoerster van de PSV-vrouwen. Aanstaande vrijdag dus tegen ADO. Belangrijke wedstrijd voor het kampioenschap. En dan regelen wij wel maandag weer een uitje. Dat komt wel goed.
4: Mijn naam is Oma Riet. En ik heb een vraag aan onze Jordi. Draai jij nog eens een plaatje van Ed Sheeran?
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sheeran en Castle on the Hill in een kei. Goedemorgen. 8:58. Zometeen het laatste nieuws met René.
1: Groot wapen dat werd gevonden had er nooit mogen liggen. En meisje zit vast in haar in een toiletbril.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Het is exact 8:58. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Is het iets drukker geworden of zijn we alweer over het hoogtepunt heen van de spits?
6: Ja, het laatste is het geval, want inderdaad, veel dagelijkse files die worden nu alweer langzaam ietsjes korter. En vooral op de A2 is het druk vanmorgen, met name van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Want daar sta je nog een kwartier in de file, ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 10 minuten vertraging. Dat is tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Er is nog een rijstrook dicht bij Rijsberg op de A16, vanuit België naar Breda. Ze zijn daar na een ongeluk aan het bergen. De vertraging is 5 minuten. En op de A58 is het ook nog behoorlijk druk van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Want daar moet je ook nog 20 minuten geduld hebben.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer voor vandaag. Het houdt eigenlijk nog niet over. Dat is wel een beetje de conclusie die we kunnen trekken. En er zit ook nog behoorlijk wat verschil in de delen van de provincie. In het oosten, daar is veel regen. Dat betekent dat daar zo'n graadje of 9 is, maximaal 10. En in het westen, daar wordt het zo'n 14 graden... omdat daar de regen veel minder is. Komende dagen, ja, morgen moet je ook nog eventjes een beetje vasthouden aan dat mindere weer. Maar daarna gaan we weer richting temperaturen van rond de 20 graden. Het nieuws krijg je van René.
1: Het grote oefenwapen van het leger dat gisteren werd gevonden op de Oorschotse Heide had daar nooit mogen liggen. Dat geeft Defensie nu toe. Jos uit Best vond het grote geweer per toeval. Eerder zei Defensie dat militairen wel vaker wapens laten liggen tijdens een oefening. Daar komt een woordvoerder nu dus op terug. Willem II heeft gisteren de eerste wedstrijd in de play-offs gewonnen van RKC Waalwijk. Gisteravond werd het 0-1 voor de Tilburgers. RKC moest na een uur met 10 man verder na een tweede gele kaart. Zaterdag is de return in Tilburg. Tijdens de wedstrijd was een indrukwekkend en emotioneel moment. Willem II-speler Monir El Alouchi kreeg van zowel de RKC als van de Willem II-fans een steunbetuiging met luid applaus, omdat hij vorige week zijn dochtertje verloor. NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter in de zogenoemde paspoortgate. De Bredase club wilde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles opnieuw gespeeld zou worden, omdat verdediger Dean James volgens NAC niet speelgerechtigd was. De rechter ging daar niet in mee. NAC laat nu weten geen verdere stappen meer te ondernemen. Vandaag gaat het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland open, het Seligpark in Breda. Met borden wordt daar aangegeven dat je niet mag roken, maar er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze wethouder.
8: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
9: Belangrijk dat dat nu rookvrij is?
8: Superbelangrijk. We verschuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Het park in Breda is 3,5 hectare groot. En dan een meisje van 3 uit Duitsland was met haar hoofd vastkomen te zitten in een toiletbril. Dat lezen we op Nieuwsblad. Haar ouders kregen de bril niet meer los, waarna de brandweer moest helpen. Met de betonschaar werd de toiletbril uiteindelijk voorzichtig verwijderd. Het meisje schrok nogal van alle hulpverleners om haar heen, maar kwam er verder zonder verwondingen vanaf.
0: Hoe kom je ook in een toiletbril, is mijn eerste vraag.
10: Welk moment van de dag denk je, weet je wat ik eens met mijn kop ga doen? Steek ik in die toiletbril daar.
0: Ja, het is oké. Okay. En is de vraag, is de toiletbril dan losgeschroefd? Of hebben ze...
1: Nou, ze had hem echt op haar hoofd. Dus je kon zien dat ze echt haar hoofd er doorheen gestoken heeft.
0: Ja.
10: Maar ze hing niet in de wc.
1: Nee, ze hebben die toilet...
0: Oh.
1: Nee, ze heeft die bril, die hebben ze wel eraf gehaald.
0: Oh, gelukkig. Ja, ik denk dat, dat je volgende keer wel 3 keer nadenkt. En dan zou ik ook willen zeggen, bij in dit geval, ga er vooral op zitten. Dan moet het. Dus ja, weet je, toiletbril is toch om op te zitten en niet om ermee rond te lopen.
10: Niet om je hoofd doorheen te steken.
1: Nee. Ik denk dat dit een goede les is geweest voor haar. Ja,
0: die gaat er voorlopig niet meer doen. Daar zijn we niet bang voor. Kijk, goedemorgen, 5 minuten over 8:30. Django Wagner is hier in de studio, zometeen even gezellig kletsen. Omroep Brabant. En uiteraard nieuwe muziek. Eerst Anastasia, dit is...

0: Wet, wet, wet and sweet little mystery. Het is 12 minuten over 8:30. Kei, goedemorgen en ook hier in de studio. Django Wagner, goedemorgen.
1: Ja, hallo, goedemorgen jongens.
0: Ik vroeg het gisteren ook aan René Schuurmans, die was hier gisteren. Ben jij een ochtendmens of een avondmens?
1: Nou, nee, ja, het maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk.
0: Nee?
1: Wij zijn wel altijd vrij laat wakker, maar aan de andere kant, als ik morgens vroeg eruit moet...
0: Nee, ik bedoel, je hebt geen moeite met opstaan of zo?
1: Nee, ik heb geen moeite met opstaan. Ik heb ook wel eens gehad dat ik wel eens misschien maar 2 of 3 uur had geslapen... en dan stond ik toch gewoon weer naast mijn bed en dan was ik gewoon de hele dag bezig.
0: En hoe vaak gebeurt dat? Want ja, jij bent zoveel aan het optreden... Dat je af en toe ook wel een keer een kort nachtje hebt... en dan moet je weer door voor iets.
1: We komen wel eens wat later of wat vroeger thuis, zo moet ik het zeggen. Als je bijvoorbeeld vanuit Friesland moet komen... en je hebt de laatste zeg maar, rond 1 of 2 uur...
0: Ja.
1: En dan moet je naar huis toe, dan ben je 2,5 uur mee aan het sturen. En ja, dan is het toch voordat je in bed ligt... echt wel een uurtje of tussen 5 en 6 of zo.
0: Ja. Hoe gaat het met Django op dit moment?
1: Het gaat heel erg goed.
0: Ja,
1: gewoon de muziek blijft lekker doorgaan. Ik heb nu pas die mooie EP mogen maken.
0: Ja, dan gaan we daar even wat van draaien natuurlijk. Fantastisch.
1: De mannen van het Rozenmatrio. En we hebben natuurlijk nog andere mensen erbij genomen... die dan ook gewoon destijds het Carré hebben versterkt.
0: Ja.
1: Dus gewoon de band van Carré heb ik meegenomen naar... Budel was dat, daar hebben we het opgenomen. En ja, het is gewoon een hele mooie EP geweest. En live, gewoon helemaal live. En dat is gewoon, dat geeft gewoon echt gewoon een kick gewoon.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Want even over, ik wilde inderdaad even over Carré hebben. Dat is natuurlijk heilige grond. Heb jij, wanneer
1: dan
0: had jij...
1: staan.
0: Wat zei je?
1: Dan mocht ik staan.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Wanneer had je echt het besef van... ik sta hier gewoon in Carré, waar eigenlijk... Ja, alle namen daar ondertussen wel een keer iets hebben mogen doen.
1: Weken van tevoren, omdat Dries Roelvink wilde ook natuurlijk naar Carré. En Dries Roelvink mocht niet om een of andere reden. Niemand weet de reden. Ja,
0: nee.
1: Carré zelf.
0: Ja, ik zou zeggen, die als goed is wel.
1: Ja, misschien omdat Dries zijn 40-jarige jubileum wilde vieren.
0: Ja.
1: En misschien niet de insteek heeft gedaan van... ja, luister, het is toch een Amsterdamse jongen... die dan toch in het mooiste theater natuurlijk van heel Nederland wil staan.
0: Ja. Maar ja, en dan ben je klaar in Carré. En wat dan?
1: Dan baal je.
0: Want ik kan me voorstellen, je staat er heel de avond te genieten. Nou, ik heb daar beelden van gezien. Ook hier bij Omroep Brabant kwam natuurlijk voorbij. Dan een machtig mooi concert. Ja, en dan?
1: Het was veel te kort.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: En zodoende hebben wij toen ook... zijn we daarna Amsterdam in de binnenstad. Hebben we een café voor ons gereserveerd voor de mensen die met ons mee waren.
0: Een afterparty.
1: Een kleine afterparty.
0: Ja. Ja.
1: Dus naderhand mocht ik nog een keer genieten. Ik heb daar ook nog een keer een paar liedjes gezongen.
0: Wat leuk.
1: Samen natuurlijk ook met de andere artiesten die dan ook gewoon gezellig die avond gewoon op visite waren.
0: Maar als je zo hebt genoten, dan moet het nog wel een keer, toch?
1: Ja. Dat is wel de bedoeling. We zijn op dit moment zijn we wel bezig om te kijken voor een heuse theatertour.
0: Leuk.
1: Maar dat wil ik dan wel in dezelfde bezetting doen. Dus ik moet wel even kijken dat we even alle neuzen even de juiste kant op in krijgen. En dat we dan nog gewoon een theatertour doen. En dat we dan hopelijk nog een keer Carré mogen doen. Maar misschien dan ter afsluiting van de theatertour.
0: Ben jij iemand die heel ver vooruit plant... of laat jij af en toe ook dingen gewoon op je afkomen? Waarmee ik bedoel, als bijvoorbeeld een keer een uitstapje met Outsiders... weet je wel, met Kali in een Hartstad-versie.
1: Dat ontstaat gewoon heel spontaan. Ik ben Gemma Ratchi van The Outsider... ben ik tegengekomen op Mallorca.
0: Ja.
1: En we hebben gewoon een hele leuke klik met elkaar gehad. Hij kwam naar mij toe, hij zegt... mag ik Kali met je meezingen? Want ik ben een hele goede zanger. Nou ja, Jam is een hele goede DJ, maar...
0: geen goede zanger, nee.
1: En nou ja, gewoon een beetje te bluffen. En ik zei, ja, tuurlijk joh, doe gewoon gezellig mee. En vanuit daar natuurlijk, we zijn samen nog wat gaan eten. En toen vertelde hij mij... Hij zegt, op het einde van mijn set, zegt hij... draai ik of... zij geloofde mij van André Hazes, van de grote André Hazes. Of ik draai Kali.
0: Nou
1: ja, dat is sowieso een hele grote eer dat je dan vergeleken wordt met Hazes of Django Wagner. En Toen zei hij, ja luister, ik zou het heel erg leuk vinden om daar een remix van te maken. Gewoon echt een outsider remix van te maken. Toen heb ik tegen hem gezegd, voordat we hem dan gaan uitbrengen, wil ik hem wel graag even horen.
0: Ja.
1: Of dat natuurlijk wel het liedje gewaarborgd blijft, dat het toch nog wel Kali blijft met een 2.0 uitvoering. Ik noem maar iets geks. En hij heeft hem uitgemixt. Ja, ik zei, ja, dit is geweldig. En het is volgens mij ook de meest gestreamde remix die hij gemaakt heeft.
0: Volgens mij ook, ja.
1: Met alle bekende artiesten. En hij heeft toch echt wel met grote artiesten in Nederland toch wel een remix gemaakt van hun grote lied. Ja, Gerard Joling is natuurlijk ook een groot voorbeeld.
0: Ervan. Ook groot, ja, absoluut. Ja, jij bracht 24 april een prachtige EP. Je zei al net, jullie zijn naar Budel geweest.
1: Ja, in Budel.
0: Ja, is dat dan ook iets wat echt ontstaat? Of want jij zegt, ik vind live zo leuk, maar is dat dan...
1: Nou, dit is ontstaan door Carré. Door Carré hebben wij zeg maar, zitten brainstormen en zo. En toen zeiden we, ja, we willen toch wel iets extra's doen. Ook naar de fans toe. Dat ik dat we zeiden, nou ja, laten we gewoon een EP'tje maken. Mannen, wel live. Dus,
0: ja.
1: dus niet gewoon wat er normaal gesproken op de band, of tenminste wat er in de studio gemaakt wordt. Maar gewoon echt gewoon een live EP. En ja, daar is dit het resultaat van. En ja, nou ja, als ik er zelf naar luister, en nou ja, ik heb dat niet vaak natuurlijk. Maar als ik er zelf naar luister, krijg ik zelf kippenvel. Dus,
2: want jij zei net al, live opnemen, dat geeft een soort speciaal gevoel. Ja, ik weet het van Bluff, die hebben ook een live album. Dat geeft ook een speciaal gevoel. Waarom doen artiesten dat dan niet gewoon vaker? Als dat dan blijkbaar zo lekker voelt.
0: Ah,
2: zo
1: nou, het is sowieso een stuk moeilijker om op te nemen, denk ik. Ik heb natuurlijk ook het liedje van Willy Alberti, Diep in mijn hart, heb ik opgenomen. Maar dan half-half natuurlijk, in half Sinti en half Nederlands. En daar geef je toch weer, laat je toch weer, iets meer van jezelf horen. En dat je ook gewoon sowieso heel erg trots bent op mijn afkomst.
0: Ja, nou, en terecht. Zullen we eens beginnen met Waarom ben jij gegaan? Ja. Doen we dadelijk nog Diep in mijn hart, maar dit... is ook echt een waanzinnige versie geworden. Django Wagner.

0: gegaan. We horen er wel wat in, hè?
1: Ja,
0: zeker. Kan het een beetje Mavericks invloeden hebben, dit?
2: Ja, dat klopt. Dit is ook een liedje eigenlijk van de Mavericks. En die vonden wij zo mooi.
0: Goed.
2: Dat we die destijds al... Want dit liedje is volgens mij nu al... volgens mij dat ik hem zelf heb opgenomen alweer 10 jaar geleden.
0: Want jij hebt volgens mij ook dat Daar zijn vaders voor. Is ook van de Mavericks. Ja, dat is ook zo'n leuke versie.
2: Ook van
0: Rauwe Malen,
2: ja.
1: Is het deze? Of niet?
2: Ja, dat is hij.
1: Lucky one.
0: Ja... Ja, ik ben heel erg fan van Mavericks. Dus.
2: Nu de Rauwe Malen ook is overleden natuurlijk.
0: Ja, klopt, ja.
2: Is het natuurlijk ook wel een hele grote eer om dat liedje van hem op dit moment eigenlijk gewoon ook uitgebracht te hebben.
0: Absoluut. Wat staat er een beetje op de planning voor de komende tijd, Django? Waar gaan we jou zeker nog zien of waar kijk je enorm naar uit?
2: Er komen nog heel veel optredens. Het leven ziet Tilburg komt.
0: Ja, is ook een groot, hè? Ja, echt heel gaaf.
2: En dat is altijd een super gaaf festival. En ook een super mooi festival. En het is ook heel toegankelijk voor iedereen. Want je kan er gratis naartoe. En je kan daar wel 2 dagen gewoon vol gas genieten. Natuurlijk van een Nederlandse crème de la crème.
0: Zeker, ja. En dan neem ik aan natuurlijk. Hè, dan komen de festivals, de kermissen, dat soort dingen komen er ook allemaal aan.
2: Ja, komen er ook weer aan. En de Tilburgse kermis komt eraan. Daar sta ik ook dit jaar weer. Kermis Eindhoven komt er weer aan.
1: Ja, ik zit hier even door je agenda. Bij ons in Brabant ook.
0: Ja, het is echt
2: Brabant, ja, niet te vergeten. Ja.
1: Ja, en I'm Live en ja.
2: Ja, het is gelukkig ook gewoon weer in Brabant. En niet alleen in Brabant, natuurlijk in heel Nederland gewoon mag ik weer acte présence geven. En ik vind
0: zitten inderdaad door jouw agenda even te bladeren. Jij bent niet veel thuis de komende weken.
2: Nee, maar ik krijg thuis heel weinig ruzie.
0: Ja, dat scheelt wel. Dat is een
1: ik word zanger, denk ik. Ja. Misschien helpt dat.
0: Wel ongekend leuk. Ja, en dus nu ook mooi met die akoestische sessie. Want ik zie onder andere ook inderdaad staan We Dansen op de Mambo, als jij kon voelen, de muzikant.
2: Ja.
0: En ik wil nog eventjes nog diep in mijn hart draaien. Want jij zei, dat is voor mij wel een hele bijzondere.
2: Ja, het is voor mij een hele bijzondere sowieso. Omdat het natuurlijk Willy Alberti... je bent eigenlijk fan... als je praat over Nederlandstalige muziek... dan ben je eigenlijk fan van André Hazes. Waar ik natuurlijk ook heel erg fan van ben. Maar eigenlijk het grote voorbeeld van Willy Alberti... van André Hazes was natuurlijk ook Willy Alberti. En ja, daar was ik ook super fan van.
0: Wij gaan hem met veel plezier draaien, Django. Mag ik jou sowieso een waanzinnige zomer wensen?
2: Ja, en ik zal jullie wel weer tegenkomen op al jullie mooie...
1: Daar denk ik, de kans zit er dik in.
2: Dit jaar ook weer hebben.
0: Nog wel even, dit is natuurlijk de EP.
2: Ja.
0: Ligt er nog wel ergens voor over een tijdje nog op de plank?
2: Ja, er ligt sowieso... Wij gaan deze maand gaan we een nieuwe clip gaan opnemen.
0: Oh.
2: En er komt echt gewoon een hele...

0: akoestische sessie. Ga hem zeker luisteren met 5 prachtige liedjes, waaronder deze Diep in mijn hart.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Trulies met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voor.

0: staat leverbaar al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden. De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
5: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
4: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
6: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
4: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 9:03. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB.
8: De files die worden korter, dus de meeste leveren nu nog 5 minuten vertraging op. Maar de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een uitschieter. Want tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide sta je nog een kwartier in de file. Op de A16 vanuit België naar Breda heb je ter hoogte van Rijsbergen nog 10 minuten oponthoud. Daar zijn ze na een ongeluk aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven rijdt het langzaam tussen Moergestel en Best. Vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En je staat nog zo'n 10 minuten in de file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide.
9: Hoorde jij dat dit een bandje was, Mark?
10: Ja, nee, ik hoorde
9: vooraf
10: het
9: opgenomen. Hè, dit.
10: Kun je het nog eens instarten?
9: Grapje, Bianca.
8: Nee, je moet het zakelijk houden, hè?
9: Ja, dat is waar.
10: Ja, oh ja, sorry, ja, dat is waar.
9: Ja, daag me nou niet uit, want ik pak hem weer erbij, ja, hè?
10: Tot straks, hè? Tot straks is niet zakelijk.
11: Ontdek de van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: europakinderhulp.nl.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. 4,89. Mooi toch?
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
19: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
4: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
5: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
6: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
6: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Kei, goedemorgen.
9: Jordi Graat.

0: De Doobie Brothers en Long Train Running.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen. Van harte welkom. 8:15. Het is vandaag woensdag 6 mei. Het is koud voor de tijd van het jaar. In het oosten van de provincie gaan we denk ik niet boven de 10 graden uitkomen. Het westen, daar hopen we de 14 graden ongeveer aan te tikken. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. En dan vanaf het weekend wordt het allemaal weer een stukje beter.
2: Ja, en dat allemaal op de dag dat het eerste rookvrije park opent in Breda. Het is de internationale anti-dieetdag. En het is de dag van de zusters in het ziekenhuis.
0: In het nieuws, René.
3: De verpakkingsindustrie probeert mensen vanaf volgende week maandag met loterijen te verleiden om meer blikjes en flessen met statiegeld in te leveren. Daarmee maken deelnemers kans op geldprijzen tot wel €400. En Fox One, dat is de streamingsdienst van Fox, heeft een opvallende vacature uitgeschreven. Het bedrijf zoekt iemand die tijdens het WK voetbal alle 104 wedstrijden wil kijken. Dan moet er wel op Times Square, het grote plein in New York. En dan kun je tot wel 50k in die maand gaan verdienen.
2: Zo.
0: Nou. Ja.
2: Nou.
0: Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat je misschien denkt, oh, dat is wel gezellig. En, maar als je alle wedstrijden moet gaan kijken op een gegeven moment.
2: Op dat plein.
0: Ja, en dan zijn er ook nog sommige wedstrijden. Nou, er is geen doorkomen aan. Nou, daar is uitzitten, jongen.
2: Ja, ik kijk normaal gesproken, nu is het midden in de nacht, heel veel wedstrijden.
0: Ik ook.
2: Maar alle 104 vind ik wel overdreven veel ook.
0: Ja, het is wel,
3: kunnen jullie mij even missen, of niet?
0: Ja.
2: Nou, nee. Maar die wedstrijden zijn niet tijdens onze show.
0: Nee.
2: Dat is dan weer het voordeel.
3: Oh, dus ik kan gewoon en doen.
2: Je kunt gewoon 's nachts 4 wedstrijden voetbal kijken en dan naar hier.
3: Ah, live vanaf Times Square. Nou, dat wordt leuk.
2: Ja, heel af en toe is er om 6:00 ochtends nog eentje.
0: Ja, dat klopt. Maar heel laat. Voor hun dan weer een late wedstrijd.
2: Ja.
0: Maar, nou ja, wat let je? Ik zou zeggen, stuur een goede brief, René. En dan horen wij het wel.
3: Oké.
0: Dan, Goedemorgen. We gaan een slinger geven aan ons rat. We gaan eens kijken of wij mensen weer blij kunnen maken met wat leuke liedjes. Tot een uurtje of 9:30. Wat is dit categorie?
2: De categorie is dingen waar je wel eens last van hebt gehad. En dat kan iemand zijn, dat kan iets zijn, dat kan een gevoel zijn, dat kan van alles zijn.
0: Letter is?
2: De H van Harry.
0: Ja, ik kom dan gelijk bij Huub Emmel.
2: Ja, hij heeft nu vakantie. Dus
0: hij heeft nu vakantie,
2: nu
0: dus,
2: niet,
0: maar dat gaat dus nu weer niet op.
2: Ja,
0: maar,
2: ik snap
0: zonder gekheid, we zitten wel een beetje...
2: Nee, maar het mag uiteraard een iemand zijn als je die met naam en toenaam wil noemen. Of,
0: als je iets weet,
2: mag van alles zijn.
0: Ja, ik wou zeggen, dan stuur vooral een appje. Dingen waar je wel eens last van hebt met de H 06-573-282-03. Dus 06-573-282-03. Wat zou je willen horen? Vraag iets aan via de Omroep Brabant app. En wie weet komt het zometeen wel voorbij.
2: Is de jury weer soepel vandaag?
0: De jury is zeer soepel.
2: Ah, zeer soepel. Nou, dan kun je lekker je creativiteit een beetje de vrije loop laten.
0: Hommels. Dat is een goeie.
2: Hommels, ja.
0: Van Rens.
2: Ja, zeker.
0: Moment, want ik moet even...
2: Even zijn plaat erbij zoeken.
0: Ja, ik moet even naar de jaren 80 bak.
2: Ja. Oh, maar dit was ook nog wel moeilijk type. Bananaan.
0: Ja, nee, ik heb gewoon Venus ingetikt.
2: Oh, oké.
0: Ja, kom maar door. Dingen waar je wel eens last van hebt gehad met de H. 06-573-282-03. En we beginnen dus voor Rens. Die stuurde hommels in. Dit is Ben en Rama en Venus.

speciaal voor Tini. Die zegt de dingen waar je wel eens last van hebt gehad. Een hard geluid met haar. Ja, het klopt. Ja, ja, ja. We kunnen nog eentje doen, vlak voor de klok van 9:30. Dominique kwam met haar in mijn gezicht. Ik heb de foto bekeken op WhatsApp. Dat snappen wij. Ja. Gewoon in de staart is het beste. Geven wij als man het advies. Razorlight, America, gaan we speciaal voor jou draaien. Dankjewel.

0: dankjewel voor al je leuke verzoekjes. Morgen na 9 gaan wij gewoon weer het rad hier erbij halen en daar een slinger aan geven. Maar we moeten naar het nieuws van 9:30. Wat zit daarin, zometeen, René?
1: Pierre van Hooijdonk weg bij NAC en Stalker vliegt de wereld over.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
10: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Nou, bijna alle files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A2, daar sta je nog 5 minuten vast... van Maastricht naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide. Het rijdt ook nog steeds langzaam op de A16... vanuit België naar Breda, ter hoogte van Rijsbergen. Daar heb je 5 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. En de rechterrijstrook is nog dicht.
3: Omroep-Brabant.
0: Ja, het gebeurt niet zo heel vaak, maar er zit best wel wat verschil in de temperatuur in onze provincie. Want in het oosten is er vooral heel veel regen, daardoor wordt het zo'n graadje of 9. Gaan we richting het westen, dan blijft het wat vaker droog. En dat zie je ook meteen terug in de temperatuur, dan wordt het zo'n graad of 14. We gaan naar het nieuws, krijg je maar René.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur van NAC Breda. De afgelopen weken ontstond veel ophef over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sidney van Hooijdonk naar het Portugese Estrella. Van Hooijdonk zegt dat hij altijd in het belang van NAC heeft gehandeld, maar dat hij door alle commotie heeft besloten zijn functie neer te leggen. NAC ontkent dat er sprake was van een belangenverstrengeling. Zangeres Lenny Keur uit Eindhoven is genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs. Volgens de organisatie krijgt ze de nominatie omdat ze zich blijft uitspreken tegen antisemitisme en zich niet laat intimideren. Vorig jaar werd een optreden van Keur in Waalwijk nog verstoord door demonstranten. De winnaar van de prijs wordt later bekendgemaakt. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was er in sommige plaatsen erg druk en mochten mensen niet overal het festivalterrein nog op. Ter ere van Bevrijdingsdag trad de Jostie-band op verschillende plekken op. En sommige leden daarvan hadden een dag beleefd die ze niet snel zullen vergeten. Per helikopter vlogen ze van locatie naar locatie in Nederland, met uiteindelijk het laatste optreden bij Amstel.
15: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
16: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
17: Ik ben de drummer van de...
16: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, mooi hard slaan.
17: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
0: Zo fantastisch. Ja, je hebt een dag van hun leven gehad. Geweldig, echt top.
1: En dan nog even dit. Een vrouwelijke influencer uit Nieuw-Zeeland heeft haar verhaal gedeeld over een stalker uit Nederland. Daarover schrijft het AD. De man vloog speciaal naar Nieuw-Zeeland om haar op te zoeken en stond uiteindelijk zelfs voor haar huis. Daar zit zo'n 18.000 kilometer tussen. De vrouw ontdekte via Instagram dat hij onderweg was en vond later een tas met stroopwafels en een brief bij haar voordeur. De politie greep in en gaf de man een gebiedsverbod. De vrouw heeft een documentaire er nu over gemaakt en sinds kort is stalken ook strafbaar in Nieuw-Zeeland.
0: Oh, kijk. Nou, bij deze. Dankjewel, René.
3: Jordi Graat,
0: Goedemorgen, van harte welkom in de ochtendshow. Dit is Kei Goedemorgen tot 10 uur. Met nu muziek van Tones & I. Dit is Dance Monkey.

Hey, where the hell is my husband? Dat is een goede vraag van vandaag. Wat er verder nog in de uitzending zat, dat is ook een goede vraag. Maar dat gaan we zo meteen allemaal aan je vertellen. Want we hebben nog wat leuke fragmentjes van deze ochtend. Maar eerst terug naar de 80's, naar die fijne jaren 80 met de Boys Town Gang.

0: Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Iedereen een kei goeiemorgen. We gaan nog eens even terugblikken op de show van vandaag. Op deze donderdag, de 6e van mei. Vandaag hadden we onder andere Laura Strik aan de lijn. Zij is namelijk de aanvoerster van PSV Vrouwen. En ze kunnen dit weekend kampioen worden. En ja, dat leeft wel binnen de groep. Want ze hebben er ongelooflijk veel vertrouwen in. En ik denk dat dat ook volgens mij alleen maar heel erg goed is. Laura zegt het volgende daarover.
1: Ja, zeker. Ik ben ook zelfverzekerd. We hebben nog niks verloren afgelopen tijd, dus komt helemaal goed.
0: Vrijdag spelen ze dan tegen ADO Den Haag. Nou, als ze die winnen is het natuurlijk groot feest. En daarna hebben ze ook nog een bekerfinale. Dus het zijn nog drukke tijden voor de PSV-vrouwen. En hier in de studio, the one and only Django Wagner. Hij kwam vertellen over zijn nieuwe EP die hij opnam na Carré. Opnames waren in Budel. 5 mooie liedjes die hij heeft opgenomen. Het idee kwam nadat hij in Carré stond en heeft gespeeld met die muzikanten. En hij wil stiekem ook nog wel een keer terug naar Carré.
2: Dat is wel de bedoeling. We zijn op dit moment zijn we wel bezig om te kijken voor een heuse theatertour. En dat we dan hopelijk nog een keer Carré mogen doen. Maar misschien dan ter afsluiting van de theatertour.
0: Nou, dat zou toch helemaal mooi zijn. Wij wachten het allemaal af. Dit en nog veel meer zat er in de Kei Goeiemorgen ochtendshow. Zometeen naar onze John. Kijken wat hij allemaal heeft in Brabantsbond.

0: My Guy. Uit de jaren 60. Zometeen gaan wij natuurlijk naar Brabantsbond. Dan is het weer tijd voor onder andere de Bonte 50. En vandaag zit Prince daarin.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, die is al fijn natuurlijk.
2: Ja, die is wel lekker, weet
0: ik. Oh, ja.

0: hoor je iets minder, maar wel leuk ook.
1: Vind ik dus ook een leuke.
0: Ja. Maar ja.
1: Voor.
0: Ik hoor je denken, ik hoor je kraken.
1: Ja, ja, erg, hè? Ja, ik ga dan toch inderdaad voor twee. Ja, ik vind dat dan toch leuk om een keer...
2: Zeggen dat is in de ultieme Bond 50 ook wel vaak het geval. Ik wil daar niemands keuze mee beïnvloeden. Maar we merken wel dat de plaatsen die worden gekozen zijn... niet altijd voor de hand liggen. Dat
1: even,
2: is wel leuk.
1: Even gewoon zo'n lekkere ouderwetse outsider. Ja. Dat is altijd, altijd wel goed.
2: Maar goed, die van gisteren en eergisteren die komen er natuurlijk ook bij. Dus ja,
1: dat, dan wordt het toch moeilijker.
2: Wordt dat moeilijk, ja. Zeker. Ja.
1: En verder, hebben we verder nog...
2: Buiten heel veel toffe muziek heb ik ook iets nieuws meegenomen. Want de Rolling Stones hebben vannacht een nieuwe single uitgebracht. Voorloper van een album. Dus die gaan we straks draaien.
1: Och man, die gasten gaan ook maar gewoon door.
2: Ik heb hem gehoord, het is echt gek.
1: Ja, het is echt... maar ik vind sowieso...
2: 82, hè?
1: Ik wou zeggen, op die leeftijd dat ze dan toch nog denken van... Nou, we gaan ook maar eens een studio in met z'n allen. Ik vind dat toch mooi. Ja. Dat zometeen allemaal vanaf 10 uur in Brabantsbond met deze week onze John. Want Hubert heeft even een weekje vakantie van Schitter bij het Spoorwegmuseum, zag ik.
2: En, was dat zo? Ja.
1: In Sneek en zo. Dus okay, die is een rondje in Nederland aan het doen, die jongen.
2: Is aan het
1: die gaat keigoed. Ja. Veel plezier zometeen. En wij zijn er morgen weer vanaf een uurtje of 6 met een keigoede morgen. Houdoe! Yeah.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: In Mil, Reuzel en Riethoven. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumenten.

0: favoriete producten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Maakt het precies 2:02 op de woensdagochtend. Welkom bij Brabantsbond. Met de verkeersinformatie die ze beperkt tot nul info. Want we rijden lekker door in Brabant. Heerlijk. Gaan we zo lekkere muziek voor je draaien. In Brabantsbond hoor je zo meteen onder andere dit liedje. Dat en meer zometeen in Brabantsbond.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
12: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond, John van Groenhoven. Yeah.

0: Golden Hunter X. Daarvoor nog America and the Border. De band vernoemd naar hun afkomst. Want het waren een aantal studenten die in Londen op de universiteit zaten, waarvan de ouders daar gestationeerd waren vanwege de Amerikaanse overheid. Are you
1: ready? Brabants Bond. John van Groenhoven. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, 12 minuutjes over 10. Het is woensdagochtend. Van harte welkom in Brabants Bond. We gaan de week doorzagen vandaag. We gaan naar de tweede helft van de week. Gisteren natuurlijk bevrijdingsdag. Hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En volgende week dan hebben we weer een vrije dag. Dan volgt iedereen eigenlijk zo'n beetje een vrije dag. Want dan is het hemelvaart. Dat is een beetje de periode van het jaar waarin we zitten. Af en toe zo'n lekkere extra vrije dag. Maar wij zijn er natuurlijk altijd om je te plezieren met veel fijne muziek. Ook in Brabants Bond vandaag. Daarover gesproken. Een band waarvan je eigenlijk niet zo heel erg veel meer hoort. Dat zijn The Corrs. Bestaande uit Andrea, Sharon, Caroline en Jim. Vier broers en zussen uit het kleine stadje Dundalk in Ierland. Toen The Corrs nog kleine kinderen waren, traden hun ouders Gary en Jean Corr op in Ierse pubs onder de naam Sound Affair. En ze brachten covers uit van hits van groepen als ABBA, The Police en Eagles. En namen de kinderen vaak mee naar een optreden. Dus die kregen de muziek met de paplepel ingegoten. In 2000 verscheen het liedje Breathless, een van de grootste hits van The Corrs. En het nummer dat combineert pop heel mooi met Ierse volk. En die hoor je nu in Brabants Bond.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

Mooie stemmig liedje van Marco Borsato. En de waarheid in Brabant. De vorm of the course. Leo die zegt in een appje: hey John, vind het wel een beetje op Rock Zitlink. Dat Breathless. Ja, Leo, ik volg jou inderdaad. Dat zit er wel een klein beetje in. Overigens, de andere liedjes van de course die klinken ook weer wel. Er zit een prachtig album opgenomen. Live Unplugged, een DVD. Die in mijn bezit is. Maar het is muziek na 2000. Dus zou ik zeggen, kan het eens een keertje in de tijdmachine laten horen. Maar moet ik een uitstapje maken. Goed, dit is Brabants Bond voor de woensdagochtend. Je luistert naar Omroep Brabant. En nu de muziek van Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: al vroeger er weer met allerlei geluidjes en synthesizers. Electric Light Orchestra. En dat leverde ook een probleem op, ook bij live optredens. Want ze hadden zoveel van die geluidjes dat ze dat op een bandje dan meenamen. En dat deden ze gewoon wat lipzinken. En dat deden ze eigenlijk dan al in de jaren 70, kan je nagaan. We gaan naar het nieuws zometeen met René. René, we gaan het over hebben. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik was er al eventjes.
0: Ja, je was er al even. Ja, zeker. Ja. Ik zat helemaal weer in mijn bubbeltje.
1: Nee, maar ja. Fijn dat we elkaar weer hier zien.
0: Zeker.
1: Nee, ik ga het zo hebben over de man die eigenlijk in een cel hoort te zitten, die is aangehouden. En kinderen foppen apps met leeftijdscontrole.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Het is vandaag bewolkt en met name de oostelijke helft van de provincie is het regenachtig en nat. Daar blijft de temperatuur steken op zo'n graad of 9, misschien net 10. Overige plaatsen loopt de thermometer iets verderop en wordt het 13 tot 14 graden. Het is 10:30, tijd voor het nieuws met René.
1: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden in Waalwijk die nog een celstraf van 2 maanden moest uitzitten. Agenten controleerden een verdacht voertuig. In de auto zaten 2 Oost-Europeanen, onder wie 1 bekend is vanwege eerdere inbraken. Volgens de politie heeft de controle mogelijk een nieuwe inbraak voorkomen. Een agent op een fiets is gisteravond hard ten val gekomen in Waalwijk. Dat gebeurde net buiten het stadion na de wedstrijd Willem II tegen RKC. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Hij klapte daarbij tegen een geparkeerde auto aan en raakte korte tijd buiten bewustzijn. 2 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De agent is uiteindelijk met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is nog niet bekend. Vandaag staat een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank voor de rechter. Het gaat om Sana C. Ze zou gegevens over mensen in het computersysteem van de rechtbank hebben doorverkocht aan criminelen. Die info zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze hoogleraar.
8: Nou, we zien wel dat er sprake is van zogenaamde informatiemakelaars. Dat is een groep mensen die namens die georganiseerde criminaliteit kwetsbare ambtenaren benadert. Nou, die kwetsbaarheid die kan toegenomen worden. En dat zien we ook wel doordat steeds meer mensen in financiële problemen zitten. Maar wat ook hierbij een rol speelt, is dat we gewoon steeds meer digitaal vastleggen. Dus iemand die een administratief beroep heeft, kan vrij snel bij allerlei persoonsgegevens.
1: Dan een verhaal van het Jeugdjournaal. Op steeds meer plekken wordt online via speciale apps strenger gecontroleerd op leeftijd. Dat gebeurt door het gebruik van gezichtsherkenning. In Engeland hebben ze eens onderzocht hoeveel jongeren proberen om dat te omzeilen, zodat ze toch van die apps gebruik kunnen maken. En kennelijk zijn dat er nogal wat. Zo plakken kinderen van 10 tot 14 een plaksnor en wenkbrauwen op. En die misleiding werkt ook nog gewoon. Meerdere jongen weten zo de apps alsnog te foppen.
0: Ik zie dat je ook een snor hebt staan.
1: Ja, en wenkbrauwen opgeplakt. Ja, eigenlijk ben ik 8.
0: Jij bent 8. Ja, dankjewel René. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. Straks een liedje uit mijn platenkast. En in tegenstelling tot de eerdere dagen is het iets nieuws van een artiest die ik bewonder. Wie dat is, hoor je zo. Omroep Brabant. 2, 3, 4.

0: kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Eugen Italo, Ryan Paris op je radio, Dolce Vita. Nou, dat hebben we natuurlijk het allemaal. Gewoon lekker een heel fijn leventje. Die Dolce Vita. Het is tijd voor het volgende.
1: Uit John's platenkast.
0: Ja, John's platenkast. Vandaag een liedje. Dat heb ik meegenomen speciaal voor jou. Ik ga nog eventjes een klein muziekje erbij draaien. Ja, deze.
1: John's platenkast.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik ben een groot fan van de artiest Ray. Ze heeft een nieuw album uitgebracht een paar weken geleden. Dat mag ik heel graag luisteren. Het is een fantastisch album. Het heeft eigenlijk alles met muziek te maken. En tegelijkertijd toch ook weer niet. Daarop een nummer, Joy. Dat stamt van dat album. Dat album dat heet The Music May Contain Hope. Het is opgedeeld in 4 seizoenen. Waarbij elke kant, als je de LP zou hebben van de LP, een ander seizoen vertegenwoordigt. Het neemt je mee als luisteraar op een sonische reis die begint in duisternis en die eindigt in licht. Joy is geen standaard poptrack. Het is een gospel- en soul-geïnspireerd nummer met bijdrage van de zussen Amma en Absolutely. Het staat aan het einde van het album, wijkt muzikaal heel erg af van haar bekende pop- en R&B-werk zoals Where Is My Husband en de nieuwe single Click Clack Symphony. Het nummer heet Joy, het is van Ray en je hoort het nu.
1: Uit John's platenkast.
2: Hey Ray, are you somebody?

0: Lenny Kravitz. Ik is nog niet klaar, komt er nog eentje. Let op. 1, 2. Ja, deze hier. Are you gonna go my way? En daarvoor hoorde je Ray en met Joy. Tels uit mijn platenkast. En is zij de nieuwe Madonna? Is zij de nieuwe Beyoncé? Is zij de nieuwe Lady Gaga? Nee, nee, nee. Zij is Ray. Ik kan je van harte aanbevelen om dat album eens goed te gaan luisteren. En neem daar lekker de tijd voor, want het duurt meer dan 75 minuten. Heel veel fijne muziek. Daarover gesproken, Spendo Ballet zo meteen op je radio. Wou ik zeggen, je radio. Maar deze, die mag er ook zijn. De 3 E's, samen Ellen ten Damme.
1: Wordt wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: die anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hantavirus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Ja, dankjewel. De verkeersinformatie.

0: beperkt zich tot een wegafsluiting, althans beter gezegd een rijstrookafsluiting op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstel Noord. Er is een spoedreparatie aan. Dus hou er eventjes rekening mee. Het levert verder geen vertraging op. Zo meteen Brabants Bond. Met in dit uurtje natuurlijk een keuze voor de ultieme Bonte 50. De artiest Prins staat deze week centraal. Zo meteen weer twee liedjes om uit te kiezen. En heel veel meer lekkere muziek staat voor je klaar.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
12: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
13: Zo. We zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkel zien Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkel. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: sensationele muziek van In Excess.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven.
0: Laatste uurtje voor Brabant. De woensdagochtend. Alweer 12 minuutjes over 11. In Excess, ooit begonnen als de Ferris Brothers, vernoemd naar de achternamen van de twee bandleden John Ferris en Tim Ferris. En mooie muziek gemaakt. Zeker in de jaren 80 veelvuldig aanwezig in de hitlijsten. Iemand die daar ook veelvuldig aanwezig was, is Prince. En dat is deze week de artiest die centraal staat in de ultieme Bonte 50. Zometeen weer twee liedjes om uit te kiezen. Welke komen erbij? Raspberry Beret, want die hadden we maandag. En When Doves Cry, die werd gisteren gekozen. Twee nieuwe liedjes dus uit te kiezen zometeen.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.

0: liedje van Olivia Dean. Ik ben echt ongelooflijk blij met de muziek die dit decennium uitkomt. Jaren 20 zijn wat dat betreft voor mij een beetje de nieuwe 80's, denk ik, over 30 jaar. Dat zeg ik wel eens vaker. En ik hoop daar gelijk in te krijgen.
1: De ultieme bonte 50.
0: Ja, heb je het over de jaren 80, heb je het zeker over de artiest Prince. Die staat centraal in de ultieme bonte 50. Twee liedjes gaan al mee naar vrijdag. Maandag hadden we Raspberry Beret door jullie gekozen. Gisteren kwam er When Doves Cry bij. En vandaag komt er weer een liedje bij. Eén van deze twee.
1: De ultieme bonte 50.
0: Liedje 1, 1999.

Little Red Corvette. Daar is uit te kiezen vandaag deze twee liedjes voor de ultieme bonte 50. Voor welke van de twee ga jij? Ga je voor 1, 1999. Dan heb je 1. Ga je voor 2, Little Red Corvette. Dan heb je 2 naar 06-573-282-03. Jouw bijdrage aan de ultieme bonte 50. En dat wordt een prachtige lijst met mooie liedjes. En dit is van Dig Out.

Winnares van het Eurovision Songfestival, Loreen. Tweevoudige winnares, moet ik zeggen. Euphoria, hoorde je in Brabants Bond. Ja, de Eurovision Songfestival komt er weer aan natuurlijk. Leeft voor geen meter, althans niet bij mij. We doen dit jaar natuurlijk niet mee als Nederland. Ik vind het dan ook bijzonder raar dat de NOS heel groot gaat uitpakken. En daar met een grote delegatie heen gaat. Alsof ze dan een feestje gaan bouwen waar wij niet bij zijn. Nou goed, dat is mijn mening. Die ken je, die steken niet onder stoelen of banken. Maar goed, dat gezegd hebben, de muziek die er vanaf komt, die is soms best lekker, soms ook niet om aan te horen. Dus ik ben benieuwd wat dat betreft wat er dit jaar weer vanaf komt. Over lekkere muziek gesproken, deze is zeker aan te horen. Don't You Write Her Off.

0: Nicoline zegt, John, heerlijk nummer. Nou, Nicoline, heb je goed gezegd. Don't You Write Her Off. Gezongen door McQueen, Clark en Hillman. Te horen in Brabantsbond. Dat maakt het 11:40. De tijd vliegt. We gaan weer naar het nieuws. Zometeen met René. René, waar ga je het over hebben?
1: Van Hooijdonk weg bij NAC. En beren op de weg in Valkenswaard. Letterlijk zo meer.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
3: Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Omroep Brabant. En bewolkt woensdag vandaag, met name in de oostelijke helft van onze provincie, is het nog regenachtig. Temperatuur blijft daar steken op zo'n graadje of 9 à 10. Overige plaatsen, daar gaat het iets warmer worden met 13 of 14 graden. Vanavond en vannacht bewolkt 7 tot 8 graden. Morgen dan ziet er beter uit, droger, meer ruimte voor de zon en ook een stukje warmer weer. Tijd voor het nieuws, krijg je van René Snippert.
1: Pierre van Hooijdonk die stopt per direct als technisch adviseur van NAC Breda. De afgelopen weken ontstond er veel ophef over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sidney van Hooijdonk naar het Portugese Estrella. Van Hooijdonk zegt dat hij altijd in het belang van NAC heeft gehandeld, maar dat hij door alle commotie heeft besloten zijn functie alsnog neer te leggen. NAC ontkent dat er sprake was van belangenverstrengeling. Zangeres Lenny Koer uit Eindhoven is genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs. Volgens de organisatie krijgt ze de nominatie omdat ze zich blijft uitspreken tegen antisemitisme en zich niet laat intimideren. Vorig jaar werd een optreden van Koer in Waalwijk nog verstoord door demonstranten. De winnaar van de prijs wordt later bekendgemaakt. Vanavond wordt uitgemaakt wie er nog meer een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Bayern München of toch Paris Saint-Germain. Bayern moet de nederlaag uit de eerste halve finale zien goed te maken, zegt commentator Jan Kees van der Kun.
5: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
1: Ja, ik zit er zelf straks ook klaar voor, hoor.
0: Oké, nou wat een promo.
1: Ja, de aftrap is om 9 uur. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal, dat gisteravond won van Atletico Madrid. Ja, je kent vast wel van die grote betonblokken die op de weg worden geplaatst, zodat er geen verkeer langs kan. Vaak worden deze neergelegd om terroristische aanslagen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kerstmarkten. Maar ja, zulke grote betonblokken, dat ziet er niet zo heel gezellig uit. Daar heeft een ontwerpbureau in Eindhoven wat op bedacht. Die hebben van die betonblokken in Valkenswaard omgetoverd tot een grote pier, vertelt initiatiefnemer Paul Bas.
6: Beer op de weg was het startpunt en het gaat eigenlijk om een soort antiterrorisme of verkeersbelemmerend object. Dat in plaats van een, met alle respect, lompe betonblok, het er een heel stuk aangenamer en leuker uitziet voor de mensen die er gewoon voorbij lopen. In dit geval dus een beer. Je mag erop zitten, je mag erop spelen. En het is zwaar genoeg om auto's tegen te houden.
1: Nou, of het praktisch is, dat is nog wel even de vraag. Want deze blokken kun je niet op elkaar stapelen. Maar het ziet er wel een stuk leuker uit. En nog een saillant detail. De verschillende betonblokken samen vormen een berenfamilie. Nou, benieuwd hoe het eruit ziet? Meer over bij ons op de web en app.
0: Nou, je hebt het over stapelen. Dan moet ik meteen aan Lego denken. Ik zou daar mooi sponsoring voor zoeken.
1: Ja. Nou, als dat luisteren zijn.
0: Ja, zijn wel zware blokjes, denk ik. Dankjewel, René. Over een uurtje weer een nieuwe update. En meer op web en app van Omroep Brabant natuurlijk.

0: try again.
1: Zo heet het liedje van Danny Vera. Niet alleen, samen met Marlon Pichel. Dat is een van zijn protégés, om het zo maar te zeggen. Hij bewondering, grote bewondering voor. En speelt al lange tijd samen met hem. En dat vertelde hij afgelopen maandag hier in het programma. Toen had ik hem te gast, althans. Toen sprak ik hem aan de telefoon, Danny Vera.
2: De ultieme Bonte 50.
1: En het is Omroep Brabant tipplaat. En dat betekent dat we hem extra in het zonnetje zetten. Die mooie plaat van Danny Vera samen met Marlon Pichel. Die we deze week min of meer in het zonnetje zetten. Is Prince in de vorm van de ultieme Bonte 50. Vrijdag zijn er 4 liedjes uit te kiezen. Dan is overigens Ronnie hier op deze stoel, want dan presenteer ik in de ochtend natuurlijk Keigoedemorgen. Hubert is deze week op vakantie, dus Ronnie en ik zijn de vervangers daarvoor om je toch lekker van heel veel Brabants Bont te voorzien. De keuze uit 2 liedjes vandaag, deze 2.
2: De ultieme Bonte 50.
1: Radio. 1999, nummer

voor nummer 2. You need a love that's gonna last. Guess I should close my eyes. Welke van de twee vind jij dat Bart mag worden toegevoegd aan de ultieme Bonte 50 shortlist voor vrijdag? Uiteindelijk gaat er dan eentje door voor in die lijst. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even kiezen uit deze twee. Dus ga je voor 1, dan ga je voor 1999. Ga je voor 2, Little Red Corvette. Ik hoor het graag via de Omroep Brabant app 06573 2203.

0: Heaven van Ilse de Lange in Brabantsbond te horen natuurlijk. En
1: dat de dit, ultieme Bonte 50.
0: Ja, het is niet makkelijk. Prince, wat heeft hij toch ongelooflijk veel mooie muziek uitgebracht. En dan moet je ook nog een keuze maken welke dan uiteindelijk in het lijstje van 4 komt voor vrijdag. En dan kan je dan weer een keuze maken welke uiteindelijk in het lijstje de ultieme Bonte 50 komt. Nou ja, die er kanshebbers voor zijn is nog steeds Raspberry Beret. Dat werd maandag gekozen door jullie. When Doves Cry kwam daar gisteren bij. En vandaag komt er één van de twee bij. Wordt het 1999 of Little Red Corvette. Jullie hebben gestemd. En de keuze is overduidelijk. Ondanks een groot aantal stemmen voor Little Red Corvette is het toch 1999 geworden. Dus die voegen we toe aan het lijstje.

Er is Padoel op je radio, ik neem je mee. Het wordt een Prince 1999. Die nemen we mee naar de shortlist voor de ultieme bonte 50 die we vrijdag laten horen. Dan heb je de keuze uit vier liedjes. Morgen komen er weer nog twee bij, kan je weer kiezen. Dankjewel voor alle stemmen. We gaan op weg naar de lunch, 12 uur. Op weg naar de woensdagmiddag.

0: zijn Medipoints.
1: Medipoints is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoints is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoints. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Nu bij Dirk. Unica's jong belegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
11: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, dankjewel. Dit is Omroep Brabant voor de woensdagmiddag ook. Van harte welkom. Eet smakelijk als je net aan je lunch bent begonnen. We gaan nog een lekker uurtje door met Brabants Bond. En daarin zometeen een nieuwe single van, jawel, mannen die respectievelijk 82...

0: 82 en 78 jaar zijn, over wie ik het dan heb, de Rolling Stones. Hoe die single klinkt, dat hoor je straks. En meer.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Trulies met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
15: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
16: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
15: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
17: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen. Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: Weekend met John van Groenhoven.
1: Ja, met hello heten we niet alleen de woensdagmiddag welkom, maar ook de tweede helft van de week. Als je een normale werkweek hebt, nou, dan heb je misschien gisteren al mazzeltje gehad dat je een vrije dag had. En zit deze week er alweer bijna op. Nog een donderdag te gaan dan morgen en een vrijdag. En dan kunnen we weer naar een weekend toe. Zover is het nog niet. Eerst lekker door die woensdagmiddag. Nog een uurtje Brabants Bond met fijne muziek. En ik zei het straks al, ik heb een nieuwe single van The Rolling Stones straks voor je. Om eens te beoordelen of die bejaarde mannen nog steeds zo rocken als ze altijd hebben gedaan. Over muziek gesproken, Roxette komt eraan. Maar eerst Nick Kamen, I Promised Myself.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

0: draaide vanochtend een liedje van The Corrs, Breathless. En kreeg een appje van Leo van Hameren. Die zegt, hey, ik vind het een beetje Roxette-achtig. Nou, dan draai ik nu Roxette. En dan hoor ik toch wel een klein beetje die Corrs in terug. The Look. Daarvoor nog Nick Kamen, I Promised Myself. Nou, de belofte die ik jou heb gemaakt, dat is de volgende. Dat ik een nieuwe single van The Rolling Stones zou gaan draaien.
1: Ontdek je bij Omroep-Brabant.
0: En dat ga ik zeker doen. Na weken van speculatie bevestigen de Rolling Stones namelijk dat er op 10 juli een nieuw album verschijnt. Die heet Foreign Tongues. Op die plaats zijn ook gastbijdragen te horen van Paul McCartney en Robert Smith. Volgens de band werd het album in een recordtempo opgenomen. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood. Inmiddels zijn ze beide 82, de eerste twee en de laatste 78 jaar. Ze werkte in Londen in een studio. Hebben ze minder dan een maand aan 14 nieuwe tracks gewerkt. En de band verklaart zelf in topvorm te zijn. Foreign Tongues wordt het 25e studioalbum van de Rolling Stones en is de opvolger van het succesvolle Hackney Diamonds. Opvallend is dat Charlie Watts, die in 2021 overleed, nog op de plaat te horen is. Een van de laatste opnamesessies is verwerkt in dat album. De nieuwe single kwam vannacht uit en is nu te horen op Omroep Brabant. In de Stars heet hij, dit zijn de Rolling Stones.

Ja, nu is het wachten. Tot 10 juli komt het album uit. The Rolling Stones, In The Stars. De nieuwe single vannacht uitgekomen. Niet gedacht dat ik in mijn radiocarrière nog ooit de nieuwe single van de Rolling Stones zo zou aankondigen. En wat een lekkere plaat, zeg. Christian die appte ook, zegt een goeie nummerke. Nou, laat ook even weten in de app wat je ervan vindt. De nieuwe Rolling Stones, hij heet In The Stars. Dus ik denk dat je hem veel vaker gaat horen hier bij Omroep Brabant. Zometeen Duffy op je radio. Warwick Avenue met deze Orchestral Maneuvers in the Dark. Die mag er ook zijn. So in Love. 8 minuutjes voor 12:30 woensdagmiddag. Op weg naar 1 uur.

0: tijdloos nummer. Duffy, Warwick Avenue op je radio. Het maakt het bijna 12:30. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan. En het stokje is intussen overgenomen door Jasper Stad. Jasper, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Nou, let op als je vaak over de A59 rijdt. En ik heb het nog even over Thailand, want daar juichen ze om een nieuwe trein. Vertel je zo waarom.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Heel even korte verkeersinformatie. Het is een korte, maar ja, je zou er maar in staan. Wees gewaarschuwd op de A16 Belgische grens richting Breda. Tussen industrieterrein Hazeldonk en afrit Rijsbergen daar. 3 kilometer, 6 minuutjes extra reistijd. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook gesloten. Tijdelijk natuurlijk. Het is vandaag bewolkt, ook tijdelijk. Met name in de oostelijke helft van de provincie is het regenachtig en nat. Blijft de temperatuur een beetje steken, zo'n graad of 9 à 10. Elders dan kan de temperatuur nog oplopen tot 13 tot 14 graden. Zometeen meer weer met Weerplaza. Maar eerst het nieuws, Jasper Stad.
1: Goedemiddag. De politie heeft de familie van Bolle Jos lange tijd afgeluisterd en gevolgd. Dat bleek in de rechtszaak tegen de zus van de drugscrimineel. Die wordt samen met haar ouders verdacht van witwassen. Volgens de rechter heeft de familie geprofiteerd van het drugsgeld van Bolle Jos. Het afluisteren gebeurde vooral in het huis van de zus in Breda en in haar auto. Let op als je vanavond over de A59 wil. Door onderhoudswerkzaamheden is een deel van de snelweg de hele avond en nacht dicht. Het gaat om het stuk tussen Sabina en Noordhoek in de richting van Roosendaal. Daar wordt het asfalt vervangen, de berm gemaaid en de vangrail hersteld. In Portugal zijn nog eens 15 agenten opgepakt die verdachten zouden hebben mishandeld op het bureau in Lissabon. De slachtoffers waren bijvoorbeeld daklozen, drugsverslaafden en illegale migranten. En de NOS-correspondent Miral de Bruyne vertelt wat hierachter zit.
5: Nou ja, wat duidelijk wordt is dat de motieven toch wel racistisch en xenofoob zijn. Dus je kan je voorstellen dat zo'n zaak toch best wel veel losmaakt. Het is wel groot nieuws in Portugal. En wat duidelijk is, is dat het Openbaar Ministerie ook met wat die 15 die nu zijn opgepakt, het toch wel heel serieus neemt en dat het toch wel een staartje gaat krijgen.
1: In totaal zitten in deze zaak 25 mensen vast. Gejuich in Thailand om een nieuwe trein. En niet omdat hij eindelijk op tijd rijdt, maar omdat de trein gekoelde wagons heeft. En daarmee kunnen ze een extreem stinkende fruitsoort eindelijk naar China sturen, zonder dat de trein een lange stinkwolk achterlaat. Het gaat om de vrucht durian. Die smaakt naar vanille, amandelen en karamel, maar het ruikt naar eieren, lucifers en gas. In China is de durian een super populaire fruitsoort. Maar een hele vrucht die kan soms wel €25 opleveren. En dankzij een nieuwe trein kan de vrucht vanuit Thailand sneller worden vervoerd. En nog belangrijker, het fruit blijft langer vers. Vroeger dan begon de helft van de lading tijdens de reis al te rotten. En dan rook je dus die vieze eierlucht langs de hele route.
0: Het stinkt enorm. Het is echt niet normaal.
1: Heb jij het ooit opgenomen?
0: Nee, ik heb het nooit op. Ik heb wel eens ooit geroken. Dat is,
1: maar echt, het schijnt echt een stinkvrucht
0: te zijn. Het schijnt heel erg stinkt te zijn. Maar het is een beetje onze oude kaas, hè? Weet je, dat idee. Want je zou denken van, ah ja, dat ga je dan toch niet eten. Maar dat doe je dus blijkbaar dus wel.
1: Ja, van die blauwe schimmelkaas in Frankrijk.
0: Precies. De muziek die ik draai, die heeft in ieder geval geen reukje, maar wel een hele goede smaak.

0: Runaway, One Republic in Brabants Bond. Nou, ik heb het idee dat we hier in Eindhoven een beetje op de scheidslijn zitten van waar de zon wel en niet schijnt of waar het in ieder geval droog en nat is. Rico Schreuder van Weerplaatsen, die kan het antwoord daarop geven. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag, en het antwoord is ja.
0: Ja, hè? Ja. Toch wel, hè?
1: Ja. Ja. Ten oosten van Eindhoven is het bewolkt en nat. En ten westen daarvan is het droog en breekt zelfs af en toe de zon door in Breda. Tilburg op dit moment af en toe wat zonneschijn. Je ziet het ook aan de temperatuur, want het is nog geen eens 10 graden in het oosten van de provincie, tot al 14 graden in het westen. Dus er zijn grote verschillen in de provincie op dit moment.
0: Ja, dat is duidelijk. Blijft dat zo, Rico?
1: Nee, die neerslag die gaat geleidelijk aan naar het zuidoosten wegtrekken. Het gaat echt heel erg langzaam. Dus de eerste uren valt het vooral in het oosten van de provincie nog af en toe wat regen. Maar uiteindelijk wordt het dus overal droog. Vanavond is het overal droog, komende nacht ook. En de komende dagen zal het ook wel droog blijven. En dan gaat ook steeds vaker de zon weer schijnen. En heel langzaam loopt de temperatuur op. Dus we zitten vanmiddag op zo'n 10 tot 14 graden van oost naar west. En morgen zitten we overal in de provincie op zo'n 15, 16 graden. En vrijdag kan het al 18 graden worden.
0: Dus
1: het
0: gaat
1: geleidelijk omhoog.
0: Gaat lekker omhoog. En blijft het droog in het weekend of krijgen we nog een buitje op ons heen?
1: Nou, ik denk dat we tot en met zaterdag wel droog gaan houden. Zaterdag wordt een warme dag. De wind die draait dan naar het oosten. En dan wordt het 21, misschien wel 22 graden. Flinke zonnige periode erbij. Nou, zondag dan draait de wind geleidelijk aan naar het zuidoosten tot het zuiden. Komen ook wat meer wolkenvelden onze kant op. En later komt het tot regen en onweersbuien. Het wordt zondag nog wel 20 graden. En na het weekend, ja, dan zijn we weer terug bij af. En dan wordt het behoorlijk wisselvallig. En eigenlijk ook wel vrij koel voor de tijd van het jaar. Want we gaan flink onderuit met de temperatuur. Zo richting Hemelvaart, maar 14, 15. 18 graden, dus dat houdt niet echt over als je bedenkt dat 18 graden normaal is.
0: Nee, maar goed, na het weekend moeten we met z'n allen weer werken, Rico. Dus ja, dat betreft het goed. En Hemelvaart is nog ver weg, dus dan zien we het allemaal weer.
1: En de komende dagen ziet het er prima uit. Na vandaag in ieder geval is het echt overal in de provincie droog. En pas zondag komt het weer tot buien.
0: Nou, je moet ook lekker gewoon in het moment leven. Dus dat doen we dan heerlijk lekker genieten. Dankjewel, Rico. Tot volgende. Yo, hoi.

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio ook keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen.
3: Ik ben wie doe.
4: Morgen.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
4: Omroep Brabant.

het goede doel. Mooie liedjes gemaakt. Ook een leuke suggestie misschien voor morgenmiddag in Afslagzuid bij Roddy. En zijn meezingers. Meezingers. Ik kan helemaal niet zingen, maar dat is heel mooi. En met meezingers kan je natuurlijk altijd lekker mee blaren. Je hoorde Eenvoud in Brabantsbond op deze woensdagmiddag. We gaan zometeen lekker door met muziek straks. Na één natuurlijk ook nog Koen met Wijn in de middag. Maar tot die tijd nog even deze. Kygo samen met Whitney Houston.

I Go. Samen met Whitney, Higher Love. Alhoewel, dat met Whitney, dat is natuurlijk een beetje artificieel. Ja, we zitten maar op. Koen is al aanwezig. Die gaat zo meteen lekker door. Met mij in de middag heel veel lekkers natuurlijk, zoals je van hem gewend bent. En van de Omroep Brabant. Ik ben er morgen weer om 10 uur met een nieuwe Brabants Bond. En een nieuwe keuze voor Prince in de ultieme Bond 50. Fijne middag.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met

0: Oh, dit is die en die met de NOS-journaal. En toen begon die?
1: Een Nederlander, een Brit en een Duitser.
0: Ja, dat denk je dan. Hij zal wel een mop gaan vertellen, maar dat was helemaal niet. Bianca, jij nog een mop?
2: Ja, een Nederlander, een Belg en een Duitser die staan in de file op de A16. Oh nee, het lijkt een mop, maar het is...
0: Het lijkt een mop, maar het is het niet, hè?
2: Bloedserieus.
0: Hey, vertel eens.
2: Ja, er staat één file nog steeds door bergingswerkzaamheden op de A16. Vanuit België naar Breda sta je daardoor nu ruim 5 minuten in de file voor de afrit Rijsbergen. En daar is de rechterrijstrook dicht.
0: Nou, kijk, hebben mensen in de file toch een klein beetje kunnen lachen, toch?
2: Dat hoop ik.
0: Althans. Hey, dankjewel en tot later wellicht.
2: Joe, yes, later.
0: Zo meteen ga ik een duik nemen met Cressip ga ik dat doen. Maar eerst nog Style Council en Shout to the Top.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
15: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
16: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
17: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
20: Wijn in de Middag.

0: van Cresip.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Vanuit de welkom, het is 13 over 1. En Cresip zong over een moment dat je voor een grote beslissing staat. Durf je dan over te geven aan het moment en daarmee ook de oude gewoontes los te laten of niet? Grijp je die geboden kans met beide handen aan? Nou, misschien is het wel het beste om je er volledig aan over te geven en kopje onder te duiken in the water. Dat is eigenlijk de hele strekking van dat liedje. En waar ik me wel over aan wil gaan geven is dat Cresip bezig is met Nederlandstalige muziek. Jacqueline heeft natuurlijk solo al een paar keer uitstapjes gemaakt, ook met Beste Zangers en dat soort dingen. Maar ze waren, laatst waren ze in 013 en dat was collega Maarten. En daar heeft ze echt al wat Nederlandse liedjes gespeeld, Nederlandstalige liedjes. Dus dat is wel heel tof, daar ben ik ook al heel benieuwd naar. Want ze waren daar wel echt mee bezig. Het duurt altijd eventjes voordat dat daadwerkelijk ook uitkomt. Maar je snapt, als ambassadeur van het Nederlandstalige lied, luister ook vooral lekker op vrijdagmiddag Nederkoen tussen 4 en 6. Dat ik daar wel een beetje op zit te wachten. Hey, ik begon net met een grapje over die Nederlander, Belgen en Duitser. Dat was in het nieuws. En de grootste grap die is gisteren wel gemaakt. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Daar moest ik eerst hard op lachen totdat ik besefte dat het echt was. Dat de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur, geloof ik, van de Milieudefensie, een andere baan heeft. Hij gaat naar Tata Steel, de grootste vervuiler van Nederland. Dus eerst heel erg hard knokken om iets tegen te gaan en daarna ga je bij de vijand werken. Het is een soort van omgekeerde paard van Troje actie of zo. I don't know, maar het was in ieder geval wel een hele grote grap. Maar hij bleek echt waar te zijn. Ach ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En onze lieve Heer heeft vreemde kostgangers, zoals mijn oma altijd zei. Laten we het daarop houden en gaan luisteren naar hele fijne muziek. Zometeen nog Jason Mraz, John Mayer, maar eerst Ronaise. De neus omhoog.

0: in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant.

niks liever doet dan koffie drinken. Nou ja, hij doet natuurlijk ook nog graag zingen. En hij doet ook aan yoga. En hij doet aan avocado's. Want dat is wel ook een grote hobby van hem. Hij heeft een boerderij zelfs met tienduizenden avocado's per jaar die hij oogst. Dus dat is wel grappig. En er zijn veel meer artiesten met bijzondere hobby's. Ik ga ze zeker niet allemaal langs. Maar ik zag wel een paar aardige. Rod Stewart, die is helemaal gek van modeltreinen. Slash, de gitarist van Guns N' Roses, die heeft heel veel flipperkasten. En Eric Clapton, die is dol op vissen. En dan vooral op vissen op zalm. Nou, ben je daar ook weer uit. Zometeen gaan we richting het nieuws hier op Omroep Brabant. Maar eerst de Whistars. A brand new day. En dat om 5:55.

0: De nieuwe dag, die is aangebroken. Zometeen gaan we door natuurlijk met hele fijne muziek. Wat ga je dan horen? Nou, Adel. En Harry Styles. En met zijn American Girls, maar dat straks pas. Want eerst het nieuws en wat zit daarin, Jasper?
1: Bewoners in Moerdijk die moeten meer geld krijgen. En ik heb het over een bijzondere Hollywood-veiling.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
9: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
12: Dit zit.
0: Even kijken hoe het op die A16 is. Belgische grens richting Breda tussen industrietrein Hazeldonk en de afrit Rijsbergen. Daar stond de hele tijd file vanwege bergingswerkzaamheden. Het is nog steeds zo. De rechte rijstrook is daar afgesloten. 4 kilometer, maar slechts 1 minuut of 5 vertraging.
13: Omroep Brabant.
0: Je bent er dus redelijk snel uit. En dat is maar goed ook. File is nooit fijn. Hoe is het weer? Nou, vanmiddag valt in het oosten van de regio nog wel wat regen. Elders is het droog. Af en toe schijnt de zon en maximaal 1 graad of 15 vandaag. En nieuws dan, Jasper.
1: Goedemiddag. Bewoners in Moerdijk moeten meer geld krijgen zodra ze van de overheid hun huis uit moeten. Dat vinden de 6 lokale partijen in de nieuwe coalitie van Moerdijk. Ook willen ze dat bewoners voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over alle uitbreidingsplannen van de industrie. Pierre van Hooijdonk stopt per direct bij NAC Breda. De oud-voetballer werkte als technisch adviseur bij de club, maar kreeg de laatste weken veel kritiek van fans. Die wilden hem weg hebben omdat hij zich onterecht zou hebben bemoeid met de transfer van zijn eigen zoon. Zondag reageerde Van Hooijdonk nog op de zaken in het tv-programma Studio Voetbal.
14: Als er binnen NAC echt het gevoel is van het wantrouwen is... dan denk ik dat het heel duidelijk is. Dan moet je iedereen zelf houden. Alleen, dat is absoluut niet het geval.
1: Nu besluit de oud-voetballer dus alsnog op te stappen. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Op dit moment leven er ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. En dat komt volgens kinderrechtenorganisaties door het overheidsbeleid.
15: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Hè? Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen.
1: Maar veel kinderen slapen al jaren op dit soort plekken. En ook kunnen ze dan vaak niet naar school.
0: Sorry, ik was even zo vrij.
1: Ja, fans van de serie Friends die kunnen oude scripts en bijzondere foto's van de serie kopen. Verschillende spullen van de overleden acteur Matthew Perry die worden geveild. En het geld dat daarmee wordt opgehaald gaat naar de stichting die de acteur jaren geleden heeft opgericht. Die stichting die zet zich in om het stigma rondom verslaving te doorbreken, waar Matthew Perry zelf jaren mee te maken had. Spullen die worden geveild zijn onder meer zo'n 25 verschillende scripts, waaronder die van de allerlaatste aflevering van Friends. En daarop staan dan ook nog eens de handtekeningen van de andere Friends-acteurs. Ook een replica van dat gele fotolijstje wat aan de deur hing, die wordt geveild. En een fotoalbum vol met achter de schermen foto's gaan onder de hamer. Wie interesse heeft, die kan ook online meebieden. De veiling die is over precies 1 maand.
0: Dit is wel de serie, denk ik, uit onze jeugd, toch? Of niet? De Amerikaanse sitcom.
1: Ik moet zeggen, How I Met Your Mother is ook wel heel erg mijn jeugd.
0: Dus
1: ja,
0: is ook
1: dit
0: ook
1: is eigenlijk natuurlijk 10 jaar later is die een beetje zo in zero's.
0: Heb jij trouwens wel eens wat gekocht op een veiling?
1: Ik heb wel eens via Katawiki, is zo'n veilingsite natuurlijk.
0: Ja?
1: Daar heb ik wel eens wat gekocht.
0: En wat was dat dan? Is dat dan het zwaard van Harry Potter of zo? Ik weet niet eens of die zwaard heeft, weet ik veel. Maar jij bent nogal dol op...
1: Nee, ik heb daar wel eens een originele aquarel van Sneeuwwitje gekocht.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat moest je met een originele aquarel van Sneeuwwitje?
1: Die hangt in mijn slaapkamer aan de muur, vind ik prachtig.
0: Ja, en heeft ze die zelf gemaakt? Of?
1: Nee, niet Sneeuwwitje zelf, maar de animatoren die okay. van Disney hebben. Dat,
0: oh, wat grappig.
1: Ja, dat
0: en is dat dan ook iets heel kostbaars of niet?
1: Ik zou niet weten wat dat nu waard is. Ik heb toen een paar honderd euro misschien betaald.
0: Oké, okay, maar wel met de gedachte ook van het zou best eens meer waard kunnen worden?
1: Ja, met die gedachte en ook wel dat ik dacht, oh, dat lijkt me wel heel tof om aan de muur te hebben en hem gewoon in huis te hebben. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, ik wil ook best een keer een aquarelletje voor je maken. Je weet nooit wat het uiteindelijk ook gaat
12: Die verliest ze waren, denk ik.
0: Ja. Meteen al als ik hem aan je geef.

0: Stiles en zijn American Girls. Eigenlijk de magie van de waren. Hè? En is het zo dat de waren bestaat? Dat was wel meteen de vraag die ik kreeg bij mezelf toen ik wist dat ik dit liedje vandaag zou gaan draaien. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga tegenwoordig, kan je natuurlijk alles vragen, ChatGPT, weet je wel. Dus ik heb gezegd, bestaat de waren? Zoek dat eens uit. Wat is er over bekend aan onderzoek en dat soort dingen? En als je het gaat uitzoeken, dan zijn er misschien wel duizenden, zo niet tienduizenden mensen jouw waren op de wereld. En dat heeft alles te maken met gedeelde waarden, persoonlijkheid en in welke levensfase je zit. En dat is dus heel geruststellend. Als je ooit liefdesverdriet hebt omdat je denkt dat je de waren bent verloren, er zijn er meer. Nou ja, goed. Doe ermee wat je wil.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Ik kreeg vandaag al een appje om 1:15. Koen, als jij straks dat irritante muziekje weer gaat draaien, het is inmiddels wel bekend, denk ik. Maar ja, appjes om 1:15, die tellen niet mee. Nee, zeker niet, want je moet nu appen. En naar het welbekende nummer. Mijn vraag, wat wil je horen op de radio?

Ja, het is even haasten. Maar het is een keuze geworden voor Nicolien. Zeker, want Kensington staat op haar verlanglijstje. Nou, jij vraagt, ik draai. No one knows just what to say. Uncharted. Oh, wauw. Dankjewel, Nicolien.

and the Kids in America. Nog 10 minuten, dan is het 2 uur. Ik heb nog ruimte voor 2 liedjes. En ik denk, ik ga kiezen voor allereerst de Brabantse trots. Jazeker, dat mogen we hem wel noemen. Met nationale allure. Ik ook van jou, Guus Meeuwis. En zometeen Stevie Wonder.

0: Mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio ook keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Morgen
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl.

0: erop uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
10: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dank daarvoor. Eens even kijken bij Bianca van de ANWB. We hadden het constant over die A16. Ja. Is dat nog het zorgenkindje?
18: Zeker, dat is het enige zorgenkindje wel van dit moment. Het loopt daar vast op die A16 vanuit België naar Breda... ter hoogte van Rijsbergen. Want daar is al bijna de hele dag de rechterrijstrook dicht. Daar is vanmorgen een vrachtwagen gestrand. En ze zijn daar nog steeds bezig met bergen. En de vertraging is nu zo'n 10 minuten.
17: Nou, huppatee, dan doen we het daar maar mee. En dank ik jou in ieder geval voor het doorgeven.
18: Graag gedaan.
17: Bye bye. Zo meteen richting Bob Sinclair, The Love Generation. En ook Bryan Adams, die komt nog voorbij met Somebody.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl.

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van DZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Wijn in de Middag. Koen

0: Een liedje uit 1985, maar Bryan Adams is nog steeds hot. In oktober dan vult hij het Ziggo Dome weer voor zijn wereldtournee Roll With The Punches. De dag daarna doet hij het Avals Dome in Antwerpen, dus hij gaat ook nog eens heel rap door. En afgelopen jaar was hij natuurlijk ook in onze eigen provincie, bij Spoorpark Live in Tilburg. Dit was Somebody.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Het is 2:13. Je luistert naar Wijn in de middag, waar ik komend weekend alleen ben op moederdag. Jazeker, de moeder die is vliegen. Alleen de zoon is inmiddels 2. En ik zat me heel erg te denken, dit is echt een vraag voor de moeders die toch aan het luisteren zijn. Lieve moeders, moet je als je kind nog maar 2 is iets regelen voor je kind, of zoekt hij het zelf maar uit? Ja, tenminste, kijk, natuurlijk is er aandacht voor op een kinderdagverblijf en dat soort dingen. Dus dan gaan ze toch echt wel een kei beschilderen, denk ik, met een kei goede moeder. Vorig jaar kon hij dat allemaal nog niet. Er gebeurde er eigenlijk niet zoveel en toen heb ik zelf iets geregeld. Maar ja, toen was het mannetje natuurlijk echt nog heel jong. Maar toen dacht ik, ja, moet ik dat eigenlijk dit jaar doen? Of doe je dat tot een 18e? Of, ik heb geen idee, weet je. Ik ben ook maar gewoon een hele jonge vrouw. Ik weet het ook allemaal niet. Dus laat me eventjes weten, moeders van Brabant. Wat doe je voor je 2-jarige kind op moederdag? Regel je dan iets voor je kind voor de moeder? Of laat je het lekker aan het kind zelf open en komt de opvang wel met iets? Want er gaat vrijdag nog heen. Dus ik denk, nou, heb ik het. Ik kan het hier gewoon vragen en jij bent mijn beste vriend. Dus dan weet ik ook meteen dat ik goed advies krijg. Laat het maar eventjes weten op 06 573 28203. Ik ben heel benieuwd, moeders van Brabant.

0: 9.
1: Maken zich op voor de concertreeks in de Gelredome. Suzanne en Freek en halverwege.
2: Even terugspoelen naar...
1: Ik geloof trouwens dat ze daar 9 keer staan in die Gelderdoom, Suzanne Freek. Hey, we gaan terugspoelen naar 1994. Wat een schreeuw om hulp zou kunnen zijn. Of ging de zanger van Soundgarden door een hel heen? Nee, dat is het niet. En hoewel een liedje Black Hole Sun wel alles in zich heeft om dat te denken, was het niet zo. Nee, Chris Cornell, dat was de frontman van de Amerikaanse band, die schreef het toen hij dat een presentator dacht te horen zeggen op tv. Black Hole Sun. Hij dacht, huh? Wat zegt hij nou? Hij is zich een beetje in gaat verdiepen en dacht, ja, je ziet misschien wel wat in. Misschien moet ik wel wat meer gaan doen. En toen kwamen er wel wat duistere gedachten naar boven, maar dat was het ook. En het was in de tijd dat bands als Pearl Jam, Nirvana, de Stone Temple Pilots heel erg populair waren. En daar paste dit bandje uitstekend tussen. En het was maar één hitje dat ze scoorden in Nederland. En eind jaren 90 ging de band ook uit elkaar. Maar toch behoort het tot het collectieve geheugen van de 90s. En dat is maar goed ook, want het is gewoon een heel fijn liedje. En hij heet dus Black Hole Sun, toevallig gehoord op televisie door Chris Cornell. En die maakte er dit liedje van, uit 1994.

0: Pink. I'm all out of fight. En dat is het liedje wat je zojuist hoorde bij Wijnen in de Middag hier op Omroep Brabant. Waar ik straks even ga terugkomen op alle tips die zijn gedeeld over Moederdag. Ja, wat moet je nou kopen voor een moeder van een 2-jarig jochie die zelf ook wat gaat maken misschien op de opvang? Of moet dat juist niet? Of ik zit een beetje met mijn handen in het haar en er komen zoveel reacties binnen dat ik ze zo meteen eventjes ga ordenen en dan kom ik erop terug. Want eerst hebben we zo meteen het nieuws en daarna... Even een spoorboekje, Soul Sister. En ook Davina Michelle. Kom ik daarna even terug op die vraag die ik je stelde over Moederdag. Heel fijn, dankjewel voor alle reacties. En het nieuws, dat hebben we natuurlijk ook. Jasper, wat zit daarin?
1: Een bijzonder moment in Breda vandaag. En zit in het AZC in Eindhoven onze toekomstige Nederlandse gouden medaille.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Dennis bij de ANWB, waar loopt het vast op de weg?
5: Bij Hazeldonk op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda heb je tussen de Belgische grens en Breda nu zo'n 10 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook daar dicht.
0: Ja, dat blijft maar duren. Hè? Hebben ze ook al een eindtijd gegeven? Dus zeggen, dan zullen we ongeveer klaar zijn? Of?
5: Nee, bij mij weten niet.
0: Oké,
5: okay,
0: nou dan doen we dat er nog eventjes mee. Er zit niks anders op. Dankjewel.
5: Ik hou je op de hoogte.
0: Yo, dankjewel.
5: Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer van vandaag. Het is een beetje grijs, het is een beetje grauw. Niet zo verwennerij als dat we vorige week hadden. In het oosten kan er ook nog wat regen vallen. Elders in de provincie is het wel droog. Misschien af en toe een knipoogje van de zon en maximaal een graad of 15. En nu is het dan, Jasper.
1: Goedemiddag. De kringloop in Bergijk gaat definitief niet meer open. De gemeente heeft met de organisatie lang gekeken naar een oplossing, maar die is niet gevonden. De huur van het pand is te hoog en ook was er te weinig personeel. Na 10 jaar houdt het dus op voor de kringloopwinkel. In Breda is het allereerste volledig rookvrije stadspark van Nederland geopend. In het Selig Park staan voortaan borden waarop staat dat je geen peuk meer mag opsteken. Had deze meneer alleen even gemist.
7: Ik ben net wakker.
8: En u heeft waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
7: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
8: Dit is een rookvrij park.
7: Echt waar?
8: Oh. En u loopt met een sigaret.
7: Ik zal het gelijk uitmaken.
8: Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
7: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik dat niet meer hoef te doen.
1: In Breda waren, net als op veel andere plekken, al wel speeltuinen en bushaltes rookvrij. KLM blijft verschillende plekken in het Midden-Oosten voorlopig vermijden. Tot in ieder geval eind juni vliegt KLM niet op Dubai of Saoedi-Arabië. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het nog steeds niet veilig vanwege de oorlog en de spanningen in het Midden-Oosten. Ook andere maatschappijen vliegen inmiddels met een boog om het gebied heen. Betekent dat mensen die richting bijvoorbeeld Indonesië willen nu een stuk duurder uit zijn, omdat een overstap op bijvoorbeeld Dubai voorlopig geen optie is. Akilo Anafanye woont al een tijdje in een AZC in Eindhoven. Maar in Eritrea, waar hij vandaan komt, was hij een echt wielertalent. Zeker op de tijdrit heeft hij de juiste benen. Dankzij Brabantse wielervrienden kan hij dat talent nu ook hier in Nederland laten zien. Nol die gaf Akilo gratis een eigen fiets om mee te trainen.
9: Ik heb het zelf op veel plekken op de wereld meegemaakt, waar je ook bent. Als je een fiets meeneemt, heb je gewoon meteen vrienden. En dat is wat ik hem hier ook van harte gun.
1: Ja, het kan nog wel 2 jaar duren voordat Akilo zeker weet of hij in Nederland mag blijven. En Nol hoopt dat hij in die tijd hier in Eindhoven kan laten zien wat voor wielertalent hij is.
9: Nou is het tijd om even weer die volgende stap te maken, even weer op niveau te komen en dan zijn benen eigenlijk het werk te laten doen, denk ik.
1: Ja, Akilo Anafanye belooft Nederland in ieder geval een gouden Olympische medaille.
10: I will fight for Holland, you know.
11: You will give Holland a gold medal.
10: Ja, yeah, of course.
0: Ah, wat mooi. Ik ben wel benieuwd of de mensen die nu stenen naar de ME gooien omdat ze allemaal tegen AZC zijn en dat soort dingen, dan wel staan te juichen. Dat zou een beetje hypocriet zijn, hè?
1: Ik hoop het eigenlijk.
0: Ja, ik hoop ook inderdaad dat hij het gaat winnen en dat we dan ook een beetje liever voor elkaar zijn. Dankjewel, Jasper. En tot over een uurtje dan maar weer. Ik zei al, spoorboekje Soul Sister, Davina Michel en daarna hele goede tips voor Moederdag. Hoe en wat? Hoor je zo?

0: Davina Michelle en Better Now. Oké, even nog een resume. Ik vertelde net dat ik natuurlijk een kindje heb van ruim 2 jaar. En komende zondag is het moederdag, nou, ik weet niet eens meer helemaal zeker. Maar moeder is weg, maar die komt natuurlijk terug. Want die is vliegen en die komt terug. En dan is het toch een soort van verlaten moederdag. Maar ja, wat doe ik? Want ik weet dat ik vorig jaar en het jaar daarvoor iets voor mama heb gekocht. Want toen kwam de kleine man nog niet veel. Maar nu kan hij inmiddels al een beetje tekenen doen. En gaat hij naar de opvang en zal hij ongetwijfeld iets gaan doen, denk ik. Dus ja, moet ik daar nog iets aan doen? Nou, daar hebben heel veel dames gereageerd, heel veel moeders, dankjewel. Ook een paar vaders, maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Maar wat ik binnenkreeg van bijvoorbeeld Francine, die zegt, nou, maak al een paar jaar iets leuks voor zowel moeder als vaderdag. Hij gaat naar de grote vakantie naar de middelbare school. Dit zal wel het laatste jaar zijn. Maar altijd leuk om te knutselen voor papa en mama. Een mooie steen uit de tuin beschilderd of een sieradendoosje. Oké, nou, dat is al sowieso al wel een hele goeie. Koop wat vingerverf, wit papier en laat een uitleven voor mama. Als dus Betty, jeetje, het wordt één grote klerenzooi. Samen met je kind een voetafdruk van verf op een stukje papier zetten. Ja, jongens, het wordt een rommeltje bij mij thuis. Ik weet niet of ik dat allemaal wel moet doen. Maar goed, de adviezen zijn wel heel aardig. Even kijken wat Rida zegt. Samen met je zoon een cadeautje kopen, altijd leuk. Leonie, die zegt, oh ja, een mok. Daar kan je wel. Een moederdagcadeau. Een mooi moederdagcadeau. Een mooie mok, want die laat ze mij ook zien. Eén hele mooie rood. Papa die was hier een keer weg toen ze 2 en 4 waren. Die had de oudste geïnstrueerd waar alles lag en hoe ze dat moesten brengen. Dat vergeet ik nooit meer. Is toch al een tijd geleden. Nou, dat zegt Caroline, dankjewel. Mirjam die zegt samen een mooie bos veldbloempjes plukken en aan mama geven. Oké. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Het is leuk als een kind naar school gaat en iets maakt en er zelf iets van snappen. Je hoeft verder nu nog niks te doen, krijg ik binnen. Is dit een man? Even kijken. Nee, dat is toch een vrouw. Dat is hartstikke goed. Want ik kreeg namelijk ook een paar berichten van mannen binnen. En dat is dan ook meteen wel een goeie, denk ik. Teun die zegt, doe maar een seizoenskaart voor PSV. En hier krijg ik ook iemand binnen waarvan ik de naam niet weet. Maar die zegt, zeker wat kopen. Anders geen kans op een broertje of zusje de komende 2 weken.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Nou, dankjewel. Dat is ook meteen duidelijk, hè, wie dan weer die opmerkingen instuurt. Ik denk wel dat ik iets ga maken. Misschien wel dat kleine bloemenboeketje. Dat vind ik wel een hele goeie. Ik zal het wel delen op de Insta wat het uiteindelijk is geworden. Als je dat wil volgen, dan moet je mij eventjes volgen. Het Koenwijn natuurlijk. En nu meezingen met de Scene en Iedereen is van de Wereld. Dit is

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik spin die doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid. Op

The Beatles en Hey Jude natuurlijk. Met heel lang door. Na, na, na, na. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Eigenlijk twee soort van meezingers achter elkaar. Deze, dat is niet echt een meezinger, maar het is wel een hele fijne plaat. Een Noorse act, de Bausa, die Magnetic maakte. Ontstond in een vakantiehuisje aan de zee. En het draait om de onweerstaanbare klik die kan volgen tussen twee mensen. En als je heel goed luistert, maar dan moet je goed luisteren en een getraind oor hebben, dan hoor je zelfs de baslijn van Lady Hear Me Tonight van Mojo. Dit liedje, juist. En het is een heel fijn liedje. Want het gaat heel goed op dit moment.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Je zou je

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels, weet hoe het werkt.

0: exclusive.com. Go voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
1: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Silvermail. Boek deze rondvaart snel op silvermail.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium. En in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel daarvoor. Al de hele middag worden we een beetje geteisterd tussen aanhalingstekens. Hè, want het is allemaal relatief. Maar door een hardnekkige file op de A16. Bergingswerkzaamheden waren daar aan de gang. Ja, Dennis zit bij de ANWB. En je hebt dat ook de hele middag een beetje kunnen volgen. Maar weet inmiddels al ietsje meer, toch?
7: Ja, de A16 richting Rotterdam hebben we het over. Bij Breda heb je inmiddels bijna een kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een trailer. Die is verloren. Oh. Gek genoeg. Ja, de vrachtwagen staat ook los van die trailer in de berm. Het gaat lang duren voordat ze die trailer uit de berm hebben getakeld. Het schijnt dat daar auto-onderdelen in zitten. En doordat het verlies van die trailer is ook het asfalt beschadigd. Maar dat is een punt voor later vanavond. Vanavond gaat de A16 bij Breda richting Rotterdam dicht om het asfalt te repareren. Maar vooralsnog zit je met die kwartier vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A59, Zierikzee Den Bosch. Tussen Made en Waspik levert dat inmiddels 3 kwartier vertraging op.
6: Nou, wat een hele. En zelfs het muziekje is ervan gestopt. Nou ja, goed, het is wat het is. Hey Dennis, dankjewel voor de update. Hè. Tot later.
7: Tot zo.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit

0: betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Calvin Harris en My Way.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, de man die weer boodschappen kan doen. Hij had namelijk begin dit jaar had hij een rechtszaak aangespannen... of eind vorig jaar tegen zijn financieel adviseur. Die had hem voor 19 miljoen euro getild, naar het schijnt. In begin dit jaar kreeg hij daar zo'n 11 miljoen al van terug. De rest is geld wat in investeringen zit. En daar moet hij nog een beslissing over nemen, geloof ik. Of daar moet de rechter dan nog een beslissing over nemen. Maar hij kan dus weer boodschappen doen. Dat is wel lekker dan voor Calvin Harris en My Way. Die hoorde je hier op Omroep Brabant. Iedereen die heeft wel jeugdherinneringen aan muziek. En ik heb dat ook met een liedje waarbij de Merlet Band dat speelde. Die Merlet Band ken ik helemaal niet. Nee, die kent bijna niemand. Alleen in de omgeving van Kuik kennen mensen die Merlet was, namelijk de middelbare school. En die hadden een band onder leiding van een docent, Miel Hanneman. En ja, die maakten muziek en dan af en toe waren er optredens op school. Dat was hartstikke leuk. Ze hadden veel middelbare scholen natuurlijk wel een bandje. En in dat bandje zong een vriendin van mijn zus, Imre. Ik heb dit verhaal volgens mij wel eens verteld, maar dat moet ik altijd denken als ik het volgende liedje ga draaien. En Imre die kon sowieso goed zingen. Dat deed ze samen met Marlies. Die kon ook heel goed zingen. Maar ze had één liedje en als ze dat begon te zingen, dan was ik betoverd. En dan werd ik stiekem een beetje verliefd op haar. Dat kon natuurlijk helemaal niet. A was ze 4 jaar ouder. En B was het ook nog eens een vriendin van mijn zus. En C, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, ze zag mij niet eens staan, die kleine irritante gub. Maar als zij Jewel begon te zingen met Foolish Games, dan smolt mijn hart een beetje. En daarom dacht ik, weet je wat, kan mij het schelen. 6 mei 2025, 3:15. Ik gooi hem er gewoon nog een keer in. Huppatee. En mijn hart smelt zo meteen weer een beetje.

0: Was hem al? Ja, was hem al. Oh ja, ik ben echt een beetje de tijd kwijt. En dat komt gewoon omdat ik een jaar daarnaast zat zojuist. 6 mei 2026. Print je dat nou gewoon in?
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Zo, en dit is er trouwens ook een waar je de tijd weer helemaal verliest... maar waar je ook van denkt, echt waar? Oh ja, hebben we die ook nog? En het is er ooit de nummer 1 geweest. En dat had eigenlijk helemaal geen leuke aanleiding. Integendeel, tweede kerstdag 2004. Een dag die, denk ik, voor altijd in ons geheugen gegrift staat. In ieder geval als ik je uitleg wat er gebeurde. De verwoestende tsunami in de Indische Oceaan. Ik was zelf op skivakantie in Les Arcs met mijn ouders toen nog. Ik was 19 jaar. Zeg ik dat goed? Ja, 19. En we wisten echt niet wat we zagen op televisie. Het wordt nog steeds gezien als de eerste natuurramp in de recente geschiedenis. 230.000 slachtoffers, waarvan zeker 184.000 doden. Dus dat is ongelooflijk, niet voor te stellen, maar het gebeurde wel. En allemaal zagen we ook daar die ellende. En iedereen wilde wat doen. Er kwamen heel veel van die hulpinitiatieven. En ook Nederlandse artiesten, die wilden wat doen. Een beetje in de trant van We Are The World, kennen we nog, hè? Tim van Rongen die nam het initiatief en Tjeerd Oosterhuis... je weet ook, de broer van Treintje, man van het CD-ROM... die maakte een liedje en dat had hij al samen met Karin Bloemen gemaakt. En dat hoorde die Tim van Rongen 1 dag voordat de tsunami plaatsvond. En hij belde Tjeerd over dat liedje, wat hij had gehoord... en dacht, hier moeten we iets mee. En dit zei Tjeerd daarover.
2: Het was ooit opgenomen als een duetje met Karin Bloemen en Edcilia. Maar dat was oorspronkelijk opdracht van een ander goed doel, Memisa. Weet je nog? En toen ging dat bij hem leven. En in een paar dagen daarna kwam dat telefoontje van... hey, ja, er is iets aan de hand. Dit is het. Dit moet het nummer worden voor de tsunami. We gaan iets doen voor Giro 55. Ik ben ermee bezig. En hoe zit jij vanavond?
0: Ja, en in tegenstelling tot het Koningslied een paar jaar later... werd dit wel omarmd. Het werd een hit. Of tenminste, het werd een nummer 1. Het kwam op nummer 1. Al die recettes, ik geloof dat je toen voor 5,55 euro het singeltje kon kopen. En dat ging allemaal richting dus Giro 555. En dit is echt zo'n reisje in de tijd. Want ik had hem ook al een hele tijd niet meer gehoord. Ik denk toch weer eens opsnorren. Als je iets kan doen, de artiesten voor Azië. Een beetje in de categorie... kennen we deze nog?
3: Een oceaan van verdriet vraagt om meer dan een lied. Maar toch...

0: Uw bijdrage is belangrijk. Stort op Giro 555. Den Haag.
1: Ja, ongelooflijk toch, hè? Dat was een nummer 1, dus 2004. Maar allemaal vanwege die verwoestende tsunami. Eventjes nog wat namen. Marco Borsato, Mathilde Santing, Guus Meeuwis, Karen Bloemen, Direct, Ilse de Lange, Daniel Lewis, Hint, Laura Fiji, Replay, Tau, Treintje Oosterhuis, Mout, Ilicilia Romli, Richard Kot, Raffis, Jan Smitveld, Tussen Camperman, To Be, Marianne Weber, Doosje, Ronde Nadel, Julian Thomas, Alan Clark en ja, ik kan zo wel doorgaan. Zoveel mensen die eraan meededen. Dat is echt ongelooflijk. Zometeen na het nieuws, hoor je. Hallo.

0: je handen.
1: Maar dat zometeen allemaal pas. Want eerst het nieuws. Wat zit
2: daar? Even kort over die actie. Die Giro 555-actie. Die tsunami-actie is nog steeds de meest opbrengende actie van Giro 555
3: ooit. Weet jij hoeveel die toen nog even laten?
2: Oeh, maar dat ging echt... In mijn hoofd zegt 24 miljoen, maar... Ja. Dat is, ik weet wel dat was echt de grootste actie ooit van...
3: Maar het was ook wel echt gewoon bizar wat daar gebeurde. En dat liedje trouwens, dat is ook nog wel leuk. Dat heb ik helemaal niet verteld. Dat is in één nacht opgenomen. En dan moesten al die lui in die studio komen. En die werden allemaal, hup, nu eens in, nu eens in. En ook nog de clip die moest opgenomen worden.
2: In dus, totaal ruim 208 miljoen.
3: Zo, dat is wel echt een
2: ik dacht een nulletje minder.
3: Ja,
2: maar dat is nog
3: steeds weet je, als de bank zich ooit met een nulletje vergist... dan ga ik ook niet zeuren. Dus waarom zou...
2: Als tenminste, de goede kant
3: knulletje, ja, zeker. Nee, zo meteen nog het nieuws. Wat zit daarin?
2: Ja, de Tilburgse politicus Hans Smolders die stopt er per direct mee. En heel Vlaanderen is geschokt.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
7: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Dennis bij de ANWB. A16 was een zorgenkindje. Net kwam daar de A59 bij. Hoe is het met onze zorgenkindjes?
9: Die bestaan nog. De A16 vanuit Antwerpen naar Breda heb je inmiddels een kwartier vertraging tussen de grens en Breda. Ze zijn er nog steeds bezig met het bergen van die vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier inmiddels. Tussen Maden en Waspik staat 6 kilometer door een ongeluk. Ligt daar ook een oliespoor.
3: Oké, daar doen we het dan mee. En ik dank jou zeer hartelijk. Tot later.
9: Hoi, hoi.
10: Omroep Brabant.
3: In het oosten wat regen, kan wat nattigheid zijn. In de rest van de provincie blijft het als het goed is droog. Misschien nog heel eventjes zien we de zon. En dat leidt dan tot maximaal 15 graden. Het nieuws, Jasper.
2: Goedemiddag. Hans Smolders stapt per direct uit de politiek. Dat zegt de Tilburgse gemeenteraadslid tegen het Brabants Dagblad. Zijn partij werd tijdens de laatste verkiezingen opnieuw de grootste in Tilburg. Maar de fractievoorzitter heeft gezondheidsproblemen en moet daarom stoppen met werken. Zijn partij, Lijst Smolders, krijgt daarom een nieuwe naam, Belang van Tilburg. De Universiteit van Tilburg is inderdaad gehackt. De afgelopen dagen kwamen berichten naar buiten over de internationale hackersgroep Shiny Hunters. Ze zaten eerder achter de hack van Odido en hebben nu het onderwijssysteem Canvas gehackt. Verschillende universiteiten en hogescholen gebruiken dat systeem. In Tilburg weten ze inmiddels zeker dat hackers namen en mailadressen van studenten en docenten hebben buitgemaakt. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren, zegt NOS-correspondent Gien Balduc.
11: Vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstanders.
2: De actie is vooral gericht op het verzamelen van bewijs. Vlaanderen is geschokt. Een beeld van hun wielerheld, meervoudig toerwinnaar Eddy Merckx, is vernield. In het plaatsje waar Merckx opgroeide, Sint-Pieters-Woluwe, staat een beeld van de renner op het plein waaraan hij opgroeide. Buurbewoners ontdekten vanochtend dat het hoofd van Merckx van het beeld is gerukt. En dat zorgt voor veel boosheid en emotie. Ook de burgemeester van het plaatsje is geschokt. Niemand snapt waarom je juist dit beeld zou aanvallen, zegt hij. De burgemeester noemt Merckx het symbool van België, waar iedereen van houdt. Het is dan ook nog niet duidelijk wie er achter de vernieling zit. De gemeente belooft het beeld in ieder geval zo snel mogelijk te herstellen en gaat de camerabeelden uit de buurt onderzoeken.
3: Zou er dan nog een kannibaal zijn? Zou natuurlijk kunnen, ja. Nou ja, goed, hey, Jasper, dankjewel. We spreken later. Wij gaan naar richting Stromae. Doe maar en daarna ook nog Olivia.

Olivia DNA hoort er hier bij Omroep Brabant. Nou ja, binnenkort hoor je er zelfs in de Ziggo Dome. 7 mei en 14 juni staat ze daar. Dus dan weten we ook meteen. Hey, dan naar een liedje uit 1970 van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar uiteindelijk een keer opgepikt door Robbie Williams. En Mr. Bojangles. Ik zeg even uit mijn hoofd. Sing When You're Winning. Swing When You're Winning, dat album, dat was het. Heel leuk. Zometeen, wat kiest Ronnie en wat heeft hij in afslag Zuid? And you and me.

0: back and dance again, Mr. Bojangles. Ja, heel aanstekelijk dit, hè. Om lekker mee te fluiten met Robbie Williams en Mr. Bojangles. Maar nu de vraag der vragen om 12 voor 4.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Ja, dat is de grote vraag.
1: Of beter nog, waarop gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ron?
0: Ja, Ronnie, wat ga jij niet kiezen? Dat is natuurlijk nog de vraag. Maar ik heb alvast het fragmentje voor je. Want ik ben wel benieuwd hoe jij gaat reageren. Kijk even in de poppetjes van je ogen als je dit hoort. Oké, hij zingt mee.
2: Ja.
0: Maar dan... Ja.
2: Ja, lekker huppelliedje dit.
0: Gaan zijn wenkbrauwen toch omhoog?
2: Ja, zeker.
0: En ik zie een lachje verschijnen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: De vraag is, wat kiest Ron niet? Dat gaan we zo meteen horen. Over precies 3,5 minuut. Eerst Beverly Craven en Promise Me...

0: En ik heb hem hier al heel gelukkig meegemaakt, onze Ronnie.
1: Zeker.
0: Beverly Craven en Promise Me. Maar goed, zometeen Afslag Zuid even in het kort. Wat ga je daarin doen?
1: Ja, er is iemand die wilde plannen heeft. Die wil een record gaan neerzetten. Een record met ballen, letterlijk. En het is ook nog voor een goed doel. Dus eigenlijk gewoon dubbel pret. We gaan hem daar straks even over spreken. En we gaan uiteraard ook weer even door onze provincie in het kader van de kilometerweter. Ja. En dat tanktegoed van 100 euro dat we morgen gaan weggeven. En verder zometeen ook een klein alcoholisch onderzoekje. En als het kan, Koen, ja, dan ga ik toch echt voor dat liedje van de Four Tops.
0: Ja, oké. Okay. Kan natuurlijk wel.
1: Ja, die andere vind ik ook prima, want daar werd ik ook blij van. Maar deze heb ik al even niet meer gehoord van mijn
0: Koen. Krijg jij deze terug? Gaat ja, zeker. De service van de zaak, dus bij deze. En zometeen dus Afslag Zuid. En morgen speciaal, hè?
1: Ja, morgen meezingen. Ja, nou onzin.
0: Ik heb daar ook echt al zin in. Nou, gaan we vast doen met de Four Tops en Indestructible. We are free.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Trulease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van zin in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht.

0: elke kamer, binnen en buiten. avenu.nl. Our drive, your wow.
1: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
0: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu. Avenu.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dank u. Dan gaan we naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. Ik moet even denken, de NOS. Nee, de ANWB ben je toch van, Dennis, hè?
6: Is helemaal correct.
5: Precies, ja. Dat. Want waar staan de files in Brabant?
6: Vooral bij Breda op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda bijvoorbeeld. Tussen Hazeldonk en Breda doe je er 10 minuten langer over. Ze zijn bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N629 van Oosthout naar Dongen staat tussen de A27 en Dongen 3 kilometer. En dat kost je ook 10 minuten extra.
5: Dankjewel. Hou de radio lekker aan, want we zijn er met een nieuwe afslag uit. Jawel, jawel. Het is woensdag, halverwege de werkweek. En we barsten van de lekkere muziek. Laten we zo meteen goed beginnen met 2 sterren. 2 helden. Tina Turner en Rod Stewart en It Takes Two.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten.

0: Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel. 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
7: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
8: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
10: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
12: Goedemiddag, Ronnie.

0: Ja, hoe krijg je die bij elkaar, vraag je je af. Hè? Ik denk gewoon telefoon pakken destijds en bellen van heb je tijd om een leuk liedje in te zingen. Tina Turner en Rod Stewart en It Takes Two als eerste in deze nieuwe Afslag Zuid.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Zeker het gezelligste einde van de dag, want jij bent er weer lekker bij. Ik ben er en Marjolein is ook weer van de partij. Dus we kunnen gewoon starten, Marjolein, toch?
3: We gaan van los,
0: ja. We zijn helemaal ready to go vandaag op deze woensdag. Iedereen is denk ik wel weer een klein beetje bijgekomen van eventueel bevrijdingsfestival of gewoon een werkdag, net als wij gisteren natuurlijk.
3: Voor velen denk ik wel.
0: Ik denk dat de meeste mensen wel gewoon moesten werken gisteren.
3: Ja, denk ik ook.
0: En dat een kleine minderheid, die was uiteindelijk vrij.
3: Ambtenaren, hè?
0: Maar het werd steeds meer in de cao's opgenomen, zag ik, 5 mei.
3: Ja, dat wel.
0: Dus als de nieuwe cao wordt afgesloten, is de kans groot dat je volgend jaar misschien ook wel bevrijd bent.
3: Lekker.
0: Kunnen we lekker naar een bevrijdingsfestival. Vandaag de dag waarop het eerste rookvrije park van Nederland is geopend. Het gaat om het Seligpark in Breda. Het park moet volgens de gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving waar kinderen en jongeren opgroeien zonder blootstelling aan rook- en vapeproducten. Er staan borden bij de ingang, maar ze hebben ook laten weten dat er niet zal worden gehandhaafd. Dus ze gaan er eigenlijk gewoon vanuit. Dus ze hopen min of meer dat mensen denken, oh, oké, rookvrij park. Nou, jij weet, dan laat ik hem toch gewoon even in mijn zak.
3: Precies, doe ik ergens anders.
0: Nou, dat is precies de bedoeling eigenlijk ook. En ook de dag waarop we aftellen naar morgen, want dan gaan we namelijk tussen 5 en 7 2 uur lang heerlijk knallen op de radio. Met jou hopelijk aan de andere kant. We gaan 2 uur lang heerlijke amazingers draaien. En het gave is, je maakt ook nog eens een keer kans op €100 tankgoed. Ik zeg het en het gebeurt ook gewoon. Ja, ik zeg dus, je maakt kans op €100 tanktegoed. En dit alarm, dat komt dan nu misschien wel als geroepen. Want het alarm betekent namelijk dat je nog kunt aanhaken voor dat tanktegoed van €100. Als je nog niet op de hoogte bent van de huidige kilometerstand. Want dat is belangrijk. De bedoeling is namelijk dat je elke dag de afstanden die we maken virtueel door onze provincie, langs allerlei leuke woonplaatsen van Afslag Zuid-luisteraars, dat je die bij elkaar optelt. Want morgenmiddag moet je namelijk precies kunnen vertellen wat de eindstand op de kilometerteller is, naar aanleiding van onze rit door Brabant de afgelopen week. En je kunt natuurlijk gewoon elke dag luisteren en die kilometers bij elkaar optellen, maar 1 keer per uitzending komt er een aanhaakmoment. Nou, dit is dus
3: het
0: waarop wij gaan melden wat de kilometerstand op dit moment is op de teller. Heb jij hem bij de hand?
3: Ja, ik heb hem voor de neus. Ja, dat is eigenlijk waar we gisteren zijn geëindigd, want we hebben nog geen nieuwe locatie aangedaan. Dat is, schrijf mee, 165 kilometer.
0: Oké, wij hebben dus 165 kilometer op onze kilometerteller staan. Belangrijk om dat te noteren en vooral ook te onthouden. En de kilometers die er nog gemaakt gaan worden vandaag tijdens de Afslag Zuid, daar uiteindelijk natuurlijk gewoon bij op te tellen. En dat gaat zeker nog gebeuren. Dus 165 kilometer, dat is wat we op dit moment op onze teller hebben staan. Het is ook de dag vandaag waarop bekend werd dat we in maart meer goederen en diensten kochten dan in dezelfde maand vorig jaar. Nou, wat kochten we dan zoal? Vooral meer auto's, tuurlijk elektrische apparaten, spullen voor de woning. En ook werd er meer geld uitgegeven aan vervoer en communicatie.
3: Wat is de logica dat we meer auto's gaan kopen terwijl de benzine en diesel zo duur is?
0: Nou ja, ten opzichte van vorig jaar dan. Hè? Dus dat is het een beetje.
3: Ja, of misschien gaat iedereen nu voor elektrisch.
0: Dat zou ook rijden. Ja, elektrische apparaten. Dat is misschien wel elektrische. Dat zou kunnen natuurlijk. En verder werd er dus ook meer geld uitgegeven aan vervoer, communicatie, medische diensten en ook huisvesting. Oh. Consumptie steeg met 0,9%.
3: Ja.
0: Zullen we onze AI-muziekgenerator weer even vrij spel geven?
3: Ja, ik ben weer enorm benieuwd.
0: Want die heeft ook vandaag zijn best weer gedaan om er iets moois van te brouwen. Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op je radio. Are you ready? Let's go. Dat is de tekst die wij als input geven. Nou, en dit is voor vandaag dan de output. Ik hoop dat je klaar zit, want daar komt hij aan. Wat heeft AI ervan gebakken?
3: Oh.

0: Ik krijg een beetje slechte K3-vibes.
1: Oh, nou snap ik wel. Ik wou zeggen Hello Kitty-vibes.
0: Oh, hello,
1: beetje zo, beetje zo Koreaanse vibes.
0: Ik voel een duimpje omlaag.
1: Ja, doe maar niet.
0: Mij ook hoor.

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Morgen
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Op Omroep Brabant.

0: uit de jaren 80. Dit was de Smooth Operator. Het is dus 4:55. Lekker de radio aan. Afslags uit tot 7 uur. Kijk tof dat je erbij bent. Hou hem ook aan. Want we gaan straks natuurlijk weer even wat kilometers maken. Hè, in het kader van de kilometerbeter. En wie wil nou gewoon niet 100 euro tanktegoed winnen? Morgen tijdens Amazingers. Vandaag in het nieuws dat Ryanair-topman Michael O'Leary eigenlijk helemaal klaar is met vroege drinkers op de luchthaven.
1: Oeh.
0: Misschien heb je ze ook wel eens rond zien lopen. Voor zover dat nog mogelijk was. Want sommigen die vallen bijna om. Hij eist namelijk dat vliegveldbars stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Volgens hem moet zijn luchtvaartmaatschappij Ryanair inmiddels al bijna dagelijks vluchten omleiden. Vanwege dronken en ook vooral hele agressieve passagiers. Hij zegt, ja, ik snap niet waarom er in bars op vliegvelden om 5 of 6 uur 's ochtends al alcohol wordt geserveerd. Wie heeft er op dat tijdstip zin in bier? Zegt deze man. Nou, best wel wat Engelsen volgens mij. Die lusten hem
1: Nederlanders kunnen er ook wat van, hoor.
0: Nou, de luchtvaartbaas die pleit al jaren voor een maximum van 2 alcoholische consumpties per reiziger. Hij beschuldigt vliegvelden ervan flink te verdienen aan het problematische reisritueel, zoals hij dat omschrijft. En om het probleem vervolgens over de schutting te gooien bij de luchtvaartmaatschappijen, in dit geval Ryanair, die met de gebakken peren dus zitten. Even een vraag, Marjolein. Drink jij een borreltje voordat je het vliegtuig ingaat?
1: De voorraad niet. Vaak in wel.
0: Ligt
1: wel een beetje aan het tijdstip.
0: Ja, oh jawel, dat wel toch. Als het 's morgens 6 uur is, dan zit je nog niet aan een wijntje.
1: Nee, daar moet ik niet aan denken.
0: Nee. Ja, ik denk ook bij mezelf, waarom is dat nodig? Ik snap wel, als je bijvoorbeeld, inderdaad in de avonduren, als je dan op een vliegveld zit te wachten, vind ik het wat anders dan 's morgens om 6 uur, dat je dan al aan een grote pot bier zit of zo.
1: Ja, veel mensen doen het er gewoon om. Die hebben gewoon de regel, als we gaan vliegen, maakt niet uit hoe laat, als we op het vliegveld komen, een biertje.
0: Een biertje of een wijntje. Ja. Maar is het nodig? Sommige mensen die ervaren het misschien als een rustgevend drankje even. Die worden er kalm van.
1: Misschien als het nodig is voor een angst of zo.
0: Vliegangst. Misschien dat het daar een beetje tegen helpt. Ik denk dat we gewoon even een klein onderzoekje moeten doen. Dat vind ik altijd leuk, want je weet het, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, daarom de vraag. Wat vind jij van de uitspraak van de Ryanair-topman Michael O'Leary? Welk team ben jij eigenlijk? Ben jij team, je moet gewoon 24 uur per dag een biertje kunnen halen op het vliegveld. Dan even een duimpje omhoog. En zit jij in het team, gooi die bar alsjeblieft dicht, want alcohol voordat je het vliegtuig ingaat is helemaal nergens voor nodig. Dan een duimpje omlaag. Ook met in je achterhoofd misschien alle problemen die ontstaan, hè, door overconsumptie van alcohol op zo'n tijdstip. Dus welk team ben jij? Je moet gewoon 24 uur per dag een biertje kunnen halen op het vliegveld. Duimpje omhoog. Of team, gooi die bar dicht, want alcohol voordat je het vliegtuig ingaat is helemaal nergens voor nodig. Dan een duimpje omlaag. Nou, even appen naar 06-573-28203. Gaan we straks eens even kijken hoe jullie er met z'n allen over denken. I have a dream. One day.

0: een lekkere toeter bij Bakermat en One Day, of terwijl vandaag. Ryanair topman Michael O'Leary, die is helemaal klaar met de vroege drinkers op de luchthavens. Hij wil eigenlijk gewoon dat de bar daar wordt gesloten, want er zijn te veel dronken mensen die in zijn vliegtuigen klimmen. Dus vandaar een heel klein onderzoekje. Welk team ben jij? Wat vind je van de uitspraak van de Ryanair topman? Ben jij team? Ja, je moet gewoon 24 uur per dag een biertje kunnen halen op het vliegveld. Dan even een duimpje omhoog. Of team, gooi die bar dicht, want alcohol voordat je het vliegtuig ingaat is nergens voor nodig. Nou, dan even een duimpje omlaag. 06-573-28203. Ik kan wel zien bij welk team jij hoort, Jasper.
1: Hoezo kan je dat zien?
0: Nou, ik heb een vermoeden bij welk team je hoort.
1: Wat denk je?
0: Ik denk dat jij vindt dat die bar dicht moet. En dat je,
1: natuurlijk
0: je...
1: niet.
0: Nee?
1: Heerlijk, man. Dat je op ten alle tijden op het vliegveld een biertje kan drinken. En kijk, met al het tijdsverschil. Het is toch lekker dat jij nou bijvoorbeeld als Europeaan in Amerika denkt... hé, voor mij is het 5 uur.
0: Ik heb toch weer ontzettend slechte mensenkennis. Goed, hey, wat heb jij in het nieuws zitten zometeen?
1: Ja, er waren zwaar bewapende agenten in een winkelcentrum in Os... en er was lichte paniek bij Frans Bauer. Jong.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard... pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Anderhalf over half vijf, verkeersinformatie. Dennis van de ANWB, waar staan de files?
8: Nou, in Brabant staan er 18 files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten extra en dat geldt ook voor de A16. Vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en Breda. Ze zijn er nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N629 van Oosterhout naar Dongen... heb je tussen de A27 en Dongen ook 10 minuten extra nodig.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: In het oosten van Brabant kan nog wat regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog. Met misschien heel af en toe even de zon ook. Het is zo'n 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vannacht droog. Dan zijn er opklaringen en wordt het niet kouder dan 6 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. De politie is met een hoop wagens en agenten in kogelwerende vesten met spoed naar Os gereden. In een winkelcentrum zou iemand met een wapen rond hebben gelopen. Ze gaan om een man van 30, zwart gekleed. Mensen zagen hem rondfietsen met een lang voorwerp in zijn handen. En ook zou hij dreigende dingen schreeuwen. Agenten die namen de melding meteen serieus, maar hebben niemand kunnen vinden. Een man van 40 uit Drunen kan een flinke boete betalen. Hij sloopte met zijn bedrijf een complete badkamer uit een huis... en dumpte het afval vervolgens in een natuurgebied langs de A65. Boven een boete mag de man ook de kosten voor het opruimen betalen. Pierre van Hooijdonk stopt per direct bij NAC Breda. De oud-voetballer werkte als technisch adviseur bij de club... maar kreeg de laatste weken veel kritiek van de fans. Die wilden hem weg hebben omdat hij zich onterecht zou hebben bemoeid... bij de transfer van zijn eigen zoon. Zondag reageerde Van Hooijdonk nog op de zaak in het tv-programma Studio Voetbal.
10: Als er binnen NAC echt het gevoel is van ja, het wantrouwen eerst... Nou ja, dan denk ik dat het heel duidelijk is. Dan moet je iedereen zelf houden. Alleen, dat is absoluut niet het geval.
1: Nu besluit de oud-voetballer dus alsnog op te stappen. Het is inmiddels een stuk makkelijker om je telefoonabonnement op te zeggen. Bij de autoriteit Consument en Markt waren verschillende klachten binnengekomen van mensen. De waakhond heeft telecommaatschappijen daarom op de vingers getikt. En daardoor kan je bij de meeste providers inmiddels ook online opzeggen. En word je in dat geval niet meer nagebeld door medewerkers die je vragen waarom je opzegt en je met een leuke aanbieding toch nog willen houden. Volgens de ACM een goede stap. De waakhond wil dat opzeggen van abonnementen overal net zo makkelijk is als een abonnement afsluiten. Frans Bauer is geschokt. Tijdens een interview met een Vlaamse showbiz-site ontdekte hij dat zijn wassen beeld in Madame Tussauds weg is. Het is zelfs helemaal vernietigd.
9: En eigenlijk een soort van gerecycled.
11: Het zou ook kunnen zijn dat ze het in een verbrandingsoven hebben gedumpt.
9: Ergens is, ik was er zelf nog niet eens van op de hoogte. Dat is toch ook iets?
1: Ja. Het beeld werd in 1999 onthuld in Madame Tussauds. Maar eigenlijk kan Frans er wel mee leven dat het nu weg is.
9: Want ja, kijk, door de jaren heen verander je. Snap je? En dat was natuurlijk een hele jonge Frans. Het is zoals het is. Dingen gaan voorbij. En je weet, komt er ooit wel weer een nieuwe pop in Madame Tussauds.
1: Ja, slecht nieuws alleen voor Frans. Want vooralsnog heeft het museum in Amsterdam daar geen plannen voor.
0: Ach, Germ, Frans. Vind jij dat ze hem daarvan op de hoogte hadden moeten stellen?
1: Dat zou ik wel netjes vinden.
0: Ja, dat vind ik ook namelijk. Ja. Dat vind ik, weet je, toch wel een beetje respect. Weet je, je hebt hem daar ook ooit neergezet.
1: En ik denk ook wel, hoezo is Frans Bauer klaar? Die zit is toch nog helemaal een ding?
0: Die is hartstikke hot, man.
1: Ja.
0: Ja, goed. Een beetje een oudere veer. Maar dat maakt niet uit.
1: Ja, maar ik zag, Geert Joling heeft natuurlijk die reality-serie Only Joling. En daar waren hele afleveringen hoe dat oude beeld van Joling helemaal opgeknapt werd.
0: Ja, maar ik bedoel, Joling is wel een voorbeeld van iemand die er steeds jonger gaat uitzien. Toch? Ja. Hoe zou dat komen?
1: Voor dat steeds strakker beeld.
0: Dat wel. Hey, dankjewel Jasper, tot over een uurtje. We gaan zometeen natuurlijk even richting ons onderzoek. Hè, want de Ryanair-topman Michael O'Leary heeft gezegd, die bars op de vliegvelden moeten maar gewoon dicht. Veel te veel dronken passagiers. Welk team zit jij? Team, je moet gewoon 24 uur per dag een biertje kunnen halen op het vliegveld. Duimpje omhoog. Of zit jij in het team, gooi die bar dicht. Want alcohol, voordat je het vliegtuig ingaat, is nergens voor nodig. Laat het even horen. In de app 06-573-28203. Dan gaan we zometeen de balans opmaken. Na onder meer David Guetta en Teddy Swims. En nu Third World.

0: Je weet het, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, dat heeft alles te maken met het nieuws dat Michael O'Leary vandaag naar buiten bracht. Dat is de Ryanair-topman. Misschien heb je wel eens gevlogen met Ryanair, zou zomaar kunnen. Hij is een beetje klaar met al die vroege drinkers op het vliegveld. Hij eist dat vliegveldbars stoppen met het schenken van alcohol. En vooral ook in de vroege ochtend, volgens hem, zijn luchtvaartmaatschappijen inmiddels bijna dagelijks vluchten aan het omleiden vanwege dronken en agressieve passagiers. Hij beschuldigt de vliegvelden ervan flink te verdienen aan dit problematische reisritueel om het probleem vervolgens over de schutting te gooien bij de luchtvaartmaatschappijen. Want die zitten met de gebakken peren. Die zitten met dronken mensen in hun vliegtuig natuurlijk. Ja. Dus klein onderzoekje. Wat vind jij van de uitspraak van de Ryanair-topman Michael O'Leary? Welk team ben jij? Ben jij team? Ja, je moet gewoon 24 uur per dag lekker een biertje kunnen halen op het vliegveld. Duimpje omhoog. Of team? Ja, gooi die bar maar dicht, want alcohol voordat je het vliegtuig ingaat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Duimpje omlaag. Nou, ik ben benieuwd, Marjolein.
1: Ja, ik heb hier allemaal reacties. Ik vind het heel leuk. Even vooral voor om te beginnen. Vooral mannen die zeggen, nou, moet gewoon kunnen.
0: Oh ja, echt?
1: En vooral vrouwen die zeggen, wat een onzin. Gooi die bar maar dicht.
0: Oké, okay, ja, maar leuk. Het gaat ook over wijn, dames. Hè? Dus niet
1: ja,
0: alleen bier.
1: Nee, dat is waar. Dat alle daar lekkere dingen met alcohol. Ja, dat. Ja. Hey, Bart die zegt van, nou, dat, ik vind dat dat kan, want je bent vaak al uren op voordat je op het vliegveld bent. Dus ook in die vroege ochtend, ja, dat is wel waar. Dan zitten soms al een halve dag op.
0: Maar dan tikt zo'n biertje ontzettend hard aan.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is mijn ervaring.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. John die zegt, ja, het moet kunnen, maar niet zat zuipen. Nee. Misschien zijn er mensen die uit een andere tijdzone komen en dan is het hier misschien wel ochtend, maar voor hun voelt het als een avond. Kan natuurlijk. Aan de andere kant heb ik Angie, die zegt, nee, gooi maar dicht, maar, en dan vind ik dat je aan boord ook niet moet drinken.
0: Nee.
1: Dat vind ik wel een eerlijke van haar.
0: Ja, dat vind ik inderdaad ook. Ja. Ik heb aan boord ook niet die neiging. Of je moet 10 uur in een vliegtuig zitten, dan vind ik het iets anders.
1: Oh, ik heb het juist andersom.
0: Ja, echt?
1: Ja, want dan op het vliegveld, dan verveel ik me nog een beetje. Maar als ik dan eenmaal zit in het vliegtuig, dan doe ik vaak een bubbeltje.
0: Oh,
1: want dan denk ik,
0: een bubbeltje.
1: Ja, nu zijn we begonnen.
0: Mevrouw wil een rij 34 stoel aan. Mevrouw wil een bubbeltje.
1: Ja, alsjeblieft, dank u. Yvonne zegt, nou, is in de ochtend nergens voor nodig. Ik snap die frustratie wel. En Caroline die zegt erover, het slaat nergens op dat je 's morgens vroeg al aan de zuip moet. Pak maar een sterke bak koffie. Maar Jol die zegt erover, nou, het moet toch kunnen als iedereen zijn eigen boerenverstand gebruikt. Maar ja, daar hapert het nog wel eens.
0: Ja, dat is het inderdaad.
1: Dat is het. Ronnie zegt het ook, het moet kunnen. Maar ja, dat is met alles zo, jongens. Er zijn altijd idioten die er misbruik van maken. En in ieder geval hun grenzen niet kennen. Dus Ronnie zegt ook, ik snap de beste man van Ryanair wel. Een kleine groep, die verpest het voor de grote groep. Heb ik nog Rinske aan de andere kant, die zegt, nou, van mij mag die bar best wel dicht. Maar ik ben bang dat die verstokte drinkers het dan meesmokkelen. En het dan wel doen tussen het inchecken en de douane of zo, weet je wel.
0: Ja, nee, nou, ik denk niet dat ze daar de kans voor krijgen. Want op zich zou het misschien wel, zou iedereen een blaastest voordat je aan boord. Dus even ping je boardingpas en even blazen.
1: Ja.
0: Oké, door.
1: Nou, misschien met dezelfde promillages als rijden. Als je nog mag rijden, mag je naar binnen. Mag je niet meer rijden, blijf je staan.
0: Nou, dan houden we best wel lege vliegtuigen over, denk ik, hoor.
1: Dat denk ik ook. En Andrew, die had nog een goede reden waarom het wel moet kunnen. Die zegt, ja, ik moet mij heel veel moed indrinken. Anders durf ik niet te vliegen.
0: Ja, dat snap ik dan wel weer. Dat vind ik dan ook best een goede reden. Want
1: nou, er zijn ook pilletjes voor.
0: Ja, dat is ook wel zo. En alcohol is natuurlijk ook niet de beste oplossing. Want van alcohol word je ook heel onrustig, uiteindelijk.
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: Ook paniekerig.
0: Paniekerig. Ja. Dus dat is ook niet heel erg goed. Je kunt inderdaad beter een, ja, wat kun je eigenlijk het beste pakken?
1: Ja, ik wil dan zeggen Xanax. Zo heet dat niet, want dat mag niet. Dat is volgens mij een soort drugs. Maar wel, er zijn wel pilletjes voor. Ik weet niet hoe dat heet. Ja. Maar
0: als we even gewoon de percentages vergelijken, wat vinden de meeste mensen eigenlijk dan?
1: De meeste mensen zitten in team, gooi die bar toch dicht. Het is echt niet nodig. 63%.
0: Oh, echt waar? Ja, ik weet niet of dat ik dat van tevoren had zien aankomen, eerlijk gezegd. 63% gooit de bar dicht.
1: Ja, ik denk omdat we het gooien op overlast. Niemand houdt van overlast.
0: Nee, dat is ook zo. Nee. Goed, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij gaan zometeen weer even wat de kilometers maken in het kader van de kilometerweter. Maar hoeveel kilometer gaan we maken en waar gaan we naartoe?

0: zo zijn de jaren 80 weer even terug met Frankie Goes to Hollywood. En relax.
1: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: De Afslag Zuid Kilometerweter spelen wij al deze hele week. Als je de radio lekker aan hebt staan, ben je misschien aan het meeschrijven, aan het meetellen. Want uiteindelijk gaat het erom hoeveel kilometer hebben wij morgen op onze kilometerteller staan. Na een rit kriskras door onze provincie langs allerlei mooie woonplaatsen van Afslag Zuid-luisteraars. Vorige week hebben we aan je gevraagd van, nou, waar woon je? App het even door. En op basis daarvan hebben we een soort virtuele route gemaakt. En we hebben al best wat leuke plekjes aangedaan. Daarstraks, net na vieren, hoorde je het alarm bloeien. Dus dat was weer even een momentje om op de hoogte te worden gebracht van de tussenstand qua kilometerstand op onze teller. Nou, ik ga het niet herhalen, want daar had je straks maar voor moeten luisteren. Dat is belangrijk. En misschien heb je wel gewoon de hele week lekker meegeschreven. Want we gaan weer even van A naar B. Waar gaan we naartoe, Marjolein?
2: We gaan naar Berchem, naar Juul.
0: Leuk.
2: Ja, Juul van Schaik woont daar. En ja, voor wie het nog wist, we kwamen uit Boxmeer.
0: Gisteren was dat, hè?
2: Ja, want daar woont Bas.
0: Ja.
2: En dat is dan volgens Google Maps, we pakken altijd de kortste route, 41 kilometer.
0: Oké, 41 kilometer kun je bij de stand die je misschien daar straks aan het begin van dit uur hebt gehoord optellen. Of misschien heb je het wel gewoon allemaal netjes bijgehouden. Dat zou helemaal mooi zijn. Gisteren dus geëindigd bij Bas in Boxmeer. En van Bas gaan we richting Berchem. Dus daar woont Jules van Schaik. 41 kilometer kun je erbij optellen, de teller. En goed blijven luisteren, want straks gaan we nog een locatie aan doen door.
2: Zeker, dat, ja.
0: En je weet het, hè, als je het goed hebt morgen, op het moment dat wij teken geven dat je mag appen, en gokken kan natuurlijk altijd, maar als je het goed hebt, maak je kans op tanktegoed ter waarde van 100 euro. Ja, je hoort het goed. Tanktegoed.

0: dus hou de radio aan. Morgen na 5 wordt het helemaal een feestje. Want dan hebben we namelijk tussen 5 en 7 alleen maar meezingers. Dus liedjes waar je lekker uit volle borst ongegeneerd mee kunt lallen. Als je onderweg bent na een dag hard werken. Of gewoon even lekker wil genieten. Dat kan ook, hè. En ook nog 100 euro tanktegoed, hè. Weggeven. In het kader van de kilometerweter. Net hebben we weer een afstand erbij op kunnen tellen. Ik hoop dat je een beetje meeschrijft en een beetje meeluistert. Want straks, het volgende uur, gaan we nogmaals even wat kilometers noteren. Verder straks ook iemand die wilde plannen heeft. Die wil een record gaan neerzetten. Een record met ballen, letterlijk. Ja, het is ook nog eens een keer voor een goed doel. Dus daar gaan we zo meteen maar eens even over bellen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
12: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
15: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker?

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooij. Dennis, hoe druk is het in Brabant op dit moment?
4: Nou, alles bij elkaar opgeteld staat er 100 kilometer file in Brabant. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg ben je 20 minuten extra kwijt. A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam ben je een kwartier langer onderweg. En op de A58 Breda-Eindhoven, ook een kwartier vertraging tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
3: Dankjewel. Zometeen richting iemand die dus een recordpoging gaat ondernemen, ook nog eens een keer voor een goed doel. Maar voor het zover is, eerst maar eens even de mannen van de Stones op het podium halen, want die staan er helemaal klaar voor met die hele grote hit uit de jaren 80. Start Me Up, hoor je zo hier.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden.

0: LM Verzekeringen.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. Ronnie.

0: bijvoorbeeld uit het decennium, de jaren 80. De Stones en Start Me Up, altijd lekker om die weer eens even te horen. Tijdens je ritje naar huis misschien wel, hè?
1: Omroep Brabant.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat je keihard gewerkt hebt. Nou, dan verdien je het beste van het beste ook muzikaal gezien. Daarom zo direct Alphabeat met de Fascination. Maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Opletten voor automobilisten die vanavond nog over de A59 moeten. Van 9 uur vanavond tot morgenochtend 5 uur is die namelijk helemaal dicht. Gaat om het stuk tussen knooppunt Sabina en Noordhoek in de richting van Zevenberg en Roosendaal. Daar doen ze voor wat onderhoud aan de berm, asfalt en de vangrail. Volgens Rijkswaterstaat kost dat je 25 minuten extra reistijd. En voor iedereen die altijd roept, in Duitsland is alles goedkoper, even een berichtje, want met veel dingen is dat zeker het geval. Maar dat geldt blijkbaar niet voor een doosje paracetamol.
0: Nee?
2: In Nederland heb je voor minder dan een euro een doosje pijnstillers, maar in Berlijn bijvoorbeeld betaal je maar liefst €4,75.
0: Zo, de knetters van verschil.
2: Voor datzelfde doosje.
0: Goeiedag,
2: ja, hooikortstabletten net zo. Die zijn over de grens 3 keer zo duur als hier. Ja, dat prijsverschil komt volgens Kassa doordat de productie in Nederland niet zo kostbaar is en hier hoeft er niet per se winst op gemaakt te worden. Daarnaast leven Duitsers net wat ongezonder dan Nederlanders en dat werkt door in de gezondheidszorg en dus ook in de prijzen.
0: Ja, of werken die pilletjes die wij hebben maar half, zal ik maar zeggen, voor een kwart in vergelijking met de pillen die in Duitsland komen.
2: Nou, nee, het zijn echt dezelfde pillen. Ja. Er zit een wat uitgebreider verhaal achter, maar het heeft er meer mee te maken dat hier kan je het halen in de drogisterij, daar alleen bij de apotheek. Andere regels. De drogisterij kan het in dump opkopen en dus goedkoper aanbieden. De drogisterij betaalt de officiële prijs. Helder.
0: Dus niet alles in Duitsland is goedkoper.
2: Niet alles. Nee. En in Zeeland doen ze aan legaal plunderen of eigenlijk circulair slopen. In Oud-Vossenmeer, daar staat een blok rijtjeswoningen en die zouden aan de grond gaan. Dat werd gesloopt. Maar er zit nog een boel bruikbaars in en dat is zonde. Dus werd eigenlijk het hele blok opengesteld voor iedereen die maar wat wou komen halen.
0: Serieus?
2: Zodat je dat dan maar gratis had.
0: Dus als je denkt, nou, die mooie tegeltjes, als je met een hamertje komt, even de tegeltjes eraf ketst, mag je ze meenemen.
2: Ja, mensen namen inderdaad dingen uit de badkamer mee.
0: Een kraantje
2: achter in de tuin werd zo'n buitenkraantje gehad. Ja. Zelfs complete schuttingen die er nog stonden. Neem maar op, houd de planken en zet maar weer bij jou neer.
0: Ja, waarom eigenlijk ook niet, hè?
2: Ja, het is eigenlijk wel heel goed als het toch kapot gaat anders.
0: Maar ik hoop dan wel altijd in dit soort situaties dat er niet een soort burgeroorlog ontstaat daar. Dat mensen, weet je wel, als een malle zo'n huis instormen, denk je, nee, die kraan is voor mij. Ik wil die kraan. Ik sta bij die kraan.
2: Nee, ik heb een filmpje gezien. Het ging allemaal heel harmonieus. En echt alles werd meegenomen. Zelfs de tuintegels die werden gerecycled.
0: Wat grappig. Er is gewoon niks meer te zien daar.
2: Nee,
0: alles is weg.
2: Alles is weg. Ze hoeven niet meer te slopen.
0: Alles met de gastendoekjes. Alles is weg. Ja. Hey, we gaan zo meteen naar iemand die een recordpoging gaat ondernemen. En wat voor recordpoging?

0: klacht uit. Zijn naam is Joost de Man. Hij is 35 jaar, hij komt uit Den Bosch. En hij start aanstaande vrijdag 8 mei met een ultieme recordpoging. Hij gaat namelijk 48 uur lang, ja, je hoort het goed, 48 uur lang biljarten. Met elk uur een andere tegenstander ook. Dus eigenlijk is het een soort van 1 tegen 48. Maar hij doet het allemaal niet voor niks. Misschien moet ik hem alvast als een soort van held gaan aankondigen.
1: Vind ik passend hoor, 48 uur.
0: Dat bedoel ik. Dames en heren, hier is de man, de myth, Joost de Man. Joost, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja,
0: dit is nog even een entree, hè, joh. Je moet hem uiteindelijk nog verdienen, maar ik ga ervan uit dat dat goed gaat komen. Nou, de allereerste vraag, hoe zat jij erbij? In wat voor staat was jij toen jij bedacht, weet je wat, ik ga gewoon even 48 uur biljarten?
2: Nou, dat is een leuke vraag. Ik was eigenlijk niet van plan om dit nog te gaan doen. Ik had 11 jaar geleden, toen ik het voor het laatste keer heb gedaan, een beperkt aantal uren, had ik eigenlijk aan mijn moeder beloofd dit nooit meer te doen. En uiteindelijk ben ik toch overgehaald om het toch te gaan doen. En met name omdat ik een heel mooi doel heb mogen selecteren daarvoor.
0: Ja, want je kent het liedje van Jan Biggel, hè? Ons moeder zijn nog, doet dat nou niet. Maar ja, jij hebt ook niet geluisterd naar jullie moeder, want je gaat het gewoon wel doen. Je zegt al voor een bepaald mooi doel, daar kom ik zo even op. Ja. 48 uur, dat is je plan. Er staat nu al een record ook, neem ik aan, dus ergens.
2: Ja, het huidige record staat op 47 uur. Ja. Ik kan hem maximaal met een uur aanvallen en dat ga ik dus ook doen.
0: Ja.
2: Dus ja, gaan het record met een uur verbreken.
0: Ja, is het haalbaar, denk je? Ga je het gewoon op je sloffen fixen of ga je het zwaar krijgen ergens?
2: Ik vermoed dat ik het wel zwaar ga krijgen. Het is 2 nachten overslaan namelijk. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus ik vermoed dat het heel zwaar gaat worden. En ik hoop dat de sfeer en de steun me er doorheen gaat helpen. Ja, maar ik heb wel alle vertrouwen in dat gehalen.
0: Nou ja, goed, daar gaan we natuurlijk uiteindelijk wel voor. Want je gaat hem ook niet voor niks ondernemen. De regels, hoe gaat het in zijn werk? Want ja, elke uur komt er dus iemand anders die biljart tegen je. Dat is een van de dingen. Hoe gaat het in zijn werk? Wat stelt het allemaal voor?
2: Ja, dus ieder uur een andere tegenstander. Er is ook altijd een arbiter aanwezig. 48 arbiters. 48 mensen die de punten noteren, dus die schrijven. En dan speel ik om het hele uur, dan stoot de tegenstander af.
0: Ja.
2: Om 10 voor, dus minuut 50, eindigt de wedstrijd. En dan heb ik 10 minuten pauze om even naar de wc te gaan, om even op te kleden. Even een washandje door het gezicht te halen, et cetera. En dan begint weer het nieuwe uur.
0: Ja, precies. En even op je telefoon te zitten. Misschien even te kijken of er nog bepaalde dingen gebeurd zijn die je gemist hebt gedurende de afgelopen 50 minuten. Wordt het ook een officieel record als je dat inderdaad haalt? Ik bedoel, wordt het geregistreerd ook?
2: Het wordt georganiseerd door een lokale biljartvereniging, Rierbar in Vught. En die houdt dat ook zo. Dus het is geen landelijk record of Guinness World Book of Records of iets dergelijks.
0: Nee.
2: Het is echt het lokale record, maar geen idee of er ergens nog langer is gebiljart.
0: Nee, precies. Je zegt het, ik doe het voor het goed doel. Voor een goed doel. Wat voor doel is dat?
2: Het goede doel heet Stichting Met Je Hart. Zij strijden eigenlijk tegen eenzaamheid onder thuiswonende ouderen. En daar speel ik voor. Daar ben ik met mijn werk ook elke dag mee bezig. Dus dat staat me enorm naar mijn hart. En we spelen met name voor ouderen, 300 ouderen die in beeld zijn van die stichting in Vught en Den Bosch.
0: Ja, waar zie je het meest tegenop?
2: Ik denk die ochtenden. Hè? Dus je komt dan net de nacht uit, er komt de zon weer op. Dan verwacht ik niet dat er 100 man in het café staan op dat moment. Dat zijn een beetje de dode uurtjes. Die zullen lastig zijn. Maar voor de rest kijk ik heel erg uit naar deze uitdaging.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat je een beetje fit blijft? Gaan er ook nog bijzondere dingen gebeuren tijdens die recordpoging? Want je hebt sowieso 48 verschillende tegenstanders natuurlijk, elk uur eentje. Komen er ook nog andere mensen langs?
2: Ik heb op zaterdagochtend om 10:30, 11 uur komt Duco Bouwens langs. Bekend van Nederland in Beweging, Omroep Max. Hij gaat een beweegclinic geven in de Rierbar. Hij doet ook de afstoot van één partij.
0: Mm-hmm.
2: En dan ook zijn er 10 ouderen die geselecteerd zijn door de stichting. Uitgenodigd en die komen dan ook mij aanschouwen, meedoen aan die beweegclinic. En daar gaan we een lunch voor organiseren. Dat lijkt me wel een heel mooi uur, want dan zie ik ook de mensen voor me waarvoor ik het doe.
0: Ja, precies. Kan iedereen ook gewoon binnenlopen daar? Want de Rio Bar in Vught, daar gaat het gebeuren. Vanaf aanstaande vrijdag. Iedereen is gewoon welkom daar?
2: Iedereen is meer dan welkom. Alle supporters welkom. Dus kom allemaal, alsjeblieft.
0: Ja, en ook vooral om te doneren natuurlijk. Want hoe gaat dat in zijn werk? Dat kan ter plaatse ook.
2: Kan ter plaatse, kun je een cashdonatie doen, dan hangen QR-codes. Mensen kunnen raden hoeveel karambols ik ga maken in die 48 uur. En daar zijn prijzen te verdelen, maar ook donaties tussen te doen. En mensen kunnen ook online doneren. Daar kunnen ze best de social media pagina van Rio Bar volgen. Dat is Café Rio Bar. Daar kun je mij volgen. Hè, daar zullen we iets vinden over het record zelf.
0: En kijk, ik ga er ook vanuit dat je gewoon vrij hebt gekregen van je baas maandag, neem ik aan, na deze prestatie.
2: Zeker, ik heb vrij en ik...
0: Oh, je valt eventjes weg, dus de verbinding wordt nu wat slechter. Maar laten we je heel veel succes gaan wensen. Zorg ervoor dat je het gaat halen. 48 uur biljarten daar voor een goed doel. Kei, veel succes, Joost.
2: Dankjewel, bedankt.
0: Houdoe.
3: Ik zeg niks.
4: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

6. Straks spraken we met Joost de Man. Hij is 35 jaar. Hij komt uit Den Bosch. En hij gaat vanaf vrijdag 48 uur lang achter elkaar biljarten. Gaat hij doen in de Rio Bar in Vught. Recordpoging. Maar vooral ook om geld in te zamelen voor Stichting Met Je Hart. En je bent daar gewoon welkom om te komen kijken natuurlijk. 48 tegenstanders heeft hij ook. Elk uur eentje. Nou, ik geef hem te doen. Ik hoop dat het hem lukt. En wellicht dat we hem maandag nog eventjes spreken dan of die recordpoging inderdaad geslaagd is, ja of nee. We gaan langzaam richting 17:30. Nieuws zometeen krijg je van Jasper. Doe eerst nog eventjes U2 voor je.

0: U2 en The City of Blinding Lights. We gaan richting Jasper. Jasper heeft namelijk het nieuws voor ons zo meteen. Wat zit erin, Jasper?
1: Ja, geen straf voor een beveiliger die zich liet omkopen door kinderen in Tilburg. En in Thailand zijn ze de toeristen weer helemaal beu.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
6: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
5: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Half zes, even checken hoe het met de files is. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
7: Een hele goede middag. 130 kilometer file staat er nu in Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je een kwartier langer onderweg tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En op de N2 bij Eindhoven, de randweg dus, in de richting van Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leendeheide, doe je er ook een kwartier langer over. Op de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond, tussen de N270 en Helmond staat 3 kilometer. En ook hier ben je 15 minuten langer onderweg.
2: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht is het droog met wat opklaringen. Temperatuur zakt komende nacht naar een graad of 6. Morgen krijgen we zonnige periode. Is het ook droog in Brabant, wordt het zo'n 16 graden. En vrijdag en zaterdag opnieuw ook droog, zonnig. En dan wordt het een stukje warmer. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Een beveiliger die zich door kinderen liet omkopen in Tilburg tijdens carnaval wordt niet gestraft. Vorig jaar was tijdens carnaval een plein in het centrum van Tilburg alleen voor 18+. En een bewaker zou kinderen die een tikkie betaalden toch binnenlaten. Zelf heeft de man een ander verhaal, vertelt verslaggever Jan Pils.
8: Hij zou een fooi hebben gekregen en een vergoeding omdat iemand bier over zijn schoenen had gegooid. Ondanks dat er verklaringen zijn en dat er geld naar hem is overgemaakt, spreekt de politierechter hem vrij van omkoping. De belangrijkste reden is dat het beveiligingsbedrijf helemaal geen werkrelatie had met Mohammed.
1: Hij zou vrijwillig daar hebben gestaan. Twee andere beveiligers die worden verdacht staan later voor de rechter. Let op als je vanavond over de A59 wil. Door onderhoudswerkzaamheden is een deel van de snelweg de hele avond en nacht dicht. Het gaat om het stuk tussen Sabina en Noordhoek in de richting van Roosendaal. Daar wordt het asfalt vervangen, de berm gemaaid en de vangrail hersteld. Bewoners in Moerdijk moeten meer geld krijgen zodra ze van de overheid hun huis uit moeten. Dat vinden de 6 lokale partijen in de nieuwe coalitie van Moerdijk. Ook willen ze dat bewoners voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over het verdwijnen van het dorp. De SP heeft in de Tweede Kamer de minister om opheldering gevraagd. Eerder waren er signalen dat de overheid bewoners niet eerlijk heeft bijgepraat. En Tilburg krijgt dit jaar een eigen etappe in de Eneco Tour. De Nederlandse wielerwedstrijd voor zowel mannen als vrouwen trekt in oktober 6 dagen van Den Haag naar Arnhem. Halverwege is er een tijdrit in Tilburg. De baas van de NS is geschrokken van de vernielingen op treinstations. Onder meer Roermond en Woerden zijn herdenkingskransen, die werden neergelegd tijdens de dodenherdenking, gestolen. Een krans bij het oorlogsmonument op het station van Weert is vernield. De baas van de NS noemt de actie respectloos. Het is niet duidelijk of er in een van de gevallen iemand is opgepakt. Thailand is klaar met alle losbandige toeristen en dus gaan ze strenger controleren. Volgens de premier van Thailand houden toeristen maar weinig rekening met de prachtige cultuur van het land. Ze gebruiken drugs en hebben volgens de premier seks op de gekste plekken, bijvoorbeeld in een tuk-tuk. Die actie zorgde al dagen voor ophef in het land. In Thailand is het in het openbaar naakt zijn verboden. Kan je een boete van omgerekend zo'n €130 voor krijgen. En die regel geldt al als je zonder shirt over straat loopt. Oh. Vooral bij clubs en kroegen komen strengere controles. Wie straks wordt gepakt omdat hij zich volgens de autoriteiten te losbandig gedraagt, kan het land worden uitgezet.
0: Hoe komt het toch dat iedereen denkt dat het een seksparadijs is daar dan?
1: Ja, dat is wel een beetje het imago hè, wat Thailand heeft.
0: Ja, blijkbaar wel, want mensen denken dat dat allemaal zomaar kan daar. Dat dat heel normaal is blijkbaar.
1: Het een heel conservatief land is.
0: Ja, ja.
1: Er zijn strenge regels. Met elkaar knuffelen of zoenen in het openbaar is ook echt verboden.
0: Oh, dat is ook verboden?
9: Huh? Ja. Is het, een, ja. Ja? Het is toch helemaal geen conservatief? Het is een van de weinige Aziatische landen waar bijvoorbeeld homo's ouders mogen trouwen.
1: Ja, terwijl de premier ze... Ja, qua dit soort dingen zijn ze heel conservatief.
9: Ja. Oh? Nou ja, ik vind het wel goed dat ze strenger gaan zijn, hoor. Als je daar gaat lopen klooien, ja, ga dan
1: maar let eens ook op. Als je denkt, het is lekker warm, ik doe even mijn blouse open en ik ga zo op de fiets zitten.
9: Euro. Nou, maar ik denk, dan pakken ze je toch niet? Ik denk,
1: in principe
9: denk je...
1: is dat wel het idee en het doel.
10: Ja. Dus portemonnee bij de hand, Marjolein.
9: Gewoon wat kleren aan, jongens.
10: Dat is het beste. Dat is voor iedereen het beste.
9: Dat is hier in Nederland ook het beste.
10: Zo is het. Ja. We gaan zo meteen naar onze vrienden van Weerplaza. En bovendien gaan we nog even een ritje maken door onze provincie in het kader van het kilometer beterspel. Dus je pen en papier bij de hand hebben, want je moet zo meteen weer even aan het optellen.

0: Mumford & Sons hier in de Afslag Zuid. We gaan richting Weerplaza. Daar zit Berend van Straten. Dag Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag inderdaad.
0: Volgens mij was het weerbeeld ook vandaag wederom aardig verdeeld, afhankelijk van de locatie waar je was in Brabant.
1: Zeker, klopt inderdaad. Ja. Vooral in het uiterste oosten van de provincie hebben ze echt wel een tamelijk natte dag achter de rug. Des te meer westelijk je ging, des te droger het was eigenlijk. En in het westen van de provincie zagen ze zo nu en dan af en toe ook even de zon. Ook de temperatuur, dat was toch wel echt verschillend in de provincie. Want in het oosten is het niet veel warmer geworden dan een graad of 10. Terwijl het in het westen ruim 14 graden wordt op enkele plekken.
0: Ben je nou klaar met de regen of niet?
1: Ja, in principe wel. Ja, hier en daar kan nog wel een spatje regen vallen uit de wat dikkere bewolking. Maar in de loop van de avond wordt het sowieso overal droog. En ook vannacht is het dan overal droog. En krijgen we uiteindelijk nog wel te maken met enkele opklaringen. Kan nog wel flink afkoelen. Temperaturen zo rond een graad of 5 op de meeste plekken vannacht.
0: Ja. Ja, en morgen?
1: Ja, morgen ziet het best aangenaam uit. In de ochtend schijnt de zon geregeld. In de middag zien we flink wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. Kan lokaal nog wel een buitje gaan vallen. Maar het stelt eigenlijk allemaal maar heel weinig voor. Op de meeste plekken verwacht ik gewoon een droge dag. Temperaturen die gaan stijgen naar 15 of 16 graden. Er staat weinig wind. Dus in het zonnetje is het echt wel heerlijk. Weer vrijdag. Dan valt de temperatuur nog wat hoger uit. Wordt een graad of 18. En is het gewoon volop zonnig. En zaterdag, dat wordt de lekkerste dag van de week. Met temperaturen die gaan oplopen naar 21 of 22 graden. En ook dan staat geen neerslag op het programma. Is het vooral de zon die het weer wordt bepaald.
0: Dan moeten we het daarbij houden. Want de zondag wordt dan waarschijnlijk alleen maar minder. Dan houden we het bij de zaterdag. En dan horen we de rest de komende dagen wel weer.
1: Precies. Lijkt me goed plan.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Hoi.
0: Nou, zometeen gaan we weer even een ritje maken in het kader van de kilometer weter van de Ana.

blijven luisteren. Want als jij morgen namelijk tijdens een meezingers de eindkilometerstand weet te vermelden via de app, dan maak je kans op 100 euro tanktegoed. En je hebt vandaag al een aanhaakmomentje gehad, hè? Dus ik hoop dat je al je zaken op orde hebt.

0: Nou, zo kun je je dag toch heerlijk afsluiten. Hè? Onderweg naar huis na een dag keihard werken met goede muziek op de radio. Ja, dan zit je gebakken bij Omroep Brabant Radio. Marcon en een lekkere hit uit de 90's. Die heet Walking in Memphis.
1: De afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Precies dat. We gaan het gewoon weer doen. We gaan weer even wat kilometers noteren. We gaan de kilometerteller weer even laten rollen. Want morgen gaan we iemand blij maken met tanktegoed ter waarde van 100 euro. En dat is in deze tijd denk ik heel, heel erg welkom. Morgen hebben we natuurlijk tussen 5 en 7 allemaal Amazingers. Liedjes die je lekker meebleert. Dus op dit tijdstip zit je misschien morgen al met beschadigde stembanden. Zou zomaar kunnen. Ik hoop het niet. Want we hebben echt wel heel veel leuke liedjes uitgezocht waar je lekker mee kunt bleren. Nou, tijdens Amazingers. Dus iemand die wij blij maken met 100 euro tanktegoed. Dat is iemand die ons exact kan vermelden morgen wat de kilometerstand is in het kader van onze kilometerweter. We gaan de hele dag, sorry, de hele week al kriskras door onze provincie. Vorige week vroegen we je om je woonplaats door te geven. Nou, op basis daarvan hebben we een soort virtuele Afslag Zuid-luisteraarsroute gemaakt. Hè, want we gaan van de ene vriend van de show naar de andere vriend of vriendin van de show. We waren straks bij Jules van Schaik in Bergen, Marjolein.
2: Klopt.
0: En dat was een x-aantal kilometer. Hoeveel gaan we niet meer zeggen natuurlijk. Want je moet gewoon lekker blijven luisteren. En maar hopen dat het alarm loeit. Hè, want dat zijn de aanhaakmomenten. Dan krijg je de tussenstand ook natuurlijk op die kilometer tellen. Maar dat alarm heeft al geloeid. Dus dat gaat vandaag niet meer gebeuren. Hoeveel kilometer gaan we maken en waar gaan we naartoe?
2: 43 kilometer gaan we maken. Want we rijden van Bergen naar Udenhout.
0: Ja.
2: En dat is dus 43 kilometer.
0: Oké, 43 kilometer erbij. Ik hoop dat je de vorige stand goed hebt genoteerd. Dus tel daar even 43 kilometer bij op. Want we gaan van Bergen, van Jules, naar Udenhout. En daar woont Annie. 43 kilometer. Plus dus, in dit geval. En dan heb je een bepaalde stand. En die zou ik vooral goed onthouden. Want morgen gaan we uiteraard ook gewoon weer verder met dit spel. En maak je uiteindelijk kans op 100 euro tanktegoed. Tijdens Amazingers. Morgen tussen 5 en 7 hier op de radio. Dit is David Bowie. En Ashes to Ashes uit de 80's.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
16: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
17: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van moederdag iets bijzonders.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op Rousseau. Moederdag iets bijzonders.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op Rousseau.nl.

0: met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is. Dennis Mooij van de ANWB, goedenavond.
2: Een hele goede avond. En daar staat inmiddels minder dan 50 kilometer file in Brabant. Dus het gaat heel snel de goede kant op. De meeste files die er staan leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. De A27 van Utrecht naar Breda ben je echter nog 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot.
1: Dankjewel. En sterk als je in die file staat. De radio zou ik lekker aanhouden, want we gaan nog een uurtje door met Afslag Zuid. Met straks onder meer een lekkere meezinger. Alvast een klein beetje warming up voor morgen misschien. Rick Ashley, Whenever You Need Somebody. En ook Beyoncé staat voor je klaar.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk 2e paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
11: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Welke schoenen passen bij jou?

0: Blije voeten, blije mensen.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid.

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio ook keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen. Ik ben wie doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid.

0: Zijn allergrootste hit was natuurlijk Never Gonna Give You Up. Maar dit was een goede tweede. Rick Ashley, Whenever You Need Somebody.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen meer muziek. We gaan zo direct richting Shaboozy. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Steeds meer huisdieren wordt ernstig verwaarloosd in Nederland. De inspectie ziet dat de situaties elk jaar heftiger worden. Dieren krijgen bijvoorbeeld weinig eten of leven in vieze omstandigheden. Ook belden dierenartsen dit steeds vaker te zien. Een aantal is in 3 jaar tijd verdrievoudigd zelfs. Volgens de inspectie hebben dieren daardoor steeds vaker direct hulp nodig. En 17 Nederlandse wielrenners starten vrijdag in de Giro d'Italia. Net als vorig jaar is er geen echte kanshebber voor de eindzegen. Wel liggen de kansen voor sprinters als Dylan Groenewegen en Casper van Uden. Ook doen meerdere Nederlanders dit jaar voor het eerst mee aan zo'n grote ronde. De Giro start in Bulgarije en eindigt eind mei in Rome. En fans van Friends, opgelet. Binnenkort gaan er originele scripts en foto's van de serie onder de hamer. Waaronder het allerlaatste script van de laatste aflevering met handtekeningen van de cast.
0: Zo.
2: Het zijn allemaal spullen van acteur Matthew Perry. Hij overleed vorig jaar. Nou, dat gaat nu onder de hamer, dat wordt geveild. En die opbrengst gaat dan naar zijn stichting, die zich inzet om het stigma rondom verslavingen te doorbreken. Ja, en misschien als je de serie hebt gekeken, ken je dit. Op de voordeur van het appartement waar de vrienden wonen hangt een geel fotolijstje.
0: Ja.
2: Ook dat fotolijstje gaat onder de hamer.
0: Zo, dat kan je.
2: Ja, precies.
0: Money, money, money.
2: Ik wou net zeggen, we willen hetzelfde gaan zeggen. Ja. Daar gaat heel veel voor neergelegd worden.
0: Ja.
2: Maar goed, wil je meebieden? Je kan nog even sparen, want het is over een maandje.
0: Maar wel een goed doel ook gewoon uiteindelijk.
2: Ja, heel leuk.
0: Maar dat is dan denk ik de familie die gezegd heeft van ik wil dat geld dat uiteindelijk de opbrengst gaat naar de stichting van Matthew Perry.
2: En ik kan me ook voorstellen dat zij bepaald hebben van nou, wat willen wij houden? Gewoon als aandenken misschien aan hem. En wat mag er onder de hamer?
0: Ja, is het allemaal wat echt wat onder de hamer gaat?
2: Ja, het is echt allemaal. Het zijn originele scripts en foto's die echt door hun gemaakt zijn. Door mensen behind the scenes. Dat is best wel speciaal.
0: Nou, zeker. En ik weet zeker dat er heel veel fans zijn van Friends die dat heel graag zouden willen hebben. Alleen hebben ze allemaal een dikke portemonnee. Dat is
2: het. Ja, dat is toch wel.

0: heb er zo ontzettend veel zin in. Want morgen dan mogen wij ook, en jij zeker aan de andere kant van de radio, helemaal los tussen 5 en 7. Het is alweer een jaartje geleden dat we dat gedaan hebben.
1: Gaat dat dan sneller?
0: De tijd vliegt wat dat betreft. Dus het werd hoog tijd om het concept uiteindelijk nog maar eens een keer uit de kast te trekken. Meezingers, 2 uur lang lekker meelallen tijdens de avondspits. Als het nou een beetje een drukke avondspits is, dan hebben heel veel mensen ook profijt van al die lekkere lolletjes. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, maar ja, wat zijn dat dan precies, meezingers? Is dat bijvoorbeeld alleen maar René Schuurmans en weet ik veel, Django Wagner of Samuel Welte? Nee, het zijn niet per definitie alleen maar Nederlandstalige liedjes. Het kan gewoon echt van alles zijn. Klein voorbeeldje misschien, om je een klein beetje op weg te helpen. Want ik zou me kunnen voorstellen, als je in de auto zit en je hoort dit liedje op de radio, dat je toch even

0: Nou ben ik natuurlijk een hele slechte zanger, dus ik moet vooral mijn mond ook niet open doen.
1: Nee, dat is het leuke aan Amazingers.
0: Dat mag allemaal, hè?
1: Iedereen mag meezingen.
0: Dat kan ook gewoon, weet je, en je hoeft je ook nergens voor te schamen. Want ik ga bijvoorbeeld ook wel ontzettend lekker op dit. Stop, stop me now, good time. Stop, stop, yes, now, good time. I don't wanna stop it. Liedjes dus morgen tussen 5 en 7. Maar ja, ik heb er nog eentje. En ik weet zeker, als je in de auto zit en je hoort dat liedje op de radio,
1: ja?
0: Dan ga je los. 100%. Okay.

0: logisch. Hier kun je toch niet op stil blijven zitten, hier niet inhouden.
1: Dat is zo lekker ook.
0: Maar ook gewoon dat Brabantse deuntje van Gerard van Maasakker. Hey, even een beetje warm draaien vanmorgen. En ik weet zeker dat dit het liedje is wat ik nu ga laten horen, waar Marjolein ook los op gaat. Want ik hoor ze dat af en toe ook wel eens gewoon zingen. Dus dat vind ik ook wel tof. Dit liedje wat nu gaat komen, dat is denk ik wel een van jouw meezingers. Toch, let op, hè?

0: niet. Niet meezingen.
1: Nee, ik heb nou al zin in morgen, echt. Het wordt fantastisch. Er is overigens nog wel iemand die zegt... morgen geven jullie toch ook dat tanktegoed weg... ter waarde van 100 euro?
0: Dat klopt.
1: Morgen doen we een oproep en dan willen we de eindstand weten... op de kilometerteller. En die vraagt er ook meteen achteraan... komt er nog een tussenstand vandaag? Nou... het is dat je het vraagt. Laat ik zeggen dat we zometeen rond 6:45, 6:50 nog wat nieuws hebben. Toch?
0: Ja, blijf luisteren.
1: Ja, blijven luisteren. En wie weet heb je er profijt van en win je dan uiteindelijk morgen die 100 euro aan tanktegoed. Straks meer in volgende half uur afslagzuid. Nou, gewoon nog maar even die dansschoenen aan op Tavares. Dit is Heaven Must Be Missing an Angel. Heaven.

0: Ik heb straks je hulp nog even nodig, want we hebben straks het top 900 optelspel. Dat betekent dat we nog een leuk liedje gaan draaien uit de laatste editie van de top 900. Daar stond deze ook in, de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Maar eerst, voordat het zover is voor wat betreft de top 900 optelspel. Eerst richting Jasper, want die heeft het laatste nieuws voor ons. Wat zit erin, Jasper?
1: Het Openbaar Ministerie wil dat de vader van Bolle Jos de cel ingaat. En ja, de verhalen over Peter Gillis, die gaan maar door. En zo heb ik weer nieuws.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: 6:30, hoe is het met de files in Brabant? Dennis Mooij van de ANWB heeft antwoord op die vraag.
7: Nou, het is bijna gedaan hoor. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven staat nog de enige file. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot doe je er 5 minuten langer over.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vanavond en vannacht droog met wat opklaringen. Temperatuur zo'n 6 graden komende nacht. Morgen zijn er zonnige perioden. Ook droog, dan wordt het 16 graden. En vrijdag en zaterdag opnieuw droog. Lekker zonnig en dan wordt het een tikkie warmer dan vandaag. En voor nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedenavond. Peter Gillis heeft al een tijdje het plan om vakantieparken te openen in Kroatië. Eerder waren er al berichten dat de mensen in Kroatië totaal niet op de hoogte zijn van die plannen. En nu blijkt dat Gillis op zijn website foto's gebruikt die totaal niet kloppen, ontdekte een journalist in het land. Foto's zijn van plekken honderden kilometers verderop of lijken totaal niet op de stranden zoals ze in Kroatië zijn. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de vader van Bolle Jos 7 maanden de cel in. De vader stond samen met de moeder en zus van de drugscrimineel voor de rechter. Ze worden verdacht van witwassen, vertelt verslaggever Willem-Jan Jochems.
8: Het komt er simpelweg op neer dat ze zouden hebben meegeprofiteerd van de drugswinsten van Bolle Jos. Dat gaat dan echt om miljoenen. Nou, bij de vader geldt het één horloge is gevonden. Dat horloge is 110.000 euro waard, is een cadeautje geweest van Bolle Jos.
1: De moeder en zus zouden luxe auto's, appartementen en tassen hebben gehad, betaald met drugsgeld. Voor de zaak heeft het OM de zus van Bolle Jos een tijd lang afgeluisterd, onder meer haar huis en haar auto. Hans Smolders stapt per direct uit de politiek. Zijn partij werd tijdens de laatste verkiezingen opnieuw de grootste in Tilburg. Maar de fractievoorzitter heeft gezondheidsproblemen en moet daarom stoppen met werken. Zijn partij, Lijst Smolders, krijgt een nieuwe naam, Belang van Tilburg. Verbazing bij ambtenaren. Het kabinet maakte onlangs bekend dat de belastingvrije kilometervergoeding omhoog gaat van 23 naar 25 cent. Bedoeld om mensen te compenseren voor de hoge benzineprijzen. Bedrijven bepalen zelf of ze die hogere reiskosten ook echt gaan doorvoeren. En dat zorgt voor verbazing bij ambtenaren, schrijft Hart van Nederland. Want zij krijgen zelf die verhoging niet. In de nieuwe CAO voor Rijksambtenaren staat de reiskostenvergoeding 23 cent per kilometer. Is overigens wel een verhoging, want tot nu toe kregen ambtenaren zelfs maar 21 cent per kilometer. En een hoop hardlopers tellen de dagen af tot zondag. Dan is de World Run Breda. Een hardloopwedstrijd zonder finish. Je loopt net zo lang als dat je het volhoudt, of dat een auto die achter de deelnemers aanrijdt je inhaalt, de zogenoemde catcher car. Sandra uit Oosterhout die was in 2005 de winnaar bij de vrouwen en loopt elk jaar met een heel team.
9: Vorig jaar hadden we 183 mensen in ons team. En hebben we, ik denk, iets van 11.000 euro aan donatiegeld opgehaald. Het nieuwe doel is natuurlijk minimaal 200 mensen in het team. En zoveel mogelijk extra donaties ook nog binnenhalen.
1: Ja, de World Run wordt wereldwijd tegelijkertijd over de hele wereld gelopen. En daarmee wordt dan geld opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De World Run is zondag vanaf 1 uur live te volgen op Omroep Brabant via radio en tv.
0: Ja, en onze Jasper gaat al rennend verslag doen dan.
1: Jazeker.
0: Hoe vind je dat eigenlijk?
1: Ik heb een vestje waar normaal water in gaat.
0: Ja?
1: En dat is ongeveer een beetje hetzelfde gewicht als de spullen die...
0: Maar ren je dan ook echt?
1: Ja.
0: Dat is toch niet te doen, man?
1: Ja, nee, ja, dit wordt wel zwaar inderdaad. Want ik moet ineens allemaal apparatuur mee. En die apparatuur gaat de hele tijd zo heen en weer op mijn rug.
10: En je moet de hele tijd praten.
0: Ook, nou, dat is wel
10: dat
0: wel.
10: Is
0: wel.
10: Nou,
1: gelukkig
10: ook wel
1: niet
10: heftig.
1: De hele tijd, hoop ik.
0: Nou, maar
1: ook
0: wel.
10: We zetten jou gewoon open en dan is het
1: Ja. Nee, maar dat is wel goed. Want als je moet praten, dan ga je ook langzamer lopen. Dus dan hou je het ook langer vol.
0: Ja, maar ik vind ook wel dat je moet rennen tijdens het praten. Want je moet wel die sfeer overbrengen, weet je wel.
10: Dat geheig erbij, ja.
0: Ik denk dat we in één keer een hele andere jas...
1: Dus, met allerlei eisen ook nog.
0: Een soort erotische jasper gaan wij horen, dames en heren. Een hele andere jasper. Maar goed. Hey, succes zondag alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan er zometeen richting het top 900 optelspel. En daar heb ik jouw input voor nodig. Nou, wat voor input vertel ik je zo meteen na een lekker liedje uit die jaren 80. Lang geleden dat ik die alweer gehoord heb. Fleetwood Mac, dit is Everywhere.

0: Zara Larsson, er was straks iemand die vroeg in ons in de app: krijg ik nog een tussenstand van de kilometerteller?
1: De afslag Zuid, kilometerweter.
0: Nee en ja eigenlijk.
2: Ja, een beetje van beide eigenlijk.
0: Nee en ja. Nee, niet nu hier in de uitzending. Maar ja, wel op ons social account. Omroep Brabant Radio. Kijk daar dus eventjes. Want ja, we vinden het sowieso ontzettend tof als je ons volgt natuurlijk. En dat is eigenlijk ook echt altijd wel de moeite waard. Want er staan heel veel leuke dingen op. En zo af en toe kun je ook toffe dingen winnen. Maar in dit geval staat er een kleine tussenstand van onze kilometerteller. Waar staat die precies, Marjolein? Dat weet jij?
2: Ja, als je naar Instagram gaat en je zoekt dan op Omroep Brabant Radio, dan moet je even in onze stories kijken.
0: De stories, oké. Kleine hint dus voor de mensen die ons volgen. Dan heb je eigenlijk gewoon mazzel. Heb je eigenlijk een streepje voor?
2: Ja, eigenlijk heb je dan een gelukje.
0: Dus dan heb je toch een soort extra aanhaakmomentje. Als je nieuwsgierig bent naar de tussenstand op de kilometerteller in het kader van de kilometerweter, wat je morgen uiteindelijk 100 euro tanktegoed op kan leveren, ga dan naar onze socials, Omroep Brabant Radio, Instagram. Kijk daar in de stories en daar krijg je een dikke vette hint. Sterker nog, dan krijg je gewoon het antwoord op die vraag.
1: Tot 900.
3: Optelspel, optelspel.
0: Ja, dat gaan we nog even doen, hè, want dat hadden we beloofd namelijk. Ook vandaag gaat er weer een liedje uit de top 900 gedraaid worden. Een liedje dat bepaald wordt door jouw input. Want we gaan weer wat getallen bij elkaar optellen. En daardoor komen we vast bij een tof liedje uit de lijst uit. Wat voor input heb ik dan van je nodig, vraag je je misschien af. Nou, die input die heeft eigenlijk te maken met een soort van primeur die we vandaag in Brabant hadden. In Breda werd namelijk vandaag het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Bij alle ingangen van het Seeligpark in Breda is duidelijk bebording te zien die bezoekers erop wijst dat het hele park rook- en vape-vrij is. En het moet volgens de gemeente bijdragen aan een gezondere leefomgeving waar kinderen en jongeren opgroeien zonder dus blootstelling aan rook- en vape-producten. Nou, in het kader van heb jij ooit gerookt, Marjolein?
2: Nee.
0: Nooit?
2: Nee, nooit.
0: Dus als ik aan jou vraag, hoeveel jaar ben jij al rookvrij? Wat is dan jouw antwoord?
2: 28.
0: 28? Ja, je hele leven dus eigenlijk
2: al. Mijn hele leven, ja.
0: ik heb wel gepaft. Tot 2001.
2: Oeh.
0: Dus ik ben ook bijna 28. Nee, dat niet. Nee, ik... jubileum.
2: Nou.
0: Ik ben, dames en heren, gewoon 25 jaar rookvrij. Yeah. Tijd voor een pafke. Nee. Dus dat lijkt me wel leuk om te horen van je. Kijk, als je nou inderdaad net als Marjolein nooit gerookt hebt, dan kun je eigenlijk gewoon je leeftijd doorgeven.
2: Dat telt ook.
0: Ben je al die jaren al rookvrij. En misschien ben je wel ergens op een soort moment gestopt dat je dacht, ja, nu is het klaar. Het wordt te duur of het is niet goed voor mijn gezondheid. Nou ja, dan hoor ik graag hoeveel jaar dat geleden is. Dus vertel het even in de app op 06573-28203. Hoeveel jaar ben jij al rookvrij? Wat doen we? Van 6 mensen bij elkaar optellen?
2: Ja, want ik denk dat er misschien best wel wat mensen al heel wat jaren rookvrij zijn.
0: Nou, ik hoop het van harte. Het is de 6e vandaag, dus van 6 mensen gaan we het aantal rookvrije jaren bij elkaar optellen. En dan komen we vast en zeker bij een leuk liedje uit de top 900 van het vorig jaar. Welk liedje? Dat hoor je zo meteen onder meer naar onze tipplaat. En dat is deze week wel een hele mooie.
1: Omroep Brabant presenteert
4: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
4: is deze week de Omroep Brabant.

0: weer een nieuwe tipplaat hier bij Omroep Brabant Radio. En tot die tijd doen we het met deze. En dat is helemaal geen straf. Danny Vera, Try Again.
1: Top 900. Optelspel. Optelspel.
0: Ja, vandaag weer het allereerste rookvrije park geopend in Breda was dat. Het rookvrije park van Nederland. Toen dachten wij, nou, dat is misschien leuk om wat input te creëren vanuit jouw kant richting ons voor het Top 900 optelspel. Want ja, de vraag was heel simpel. Hoeveel jaar ben jij eigenlijk al rookvrij? En als je nooit gerookt hebt, dan ben je dat natuurlijk simpelweg je hele leven al. En voor hetzelfde geld, nou ja, je hele leven heb je nooit gerookt eigenlijk. Dus dat zal alle... Ja, op wat voor leeftijd beginnen mensen eigenlijk met roken?
2: Nou, ik denk misschien wel een jaar of 16 of zo.
0: Ja, of eerder zelfs. Dat je denkt, even stiekem.
2: Even weet stoer
0: je
2: doen.
0: En dat je uiteindelijk, zal ik maar zeggen, legaal. Dus dat de buitenwereld het allemaal meekrijgt vanaf een jaartje of 16, denk ik inderdaad wel.
2: Ja, en
0: maar,
2: tegenwoordig niet meer natuurlijk.
0: Wat?
2: 18.
0: Ja, dat mag niet. Nee, maar bedoel dat het gedaan wordt uiteindelijk. Nee, dat klopt. Je mag het natuurlijk niet kopen. Nee. Maar het gebeurt wel, denk ik.
2: Oh, maar ik denk ook niet dat je op je 16 al zo stoer bent dat je bij je papa en mama in de achtertuin gaat
0: ik
2: zat even, toch?
0: Nee, ik ook niet trouwens. Nee.
2: Dat is wel dapper dan.
0: Maar goed, van 6 mensen dus het aantal rookvrije jaren bij elkaar opgeteld. Wat zijn de rookvrije jaren die we hebben binnengekregen, zoal Marjolein?
2: Nou, best wel veel. Ellie, al 58 jaar.
0: Netjes.
2: Van 38 jaar.
0: Oh.
2: Ilse, 24 jaar rookvrij. Roland is 6 jaar rookvrij. Monique, 39 jaar. Annie, die zegt zeker 50 jaar rookvrij.
0: Heerlijk.
2: En van tevoren sporadisch een sigaretje. Dan heb ik nog Piet, die zegt nou nul, want ik rook nog 2 sigaren per week.
0: Oh.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ook.
0: Ja.
2: Ik heb Annie, die zit op 42 jaar. Ik heb Frans, die zegt, ik ben sinds 1976 rookvrij.
0: Ja.
2: En dan heb ik nog iemand anders die zegt, nou, wij zijn niet rookvrij. Dat kan natuurlijk ook. 22 jaar voor Herman. 22 jaar geleden gestopt. Een maand voordat mijn dochter geboren werd. Kijk, dat is nou een keigoede reden.
0: Dat snap ik ook wel, ja. Dat je denkt van, ja, goed, dan dat is echt een moment dat je denkt, nee, moet ik niet meer doen.
2: Precies, die wil je daar niet in hebben in huis.
0: Nee, goed voor jezelf en ook uiteindelijk voor je kind,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, supergoede reden. Ik heb er gewoon maar 6 willekeurig bij elkaar opgeteld, kwam ik uit op 220.
0: Oké, 220. Altijd leuk. Want dan vraag je je natuurlijk af, waar kom je dan uit, hè, bij 220 in de lijst? Misschien zit je wel een beetje mee te kijken naar de top 900 van het vorig jaar. Hij staat namelijk ook gewoon online. omroepbrabant.nl/top900. 220 zei je?
2: Ja, 220.
0: Oh, leuk. Nee, maar dat is al wel even geleden dat ik die gehoord heb. En ik denk dat ik daar best wel wat mensen blij mee ga maken. Is mijn gevoel, hè? Ik weet het niet 100% zeker. Maar laat het vooral ook zometeen in de app weten als je het liedje waardeert, ja of nee. Want het is niet 221, hè?
2: Nee, dat is hem niet.
0: Het is niet geworden ABBA met Eagle uit 78.
2: Nee.
0: Was ook een leuke geweest. Had ik ook heel veel mensen blij mee gemaakt,
2: zeker,
0: denk ik. Het is ook niet 219.
2: Nee.
0: Ook een liedje wat waarschijnlijk een schot in de roos was geweest. Maar dat is logisch, want de top 900 zijn allemaal schot in de roos.
2: Hit na hit.
0: Boudewijn de Groot, wel trusten, meneer de president.
2: Oh, ja.
0: Het is echt 220 geworden. Je weet het 100%. Ja. Maar ik kijk
2: ben nu kei benieuwd.
0: Wil je nog even narekenen of het echt klopt?
2: Ja,
0: niet dat we
2: plus en dan min en gedeeld door een keer. Ja, 220.
0: Oké, okay. 220 is het geworden. Ja, misschien weet je al lang wat er komt. Zit je gewoon mee te klikken in de lijst. Denk je, ja, kom op met een liedje. Kom op met een liedje. Op 220 in de laatste editie van de Omroep Brabant Top 900... stond een prachtig mooi liedje van Paul de Leeuw en André Hazes. Droomland.
2: Oh. Mooi.
0: En laat vooral even weten in de app een duimpje omhoog als je dit kunt waarderen. Ik denk het haast wel namelijk. En geniet ervan en dankjewel allemaal voor jullie input en nog heel veel rookvrije jaren gewenst.

Nou ja, ik vind het wel grappig, want Jamie die stuurt net nog een appje. Die zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n Hazes-fan. Ook al zing ik ze stiekem wel allemaal mee. Maar dit is wel een prachtig, prachtig nummer. En een hoop mensen.

0: Robert van het vorig jaar, André Hazes en Paul de Leeuw. En het prachtige Droomland. Was ook meteen alweer de allerlaatste van vandaag in deze Afslag Zuid. Morgen gaan we een feestje bouwen. Zeker tussen 5 en 7 met Amazingers. En we gaan ook een feestje bouwen omdat we iemand blij gaan maken met 100 euro tanktegoed. Ik hoop dat je het morgen bij het rechte eind hebt als het gaat om de eindkilometerstand. We gaan morgen nog wel even wat plekjes langs. Dus morgen ook goed luisteren. En op onze socials, ik zeg het nog maar een keer. Mocht je het vandaag gemist hebben, de tussenstand van de kilometertel. Op onze socials, Omroep Brabant Radio. Als je ons volgt op Instagram, in de stories, kijk daar eventjes. Want nou, daar heb je echt wel profijt van. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je eigenlijk met je neus in de boter valt als het gaat om die 100 euro tanktegoed. Mooie avond. En morgenochtend zijn Jordi en Mark er weer met een keigoeie morgen. En wij melden ons morgen weer net na vieren.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die dus de tocht een stortplaats hebben bezocht. Waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt.

0: Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
0: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Bear Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting

0: Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit

0: bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5

0: in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de twee wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen inging.

0: bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Op Omroep Brabant.

0: hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Was het NOS Journaal.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Vanmiddag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het versteekt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer. Droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.